0: Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

Slaap nu maar zacht, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, is long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug? Nee.
3: TV West Sport. Zondag vanaf 9 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: in de geschiedenis hebben Indische mensen heel veel traumatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
1: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond. Velen van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
2: De oorlog is net voorbij en die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland en zo word je dan ook behandeld.
3: Je leert daar ook mee leven, van oké, dit is hun overkomen en daar heb je respect voor, zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
1: Je ziet het in de documentaire Indisch zwijgen. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Eindelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hen gade door de ruit.

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leve de liefde.

kaplaan is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk.

Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in Westkom Thuis. Alleen op Radio West.

0: geeft je energie. Je start een dag. Ja. Dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. Ja.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Nee, ik ben niet zo'n strandganger. Ik zit op het autisme spectrum.
3: Ja.
2: En vroeger gingen we heel vaak naar het strand. En dan moest ik daar per se de hele dag moest ik er zijn. Er waren mensen met krijzende kinderen, radio's. En ik van ja, dat is genoeg strand. Ja. Dat is genoeg zitten op strand voor een heel leven.
1: Je ziet het in onze kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Wil je meer klanten? Meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
5: Zometeen de woensdageditie van het ochtendprogramma van de regio. Maar eerst gaan we luisteren naar het nieuws. Reinoud Roemen.
6: Tientallen mensen zijn gisteravond samengekomen bij het huis aan de Wateringse Veld in Den Haag, waar de vrouw woonde die dit weekend is doodgeschoten in het bijzijn van haar kinderen. Ze legde bloemen neer voor de woning aan de New York Single en hielden een moment stilte. De overleden vrouw die zondag werd gevonden in een studentenhuis in Delft is niet om het leven gekomen door een misdrijf, heeft de politie gisteravond laten weten. Omdat het gaat om een natuurlijke dood, deelt die omwille van de privacy van slachtoffer en nabestaanden geen verdere informatie. En veel mensen waren gisteren nog op zoek naar eclipsbrillen om de gedeeltelijke zonsverduistering vanavond goed te kunnen zien. Op de meeste plekken zijn ze uitverkocht en waar ze nog wel te koop zijn, stonden lange rijen. In West wordt wakker straks een gesprek met iemand van de Leidse Sterrenwacht over die zonsverduistering. Meer regionieuws, straks om 6:30 nu het andere nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribemeer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

een beetje muzikant hoort. Hoe druk een van de gitaristen is van de Jazz Police in het Niemer Liefdesliedjes. En dat was toch alweer de eerste plaat. Ja, alweer de eerste plaat van dit ochtendprogramma hier op Radio West.

0: En zo is het alweer bijna 6:10. Luister je naar de woensdageditie van West wordt wakker. En dit is mijn vierde week als vakantiekracht. En ben ik begonnen met het samenwerken met een topzangeres. Ik heb nu een topdanseres hier in de studio, onze eigen Meer. Gwen, die zit ook zichtbaar te genieten. Ja, wat is het toch jammer, dames, dat dit geen kijkradio is... als dit een heerlijke liedje van onze Tess Melo klinkt, hè?
1: Ja, nee, het is altijd weer heerlijk even te dansen. Het geeft ook net even de energie. Ik merk ook van, dan ben je even al je dingetjes 's ochtends aan het doen voor het voorbereiden. En dan is het, yes, we gaan er weer voor. En ik geloof heel erg dan even lekker bewegen, even lachen. Ben ook zo iemand die dat 's ochtends in de spiegel kijkt en zegt... Hey, gaan we er weer voor. En dat deed ik al voordat dat überhaupt al die zen en influencers dat soort dingen deden. Nou ja, ik glimlach naar jou en... Ja, het begon bij mij een keertje. Toen was ik heel chagrijnig in mijn studententijd. Ik loop over straat, kater, whatever, haat aan iedereen. En een wildvreemd iemand komt mij tegemoet en lacht mij vriendelijk toe. En automatisch, beleefd opgevoed, dankjewel papa en mama, lach ik terug. En ik voelde echt vanuit mijn hele lijf een soort blijdschap ontstaan. En sindsdien geloof ik heel erg in de kracht van de lach. Dus ik glimlach nou ook naar jou, Pieter.
0: Nou, ik moet zeggen dat dat ook wel wat met me doet. Want ja. Ik lach je toch een beetje in mineur te wachten. Van, oh, wat moet ik doen de komende 4 uur? En nu stuiter ik hier door de studio heen. Ja, Gwen, en hoe is het met jou?
2: Ja, het gaat goed, alweer. Het gaat gewoon weer goed.
0: Lekker, hè?
2: Ja.
0: Dit is gewoon één constante high die we met z'n allen hier beleven.
1: Ja, nou, ik heb wel echt zin in vandaag ook. Van, het is natuurlijk weer, het wordt een hele bijzondere dag. Want het is de dag
0: Zeker.
1: Van de zonsverduistering.
0: Ja, ja. Ja, Gwen, er zitten hier twee in de studio. Die hebben de vorige nog meegemaakt in 1999.
2: Echt waar? Ja.
0: Ja, zoals je goede dame betaamt. Of niet aan een dame vraagt van hoe oud ben je eigenlijk. Maar mijn inschatting is dat je hem of net wel of net niet hebt meegemaakt.
2: Heb jij de vorige meegemaakt? Dat is gewoon de inschatting die jullie maken.
0: Ja, ja. Ik was met een bevriend stel. Waren we in het land van ooit. Het was ooit een pretpark wat volgens mij niet eens meer bestaat.
2: Klopt.
0: Het zou er eentje zijn naar jouw hart? Want
2: ja,
0: volgens mij was dat
2: geweest.
0: Fantasy alom met Jean d'Orange en... En Madame Grandeur met een heel mooi...
1: Fantastisch, de kinderen waren de baas. Maar dat is een ander verhaal.
0: Juist, sap de aardwortel. Ja, dat is echt niet te geloven. Maar wij hadden dus op een gegeven moment stonden wij op een veld met twee kinderwagens. En met allemaal cd'tjes. Dat wordt nu ten strengste afgeraden om door cd'tjes te kijken. Maar het was echt een hele bijzondere belevenis. Want je merkt het ook gewoon aan de dieren daar in dat park. Dat was in Brabant. Dat die toch anders begonnen te reageren. Toen gewoon midden op de dag ineens die zon begon te verduisteren. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ja, en de weersvoorspellingen zijn natuurlijk super. Gaan we het straks met Huub ook nog uitgebreid over hebben. Maar ja, iedereen die kan en in de gelegenheid is... ja, die moet toch echt wel gaan kijken.
2: Ja, ik ben ook van plan om te gaan kijken op het strand in Katwijk. Want daar kom ik vandaan. Maar er is dus een grote run op die brilletjes.
0: Ja.
2: Dus ik hoop dat er vandaag nog een brilletje binnenkomt... die we op de valreep hadden besteld. Maar ja, dat is nog even de vraag.
0: Ja,
1: ja,
0: want,
1: spannend.
0: Ja, want het is inderdaad niet verstandig om er gewoon zomaar in te kijken.
1: Nee,
0: hoor.
1: Dus, ik begrijp dat je door een vergiet kan kijken... maar dan moet je eigenlijk het vergiet neerzetten en dan... spiegelt dat op een blad en dan moet je daarnaar kijken. Nou, zoiets. Ik ga het voor je uitzoeken. Maar er zijn dus wel veilige manieren. Maar ja, je hebt maar één paar ogen. Dus
2: ja.
1: Ik zou wel heel voorzichtig zijn.
0: Absoluut, absoluut. Dus kortom, een hele bijzondere dag. Nou, Gwen, jij gaat op pad. Je bent ook echt letterlijk en figuurlijk heel druk. Je gaat iets leuks uitdelen. Je gaat verschillende mensen spreken.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik wens je daar alvast heel veel plezier en succes bij. En goed dat je er weer bij bent voor vandaag.
2: Zeker, hartstikke leuk.
0: Dus ja, kortom, waar de luisteraars overal in de regio en verder op deze prachtige aardkloot, waar jullie overal ter wereld aan het luisteren zijn. Want ja, als je uit deze regio komt en je bent op dit moment in Nieuw-Zeeland, natuurlijk staan wij dan ook op om een beetje in contact te blijven met het moederland, zoals dat heel mooi heet. Wij hebben heerlijke muziek, prachtige items. Natuurlijk het allerlaatste nieuws van onze eigen Reinoud. Dus kortom, blijf lekker bij ons en geniet, want dat doen wij namelijk ook.
3: West wordt wakker.
0: Oh ja, we waren al wakker. Ja, nee, we waren al wakker. We waren al wakker. Jongens, wat ben ik nou toch allemaal weer aan het doen? Het is echt niet te geloven.
2: Geen straf hoor.
0: Nee, ja, maar ik moet natuurlijk wel eventjes zorgen dat ik het goede doe. Dus dat zal ik bij deze ook even doen. Zo, welkom bij deze open dag van Radio West. Nu doe ik het wel goed.

0: Dave met Danser Maintenant hier op Radio West. En daarvoor draaiden we een van de parels van Fluitsma en Van Tijn, namelijk History van Mai Tai. Nee. Wat ben ik nou toch allemaal aan het doen deze ochtend?
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, ik heb ook gewoon nog geen krant gelezen. Misschien zal dat de reden zijn waarom ik een beetje in de war ben. Maar laat ik er eens even eentje openslaan. Laten we daar eens even mee beginnen, inderdaad. En dan zien we dat de GGZ kopt in de krant het NRC... dat misschien maar liefst 62.500 mensen met ernstige psychische aandoeningen uit beeld zijn. Kwart van de mensen met deze aandoeningen krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg. Naar schatting dus ruim 62.000 mensen die daar last van hebben, meldt de Nederlandse GGZ in een nieuw rapport. Nederlands GGZ geeft aan dat mensen met een ernstige psychische aandoening vaak tussen wal en schip vallen als ze na een zorgopname of gevangenisstraf terugkeren in de maatschappij. Dat komt mede doordat er te weinig huurwoningen beschikbaar komen voor mensen met klachten. In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan om te zorgen dat mensen wel in beeld blijven. Zo moet bemoeizorg in alle gemeenten beschikbaar zijn, waardoor mensen die zorg mijden eerder worden gezien. En ook moeten er meer woningen komen voor mensen met deze klachten.
2: Een jaar na de oprichting van Wij Eisen de Nacht Op, die actiegroep, is er een nieuwe campagne die structureel zichtbaar moet zijn in het straatbeeld. Haagse Danique de Jong is de bedenker van de publiekscampagne. Vorig jaar begon de campagne 2 dagen na de dood van Lisa, de 17-jarige vrouw die fietsend naar huis werd vermoord. Mede dankzij de campagne die de Jong bedacht, veranderde er daarna veel. Sinds afgelopen maand is er een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De jongen ziet de aandacht weer wegzakken nu. Met de nieuwe campagne hoopt ze dat vrouwen en mannen het gesprek gaan voeren. Er is heel veel gebeurd rond de emancipatie van vrouwen, zegt ze. Ze zijn in de maatschappij erbij gevoegd. Wat we daarin niet hebben meegenomen, wat is de rol van de man nu? Vergeet niet dat mannen en jongens ook te maken krijgen met geweld. Het zal ook voor hen veiliger worden, zegt ze in de krant in het AD.
1: Ja, belangrijke campagne vind ik inderdaad.
0: En, ja, zonder twijfel.
1: Goed dat er weer aandacht... helaas, maar goed dat er weer dus die aandacht voor is, voor Wij Eisen de Nacht Op. Want ik loop ook inderdaad gewoon met mijn sleutels voorzichtig altijd om je heen kijkend. Je weet het nooit, zo ben je geconditioneerd.
2: Ja, zeker.
1: En wat mij toen opviel in die periode was dat voor heel veel mannen dat echt een eye-opener was van, oh, loop je zo rond? Dat wist ik niet. Terwijl het voor ons vrouwen, zo zijn wij geconditioneerd, daar letten we op. Dus inderdaad ook, ik praat er ook nu veel meer over inderdaad met mijn man als we ergens komen. Ik zeg, ja, maar dit vind ik een enge plek en hier en hierom. En dat, nou ja, weet je wel, ook meer dat besef van die kwetsbaarheid. En daar begint het al mee.
2: Maar
1: ja,
2: jij loopt met die sleutel en je weet eigenlijk niet beter, zo ben je opgevoed, ja, geconditioneerd, zeg je.
1: Ja.
2: En mannen weten niet eens dat je dat nodig hebt om
1: precies,
2: je veilig te,
1: ja,
2: voelen.
1: Ja. En dat besef, dat is vorig jaar wel gekomen, denk ik, bij veel mannen.
2: Zeker.
1: Van, ik wist niet dat jullie dat zo beleefden. Oké, en inderdaad, als ik als man alleen op straat loop achter een vrouw, dat al onveilig voelt voor een vrouw, terwijl ik ben gewoon een liedje in mijn hoofd aan het zingen en ik ben helemaal niet kwaad van plan. Maar gewoon dat je bent zo, ja, opgevoed, geconditioneerd.
2: Maar ook mannen zijn geconditioneerd, merk ik nu. Want als ik over straat loop, 's nachts, het gebeurt ook niet elke dag, want ik werk bij een ochtendprogramma, maar als ik 's nachts over straat loop en er loopt één andere vrouw, dan ga ik aan de overkant lopen of afstand houden.
1: Ja.
2: Dus dat is ook een vorm van, voel je niet ongemakkelijk doordat ik vlakbij je loop.
1: Je gaat niet even naast de loop van, hoi, ik ben niet eng hoor, maak je maar geen zorgen.
2: Nee, die tijd heb ik gehad. Wat een mooie tijd.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Of zoals Kees Verkoten zei, heb je behoefte aan kuikentjes? Weet je, dat soort dingetjes, die doe je dan niet, hè?
1: Nee.
2: Volgens mij moet je dan je sleutelbos gebruiken.
0: Dan moet je, ja, dan krijg je denk ik zo de huissleutel in je rechteroog.
1: Precies. ik heb in de roze krant gebladerd, het Financieel Dagblad. En de ABN AMRO wil dat de medewerkers weer vaker naar kantoor komen. Ze willen ze verplichten om minimaal de helft van hun werkweek naar kantoor te komen. En daarmee hoopt de bank de productiviteit van zijn werknemers te verhogen en de teamgeest te verbeteren. En die eis van ABN AMRO die kwam op eind mei op tafel tijdens de cao-onderhandelingen met de vakbonden. We hanteren als uitgangspunt dat je meer dan de helft van je werkweek op kantoor werkt, schrijft de krant in zijn recentste cao-voorstel. En dat is een draai, want sinds het begin van de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 werknemers van de Nederlandse banken zelf bepalen waar ze werkten. Dus ja, dat zie je langzamerhand meer. Hè. De mensen willen toch dat de mensen terug naar kantoor komen. Misschien wat meer toezicht hebben wat er gebeurt.
0: Ja, mijn persoonlijke overtuiging is dat toezicht nog niet eens het punt is. Want dat kan je namelijk, je kan zien wanneer computers aan zijn en wanneer er daadwerkelijk wat mee gebeurt. Maar het gaat om de teamgeest. En dat herken ik wel. Want na COVID op het kantoor waar ik werkte, was ook een groot gedeelte van de mensen die lekker thuis bleef werken. Maar die misten van alles. Die misten de vakantieverhalen. Die misten de geboortes. Die gemisten allerlei andere nieuws. Ja. En ja, dat is ondanks het feit dat het niet altijd inhoudelijk is waar je werk over gaat, toch ook wel onderdeel van er voor elkaar zijn op het moment dat er een keer wat aan de hand is.
2: Tuurlijk.
0: Ja. Want ik sprak echt letterlijk en figuurlijk een collega die ik fysiek al 10 maanden niet meer had gezien. Dus ik denk dat het eigenlijk tweeledig is. Eén, toch wel eventjes elkaar kunnen ontmoeten. En daarnaast ook wel een heel klein beetje kijken van hangt hij niet in de hangmat? Dat ben ik ook wel weer met je eens. Nou, dan kijken we nog even in de krant van Wakker Nederland, waar de KNVB toch wel een behoorlijk probleem ondertussen heeft. Want ja, wie wordt nou de nieuwe bondscoach? Nigel de Jong heeft namens de KNVB gesprekken gevoerd met Roberto Martinez voor de functie van bondscoach. De 53-jarige Spaanse trainer zou gesproken hebben met de directeur topvoetbal van de Nederlandse Voetbalbond. Ze zijn namelijk naastig op zoek naar een opvolger voor Ronald Koeman. En de geëikte kandidaten, genaamd Peter Bos, Arne Slot en Erik ten Hag, die haakten allemaal om verschillende redenen af. Martinez trainde eerder de nationale ploeg van België en de afgelopen jaren Portugal. En met dat land werd hij tijdens de afgelopen WK teleurstellend vroeg uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Ja, ik snap de teleurstelling. Ik stond zelf op een veld in Portugal naar deze wedstrijd te kijken. Maar Portugal hield het wel lang vol tegen de latere wereldkampioen. Dus of daar nou een reden voor was om, ik zie meer ook kijken van, waar heb je het over? Maar dat geeft ook helemaal niks. Daarom ben ik ook een beetje sportjournalist, toch?
1: Maar is het de eerste keer dat dan een niet-Nederlander bondscoach wordt van Nederland?
0: Ja, nee. Volgens mij hebben wij in de jaren 60...
2: Oostenrijker, Duitser, wie was het?
0: Ja, en we hebben een Engelsman gehad. Dus nee, het is niet de eerste keer. Maar het is wel al heel lang geleden. Eigenlijk sinds Rinus Michels is er volgens mij geen enkele niet-Nederlander bondscoach van het Nederlandse voetbalelftal.
1: Maar ze hebben dus liever een Spanjaard dan een vrouw.
0: Ik ben het met je eens hoor. Ik vond dat echt een non-discussie. Want volgens mij het trainen van mensen, het motiveren van mensen en het kiezen van goede tactische plannen, dat is volledig genderneutraal, zoals dat heet. Dat als het tenminste aan mij zou liggen.
1: Mooi.
0: Goed, nou dan doen we nog even een plaatje voor het nieuws. Want ik moet jou nog wel een soort van rust gunnen, vind je niet?
2: Ik ben ondertussen ook nog even aan het googlen of ik nou aan die niet-Nederlandse bondscoach kan komen. Maar ja, dat komt straks even.
0: Juist. Daarover later meer. Als wij genoten hebben van de broers en zussen. Want het zijn het volgens mij grotendeels. Ik heb het over de koers die we op de achtergrond al horen starten. Welkom nogmaals bij West Wordt Wakker. En we gaan net als jullie luisteren naar de radio.

0: Ja, dat applaus is niet voor ons, want wij kwamen er even niet op. Maar gelukkig, Reinoud, wij uiteindelijk wel. En we werden geappt door Henk, waarvoor onze hartelijke dank. Want inderdaad, niet-Nederlandse bondscoach, hoe konden we hem vergeten?
1: WK 1978 deed hij.
0: Ja, verliezend finalist tegen Argentinië in een kolkend stadion al daar. Maar we hadden het natuurlijk over Ernst Happel.
1: Hoppa.
0: Oostenrijker, laat daar geen misverstand over bestaan.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Een verhuizing is een grote stap. Maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress. Gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
5: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
6: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
0: En zo is het alweer ruim 6:54, maar wel tijd voor het regionale nieuws. Gelezen door Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
1: Goedemorgen Pieter, goedemorgen Meer.
7: Goedemorgen.
1: Bij een industrieterrein in Alphen aan de Rijn is gisteravond geschoten. Niemand raakte gewond, voor zover bekend. Politie rukte met meerdere wagens uit. De schietpartij was aan de J. Keplerweg. 7 politiewagens en hondengeleiders en een motoragent kwamen naar dat industrieterrein. Wat er precies is gebeurd... Ja, we weten dat er geschoten is, maar verder is alles nog onduidelijk. Voor zover bekend is ook niemand aangehouden. De politie heeft met getuigen gesproken en doet verder onderzoek naar de schietpartij op het Alphense industrieterrein. Tientallen mensen zijn gisteravond samengekomen bij het huis in Wateringse Veld in Den Haag, waar de vrouw woonde die dit weekend is doodgeschoten in het bijzijn van haar kinderen. Ze legden bloemen neer voor de woning aan de New York Single en hielden een moment stilte. De 34-jarige vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten door de vader van haar kinderen. Verdachte, 42-jarige man, is kort daarna aangehouden in een huis in Schiedam. Of het tweetal nog een relatie had, is niet bekend. De vrouw die zondag dood werd gevonden in een studentenhuis in Delft... is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat heeft de politie gisteravond laten weten. Haar lichaam werd zondagavond gevonden in een studentenhuis aan de Oude Delft. Het huis werd verzegeld voor onderzoek. De politie geeft om privacyredenen nu geen verdere informatie meer over de zaak... omdat het om een natuurlijke dood gaat. En veel mensen waren gisteren nog op zoek naar eclipsbrillen... om de gedeeltelijke zonsverduistering vanavond goed te kunnen zien. Op de meeste plekken zijn ze uitverkocht. En waar ze nog wel te koop zijn, stonden lange rijen. De ANWB verkocht de speciale brillen online. Vele duizenden om precies te zijn. En die waren zondag uitverkocht. In West wordt wakker is straks Theo Klaver van de Leidse Sterrenwacht te gast... om tekst en uitleg te geven over de verduistering. Die vindt plaats, als ik me niet vergis, rond 7:00.
0: En als er iets interessant is naast natuurlijk het totale weerbericht, Huub Misee, is natuurlijk van, is de hemel helder?
8: Ja, zeker, dat gaat gebeuren. Daarom is het zo'n prachtig verschijnsel, want het duurt wel weer heel lang voor we zoiets moois te zien krijgen. Je moet er een beetje uitzicht op hebben, want het begint zo'n beetje rond 7:00. Het hoogtepunt is rond 8:00 en even na 9:00 is het hier ook allemaal voorbij. Maar dan is de zon ook eventjes voor 90% verduisterd geweest. Een prachtig moment, denk ik, toch ook wel weer vanavond. En voor de rest is de rest ook vandaag een prachtig moment, want het is gewoon een heerlijke zomer. Zomerdag vandaag, met opnieuw weer heel veel zon... dankzij het hoogdrukgebied boven het noorden van Duitsland. Een oostenwind, zwak tot matig... en dat betekent ook dat de temperatuur naar zo'n 29 graden kan oplopen. En dan moet hij nog aardig oplopen, hoor, want het is op dit moment zo'n 14 graden. Maar dat gaat wel gebeuren, want de aangevoerde lucht wordt ook steeds warmer. Vanavond is het ook nog lang aangenaam natuurlijk. Later vannacht wordt het een graad of 14. En morgen opnieuw droog en zonnig. De wind lijkt iets meer zuidoostelijk te worden. Oost tot zuidoosten, dan kan het morgen 33 graden worden. Misschien langs de kust een beetje wind van zee. Vrijdag lijkt de warmste dag te worden van de hele week... met temperaturen van 34, heel misschien wel ergens 35 in het Groene Hart. Met nog heel veel zon langs de kust... zal de temperatuur een beetje teruglopen. Daar komt wat wind van zee. Maar ja, daarna is het feitelijk een beetje afgelopen met die hele hoge temperaturen. Zaterdag komt er al wat meer bewolking. Is er ook al kans op een enkele regen- of onweersbui. Zondag is die kans weer wat kleiner, maar volgende week is het gewoon licht wisselvallig. Temperaturen dan 23, 24 graden, maar toch meestal maar 23 overdag. En dan is er iedere dag kans op een bui.
7: Vullen die rivieren, vind ik. Huub, vind je niet?
8: Ja, dan moeten er wel heel wat buien komen, maar het begin is er dan. Dat wel.
7: Nee, dank je wel, hè.
1: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: West wordt wakker.

0: The Pretenders op Radio West met Don't Get Me Wrong. Na de aardbeving in Colombia heeft ook Venezuela hulp aangeboden aan hun buren. Het dodental in Colombia is opgelopen tot 250 en nog zo'n 2700 mensen zijn vermist. Gevreesd wordt dat zij onder het puin liggen. Cultureel antropoloog Eva van Roekel noemt het in radioprogramma De Rode Draad bijzonder dat juist Venezuela nu Colombia helpt.
1: Ze hebben ook in Venezuela nog steeds ontzettend veel werk te verrichten voor de aardbevingen van een maand geleden. Maar inderdaad, er is wel solidariteit en die is, ondanks alle politieke verschillen tussen Colombia en Venezuela, toch ook altijd wel iets wat naar voren komt in tijden van crisis zoals deze aardbevingen.
0: Het dodental na de grote aardbeving in Venezuela in juni is inmiddels opgelopen tot boven de 6000. Volgens Van Roekel was de bevolking daar niet tevreden over hoe de regering met de nasleep van die ramp omging.
1: Dat kwam eigenlijk al heel snel naar voren. Dat ze zeiden van, wat staan jullie hier te doen? Helpen. Dat was ook wat je veel wel zag op de socials rondgaan. Dat mensen maar zelf inderdaad met hun handen, ja, puin gingen ruimen, omdat ze zeiden, waar komt de hulp, waar komt de hulp? Dus dat ze ook nu hulp bieden aan Colombia is ook denk ik meer een symbolisch gebaar dan dat ze echt heel veel werkelijk kunnen bewerkstelligen daar, denk ik.
2: Met de aanhoudende droogte is er aandacht voor de slechte staat van de dijken in Delfland. De dijken in Zuid-Holland zijn door de droogte namelijk flink verzwakt, zegt dijkgraaf Piet Hein Daverveld.
3: Wij inspecteren de dijken wekelijks. We hebben een aantal droogtegevoelige dijken en wij constateren week op week dat er meer scheuren in zitten. Nou, vanzelfsprekend gaan we die direct repareren. Maar wat dan ook heel erg belangrijk is, dat is dat we het waterpeil in ons watersysteem op de juiste hoogte houden. Want als dat zou wegzakken, ja, dan kunnen dijken instabiel worden, wegschuiven.
2: Om het waterpeil op niveau te houden, mag er in Delfland dus geen water meer worden onttrokken aan de oppervlakte.
3: Op het moment dat het waterpeil gaat zakken, dan wordt de kans steeds groter dat een dijk instabiel wordt en gaat afschuiven. En ik besef heel goed dat daar heel veel partijen door geraakt worden die gewend waren om water te onttrekken. Maar dat kan nu even niet, want als we dat wel zouden toestaan, dan zou dat waterpeil gaan zakken met alle potentiële gevolgen van dien.
0: Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen, omdat ze op straat leven of nog schulden hebben. Uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van de GGZ-instellingen blijkt dat ruim 60.000 mensen uit beeld raken en in een nieuwe crisis belanden. Om dit te voorkomen gaat deze behandelaar in Utrecht de straat op.
4: We kennen onze pappenheimers, onze cliënten, zeg maar. We weten ook waar ze vaak het winkelcentrum bijvoorbeeld op een bankje zitten. Of waar ze mensen die geen huis hebben, waar ze eventueel de slaapplekken zijn. Dat hebben we aardig goed in zicht. En we krijgen natuurlijk ook veel van de ketenpartners te horen. Als ze een cliënt van ons hebben gezien waar die slaapt, dan krijgen we ook wel een mailtje of een belletje om te kijken of dat die daar weer ligt. En dan gaan wij op zoek.
0: De brancheorganisatie wil dat gemeentes weer verplicht worden om cliënten na de behandeling in de gaten te houden.
2: Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham na een zeer spannende 100 meter hoorde de Europese titel veroverd. En daarmee heeft de 31-jarige atleet uit Hoorn uiteindelijk haar EK-medaille op die afstand te pakken. En het werd een fotofinish.
5: Ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee, je toch niet. Het was gewoon, ja, onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish.
2: En die fotofinish wees uit dat Visser 1000ste sneller eerder aan de finish was dan de nummer 2 uit Polen.
6: Je luistert naar West wordt wakker
7: met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Hij hoort gelach in de regen. We hebben het over Niels Sedaka. En dat bijna 10 minuten voor 7. Nee hoor, waar gaat het nou ook weer niet? Want het is 11 minuten voor 7. Laten we wel een beetje duidelijk en helder en specifiek
1: precies zijn,
0: blijven.
1: 11 minuten, nog 40 seconden. Ja.
0: Dat was dus het woord wat ik zocht.
1: Precies.

0: Handig voor mijn man, ja, alleen hij wil niet praten.
1: Nee, hij is iets meer introvert, hè?
0: Ja, hij wordt afgepakt, mijn handdoek, je ziet het.
1: Ja, je hebt al een handdoek. Ja, en je dacht, ik wil er ook eentje voor mijn man.
0: Hij wilde er toch zo graag eentje hebben. Nou was de kans, ik denk, ik ga het proberen. Maar als je niet probeert, dan weet je niks.
1: En waar worden die handdoeken dan voor gebruikt?
0: Ik gebruik hem voor de watergym. En hij gebruikt hem dan als we naar Preston Palace gaan. En hij wordt natuurlijk binnenkort 70. Gaan naar Preston Palace. Dus hij gaat mee naar Preston Palace. De mijne ook, hoor, daar niet van. Ja, super.
1: Dus jullie gaan die verjaardag gaan jullie eventjes goed en groot vieren?
0: Met z'n tweeën. En er komen waarschijnlijk nog twee vrienden van ons daarheen.
1: Nou, dat klinkt heerlijk.
0: Ja, super. Wij komen al 16 jaar in dat hotel. Ik neem altijd Haagse hopjes mee. Ik ben alweer aan het verzamelen.
1: Nou, dan zullen ze vast heel erg blij met jullie zijn.
0: Ja. Ik heb ook de bijnaam Vrouwtje Haagse Hop als ik bel.
1: Oké. Hey, en verder, hoe komen jullie een beetje de zomer door?
0: Gewoon lekker af en toe rijden met de scootmobiel, maar niet te ver, want dat kan ik niet met mijn rug momenteel. En af en toe naar het Westland gaan en in de tuin zitten. Gewoon, de warmte is niks voor ons.
1: Nee, is het een beetje lastig met die hitte?
0: Ik heb de bewuste ziekte gehad, dus ik mag niet te veel in de zon. En hij kan het ook niet. Hij is ook gehandicapt, dus dat kan niet.
1: Maar daar hebben jullie een hele goede oplossing voor die hitte, om daarmee om te gaan. Want jullie hebben ventilators.
0: Ja, wij hebben allebei een nekventilator. En dat is super. Nou, jij hebt hem uitgeprobeerd.
1: Kun je er eentje eventjes bij pakken? Dan gaan we eventjes een tentoonstelling doen op de radio. En dat is eigenlijk een soort koptelefoon. Maar die leg je dan...
0: om je nek.
1: Om je nek. Horen jullie hem?
2: Ja, ik hoor zeker, ja.
3: Heel duidelijk.
2: Goed hoor.
1: En dit is toch wel lekker hoor, want ik heb eigenlijk gewoon nu een airco'tje, maar dan in mijn nek zitten. Lekker,
0: hij kan
1: hoor.
0: Op 3 standen, hè? Hij kan nog harder als het moet.
1: Dus op deze manier komen jullie de zomer door?
0: Zo komen wij de zomer door. Ja, super. En de gordijnen dicht, want als het hier de zon schijnt, dan wordt het hier bloedheet.
1: Nu kunnen jullie een prachtige handdoek aan de voorraad toevoegen hier.
0: Samenleving.
1: Heel veel plezier ermee. Ik neem deze nekventilator mee naar.
0: Nou, ik dacht het niet. Met mijn man.
1: Jammer, oké, dan doe ik hem toch maar eventjes af. Dan laat ik hem hier achter. Anneke, een hele fijne dag hè, vandaag.
0: Ja, joh. Pieter en meer hele fijne uitzending.
2: Dankjewel. Hey, dankjewel daar. Dankjewel.
4: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Suzanne Freek met Halverwege hier op Radio West. Ja, en ik draai even wat zomerse klanken. Niet alleen omdat Huub Mizee ons alweer heeft verpoost met ongelooflijk goede vooruitzichten voor niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen.
1: Zomers.
0: Maar wij willen gewoon weten waar zijn onze luisteraars op vakantie, of wat zijn de ervaringen die ze hebben gehad. Wil gewoon even een beetje weten hoe staat de vlag ervoor.
1: Ja, ik ga bijvoorbeeld altijd in Drenthe op een camping en daar is woensdag altijd pannenkoekendag. Hey. Dus dan zitten we met de hele camping, zit iedereen pannenkoeken te bakken. Ga je met z'n allen in het midden zitten, lekker alle tafeltjes bij elkaar. En dan hoor je, wie heeft de stroop, wie heeft de kaas. Onwijs gezellig dat met z'n allen te doen. Ik ben ook benieuwd of jij zoiets speciaals op je vakantie doet. Of je daar een mooi verhaal over hebt. Sowieso, je kent me, eetverhalen zijn altijd welkom. Maar heb jij bijzonderheden? Waar ben je op vakantie? Deel dat met ons. En dan spreken we je graag met zo rond 9:50. Ondertussen in. Ja. Dan is dat ondertussen in jouw achtertuin, in jouw tent, in jouw vakantiehuisje. Dus app me 070-307-8080.
0: Juist. En om jullie alvast een beetje in de denkstand te zetten. Mijn vrouw en ik gingen in juni voor de allereerste keer in ons leven, althans naar Portugal. En er is ons één ding geleerd. Je moet een pastel de nata eten. Dat is daar zeg maar lokale lekkernij.
1: De haring van Portugal.
0: Juist, de haring van Portugal. En wat nou ongelooflijk leuk was, is wij zaten op een ongelooflijk mooi appartementencomplex waar een geweldige dame tegen ons zei, maar als je een pastel de nata wil hebben, dan moeten, let op, je echt gewoon bij dat en dat adres in Porto zijn. En dan moet je weten dat een goede vriendin van ons bij, en ik zal het naam niet noemen, maar bij een redelijk wereldberoemd koekje in de hoofdstad werkt, waar inderdaad hele rijen voor de kassa staan, mm-hmm, om zo'n koekje te kopen. Nou, dat hadden we. Wij gingen naar Porto en daar hadden we inderdaad de pastel de nata die daar zo wereldberoemd was. En het is echt niet te geloven hoe dat tegenwoordig werkt. Want inderdaad, er was een behoorlijke rij geposteerd voor die winkel. Een heel klein winkeltje. Echt gewoon een superklein winkeltje. Hele aardige mensen die ons daar verder hielpen. Nou, dit zijn van die voorbeelden die je internationaal natuurlijk wel vaker meemaakt. Dus als je zo'n verhaal hebt, of de pannenkoekendag op de camping.
1: Heerlijk.
0: Of zo'n eigenaar van een agriturismo die zegt van, luister, woensdag koken jullie niet, want dan maak ik overheerlijke pizza's als jullie maar wat lekkers te drinken meenemen.
1: Precies.
0: Dat zijn de voorbeelden die wij hier zoeken. Dus ik ben het met je eens, Meer. Laten we dat soort verhalen zometeen maar door laten klinken. Daar gaan wij extra van genieten. En zo zetten wij een punt achter het eerste uur van West wordt wakker. Gaan we zometeen natuurlijk luisteren naar het nieuws van Reinhard Roemer. En hopen we jullie natuurlijk gewoon lekker te blijven volgen tot 10:00 deze ochtend. Want zo lang zijn we bij jullie.
2: Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
3: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
4: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
5: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
0: Straks praten we met de sterrenwacht over de zonsverduistering. Maar nu is het nieuws met Reinhard Roemer.
7: Bij het huis in Wateringse Veld in Den Haag, waar de vrouw woonde die dit weekend om het leven werd gebracht in het bijzijn van haar kinderen, was gisteravond een korte herdenking. Tientallen mensen legden bloemen neer voor de woning aan de New York Single en hielden een moment stilte. Veel mensen waren gisteren nog op zoek naar eclipsbrillen om de gedeeltelijke zonsverduistering vanavond goed te kunnen zien. Op de meeste plekken zijn ze uitverkocht en waar ze nog wel te koop zijn, stonden lange rijen. In West wordt wakker straks een gesprek met Theo Klaver van de Leidse Sterrenwacht over die zonsverduistering vanavond tussen 7 en 9. En in de rechtbank in Den Haag staan vanmorgen twee medewerkers van een Alphense jeugdzorginstelling terecht voor verkrachting van minderjarigen. De verdachten van 30 en 21 zouden begin november allebei een meisje hebben verkracht. Ze hebben het misbruik tot nu toe ontkend. Meer regionieuws 19:30, nu het andere nieuws.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
9: Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
8: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
10: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
8: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
12: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
14: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
22: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Kan jij ook al niet wachten op die zonsverduistering?
1: Ik ben wel een beetje opgewonden, want ik weet nog hoe het was in 99. En dat was zo gaaf om mee te maken. We waren in Frankrijk. Ik had de vakantie een dagje weten te verlengen vanwege die zonsverduistering. En we waren in de buurt van Reims. En daar waren we de velden ingegaan. We waren vroeg. En toen op die velden had ik een beetje een mooie heuvel gevonden. Stonden we daar met een barbecue. En omdat wij daar de eerste waren, dachten allemaal mensen, oh, dat is een goede plek. Dus er kwamen nog meer mensen allemaal staan. En dan ben je met elkaar aan het praten. En met wildvreemden ben je even op dat moment vrienden voor het leven, voor een uurtje. Want je maakt samen iets heel bijzonders mee. En het werd donkerder. En je merkte, alle vogels gingen stopte met fluiten. Het werd stil. Het was echt heel bijzonder. En dan is dat moment daar en dan doe je de brilletjes op. En dan denk je, ja, wij weten wat het is. Maar hoe moet dat nou zijn geweest toen we nog niet die kennis hadden van het heelal? En de mensen dus dachten, dit is het einde van de wereld. Dan voel je je zo verbonden ergens ook met alle mensen die voor jou kwamen. Die moeten een angst hebben gehad en een opluchting dat de zon weer kwam.
0: Ja, ja, en het angst die ik nu heb is dat in 99 had ik gewoon een cd'tje bij me om doorheen te kijken. En we gaan zo meteen eens even aan iemand vragen of dat inderdaad een heel goed idee is. Want ik hoor allerlei geluiden dat nou eigenlijk niet zo heel erg verstandig is. Kortom, deze dag staat echt in het teken van die zonsverduistering. Ja, want het wordt de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Vanavond 7 uur, dan verdwijnt de zon achter de maan. De laatste keer dat gebeurde, hoorden we meer net vertellen, was in 1999. Ik was toen in het land van ooit met mijn nu bijna 30 jaar oude twee dochters. Maar toen lag er een van de twee toch echt nog in een kinderwagen. We gaan erover praten met Theo Klaver van de Leidse Sterrenwacht. En hij is aan de telefoon. Theo, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Pieter.
0: Ja, dit is. Hoe bijzonder is dit ook voor jullie?
2: Dit is een hele bijzondere zonsverduistering. 90%, bijna 90% verduistering, dat gebeurt zelden. En vooral tenminste in Nederland. De volledige zonsverduistering in Nederland, de laatste was in 1715. Oh. En de volgende gebeurt in 2135. Dus die maken we niet meer mee, denk ik.
0: Ja, die gaan wij zeker niet meer meemaken. Die voorspelling durf ik inderdaad wel aan. Jullie hebben een livestream. Hoe gaan jullie het zelf beleven?
2: Wij gaan op het dak van de Sterrenwacht in Leiden. En iedereen die mee wil kijken, die kan op YouTube kijken, 2026 live, Leidse Sterrenwacht, zonsverduistering. En dan hebben we twee telescopen er staan. Eentje voor een hele bijzondere, dat is zeg maar een zonnekijker. Daar kun je ook de zonnevlammen mee zien. En uiteraard de zonsverduistering. En een andere kijker, daar zie je de zonnevlekken. En dan zie je langzaamaan de zon verdwijnen. En het begint om 6:30 vanavond. Waarom 6:30? Want in Nederland heb je 90% zonsverduistering, maar in IJsland en Spanje is het 100% zonsverduistering. En die gaan wij ook streamen. En in IJsland begint het iets van 6:15, dan een klein stukje uit de zon vandaan. En in Nederland om 7:15. En in Spanje begint het dan om rond 7:45. Ja. En dan de volledige zonsverduistering in IJsland is ongeveer 7:50. En dan in Nederland 8:11 is de maximum. En dan in Spanje ongeveer 8:30. We bestreamen het ongeveer 2 uur. En wat net verteld werd over wat is een zonsverduistering en hoe reageert de natuur erop. En hoe men vroeger dacht men dat het heel iets engs was, want men wist niet wat het was. Daar hebben we een filmpje van gemaakt en die laten we tussen de zonsverduisteringseclipses zeg maar zien.
0: Ja,
2: het was een hele spectaculaire uitzending met hele mooie filmpjes er tussendoor.
1: Ja, echt
0: super interessant. Het enthousiasme komt heel duidelijk over, Theo. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Even voor een beetje bangmakerij. Nou, bangmakerij, het is ook wel terecht. We kunnen beter niet recht in de zon kijken. Nou, ik had het net al over cd'tjes. Ik hoor nu allerlei verhalen dat eigenlijk ook geen goed idee is. Wat is jouw mening daarover?
2: Nee, dat is zeker geen goed idee. Kijk, een cd die verduistert wel, maar er zitten allerlei stukjes in waarbij de heel veel zonlicht erheen komt. Dus doe dat alsjeblieft niet. Gewoon een eclipsbrilletje, dat is het beste. En het andere wat je kunt doen is een lasbril, maar die heeft ook niet iedereen voor handen. Maar je moet echt een hele goede eclipsbril hebben die goedgekeurd is en alleen op die manier naar de zon kijken. Het andere is dat de zon die staat vrij laag als de zonsverduistering er is. Om 7:50 is die nog maar iets van 8 graden boven de horizon. Wat betekent dat de meeste mensen in Nederland, die hebben geen uitzicht op de horizon, geen vrije uitzicht. Het wordt heel moeilijk voor een heleboel mensen om te kijken. En daarom hebben we ook die livestream, zodat iedereen daarvan kan genieten en gewoon thuis in de stoel, zeg maar, naar de livestream kunnen kijken. En dan heb je een volledig zicht, helemaal veilig, je hebt geen eclipsbril nodig en dan kun je het fantastisch bekijken.
1: Maar als we toch er zijn, hè, en wij zijn de telefoongeneraties en nemen selfies, dus hoe kan je dan het beste een foto met je telefoon nemen? Want dat is ook niet meer zomaar één op één in te zetten, toch?
2: Nee, je kunt je fotodestel ook beschadigen. En je foto, je moet op een gegeven moment eigenlijk een soort filter hebben. Wij hebben speciale zonnefilters voor die telescopen. Uh-huh. En die houden iets van een 99% van het zonlicht tegen. Dus alleen op die manier kun je veilig fotograferen en filmen. Dus je moet wel voorzichtig zijn met je telefoon. Want natuurlijk op met je fotodestel, want natuurlijk zonder dat je die gaat beschadigen.
1: Oh, wauw. Nou ja, daar moeten we inderdaad voorzichtig mee zijn. Ik denk niet dat de verzekeringsmaatschappij dat vergoedt. Nee, jammer, mevrouw.
2: Ik denk het ook niet.
1: En er zijn meer spectaculaire dingen vannacht, toch?
0: Nee, dat wou ik zeggen, ja. Want er is ook nog eens een meteorenzwermer morgen, de Perseide. Een van de rijkste meteorenzwermen van het jaar, bereikte in de nacht van 12 op 13 het hoogtepunt. Ik denk dat jij helemaal niet slaapt, Theo.
2: Nee, het wordt zeg maar tot half tien zijn we ongeveer bezig. Die uitzending duurt tot 9 uur. En dan om alles even opruimen. En dan kun je eventjes lekker genieten van alles wat je nodig hebt. En dan om 2 uur vannacht, dan beginnen de vallende sterren tot ongeveer 4 uur. En het wordt echt een spektakel. Maar dat is ieder jaar, komt dat weer terug. Hè? De aarde gaat zeg maar om de zon heen. En dan ieder jaar gaat hij door een zwerm van hele kleine grijssteentjes van 1 centimeter... die afkomstig zijn van een komeet. Dus als een komeet langs de zon gaat, dan smelt hij een beetje. En dan komt er water, ijs en grijs komt er vrij. En dat zwerft nog steeds door de ruimte heen. En de aarde gaat er ieder jaar doorheen. En dan krijg je die vallende sterren. En het schijnt dat je iets van 1 minuut... iedere minuut krijg je dan de vallende sterren. Dus het wordt echt een heel spektakel als je dat op een gegeven moment ook wil gaan bekijken, ja.
0: Ja,
2: en dus van 2 tot 4 is vannacht.
0: Ja, mijn moeder heeft altijd geleerd dat je dan een wens moet doen. Maar als het er zoveel zijn, dan mag je wel na 4 vullen, toch?
2: Ja, ik geef altijd een presentatie op de Wijze Sterrenwacht over die komeet. En dan vraag je aan die kinderen van, ja, mag je dat doen? Ze zeggen van, ja, een wens. Ik zeg, en als je nou 2 vallende sterren ziet, ja, dat 2 wensen. Ik zeg, nee, we gaan niet op. Dat doen we niet.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, het wordt in alle gevallen een hele bijzondere avond en een hele bijzondere nacht. En dank ook even voor de tips met betrekking tot niet door een cd'tje kijken. Zorg goed voor je ogen, maar geniet vooral van dit prachtige spektakel. Al is het maar vanwege ook die fantastische stream die jullie hebben. Want dat is inderdaad een hele goede oplossing voor mensen die het niet rechtstreeks kunnen kijken.
2: Ja, zeker inderdaad. Ja.
0: Nou, Theo Klaver van de Sterrenwacht in Leiden, dank voor de toelichting. En vooral heel veel plezier vanavond.
2: Ja, dankjewel. Ja. En veel plezier.
0: Dankjewel. Ja. Nou, en vanaf 1999 wisten wij in ieder geval dat eclips iets te maken had met een zons- of een maansverduistering. Maar daarvoor wisten we dat eclips iets was van Bonnie Tyler, toch?
1: Zeker, zo kende ik het.
0: Nou, ga er hier ook maar eens even lekker van genieten.

0: Turn Around Bright Eyes. Vorige maand ontviel ze ons, Bonnie Tyler, de zangeres uit Wales, maar wel met een legendarisch nummer. En zeker vandaag een hele speciale vanwege de zonsverduistering. Dit was Total Eclipse of the Heart.
1: De Buitenpost.
0: Ja, en het gaat er vandaag veel over hier bij West wordt wakker. En er is natuurlijk ook alle reden toe vanwege die zonsverduistering van vanavond. Weersverwachtingen zijn positief, hoorden we al eerder van Huub. Dus het zal wel eens een mooie avond kunnen worden. Maar waar gaat iedereen kijken? Nou, mocht je dat nou niet weten, dan ben je bijvoorbeeld ook welkom in Kijkduin, waar vanaf de boulevard alles goed te zien is. Onze eigen Gwenga Ouwehand is al op Kijkduin aanwezig. Gwen, is het al druk? Zijn de stoeltjes al opgeklapt?
2: Nou, ik weet niet of je het hoort op de achtergrond.
0: Ik hoor vooral wind op de achtergrond.
2: Echt een oase van rust op het moment hier op Kijktuin. Geen mensen te zien die al hun klapstoeltjes aan het klaarzetten zijn. Maar wel wat mensen die aan het surfen zijn in de zee. Ik moet er persoonlijk niet aan denken, want het is best wel fris hier op de boulevard. Maar goed, vanavond kan het hier nog wel eens heel erg druk gaan worden, hè, Alexander?
3: Ja, zeker. Daar gaan we wel vanuit dat er veel mensen komen.
2: Jij bent van Stichting Marketing Kijkduin. Jij zorgt er een beetje voor, wat je zelf zegt, dat je een beetje de slingers ophangt hier op Kijkduin. Wat gaat er hier vanavond allemaal plaatsvinden?
3: Er zijn niet speciale evenementen georganiseerd, vanuit ons in ieder geval, rondom de eclipse. Wat wel is dat alle ondernemers staan volledig in de startblokken. Extra personeel ingeschakeld. En om 8:11 vanavond is de zon op 8 graden. En dan hebben we een 90% verduistering. Dus als je hier om 6 uur bent, kan je lekker een hapje eten op het strand. En als die eclipse is, zit je lekker met een affogato met goed uitzicht daarnaar te kijken.
2: Dat klinkt goed. Ga je zelf ook wel een mooi plekje uitzoeken voor vanavond?
3: Ja, absoluut. Ik heb met mijn hele gezin, neven, nichten, de hele familie, zitten wij iets verderop Kijkduin bij Bariloche gaan we zitten. We gaan er een mooie avond van maken. Ik krijg nog een dessertje, hè, als die eclipse voorbij is. Zo vanavond wat later op de avond. Het is prachtig helder, komt er ook nog een meteorietenregen.
2: Oh. Ja. Oh, en hoe weet jij dat allemaal? Hou je daar dan ook echt heel erg mee bezig als promotieteam?
3: Om heel eerlijk te zijn, alle credits naar mijn vrouw in deze. Die is hier achtergekomen.
2: En nou ja, je zegt het zelf al, de ondernemers hier hebben extra personeel ingeschakeld. Verwachten zij dan ook echt dat het heel erg druk gaat worden?
3: Nou ja, grote massa's hebben we hier gelukkig nooit. Het wordt altijd gezellig druk. En we gaan ervan uit dat dat vanavond ook zo is.
2: Ja. Nou, dat klinkt in ieder geval heel erg goed. Op dit moment ligt het er dus nog rustig bij. De zee is ook vlak eigenlijk, als ik het zo zie. Maar denk dat het wel een en al gezelligheid moet worden, hè?
3: Daar gaan we vanuit. En ik heb nog niet de neiging om erin te springen, hoor. Misschien later vandaag.
2: Misschien vanavond tijdens de zonsverduistering. Heb je wel een brilletje?
3: Ja, maar ook dat heeft mijn vrouw geregeld. Ja.
2: Jeetje, wat goed voorbereid. Want die brilletjes zijn echt nergens meer te krijgen, hè?
3: Nee, klopt. Ik begreep dat er was ergens een punt in de stad. Nou, ik ben het even kwijt, maar er is ergens, dus goed googelen, er is nog één plek in de stad waar ze van, gemeentemuseum, dat was het. Volgens mij, check even hun website, volgens mij zijn ze daar nog te koop.
2: Oké. Goeie tip voor de luisteraars thuis die misschien wel vanavond hier op Kijkduin lekker naar de zonsverduistering komen kijken, met een brilletje natuurlijk.

0: Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
9: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
10: Half 7 geweest, tijd voor... 7:30 geweest, dat is het. Tijd voor het regionale nieuws gelezen door Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
11: Goedemorgen, ja, tijd gaat snel als het gezellig is.
10: Zeker.
11: Bij een industrieterrein in Alphen aan de Rijn, minder gezellig, is gisteravond geschoten. Niemand raakte gewond. Politie rukte met meerdere wagens uit. De schietpartij was aan de J. Keplerweg. 7 politieauto's en 100 begeleiders en een motoragent kwamen ter plaatse daar op dat industrieterrein. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Voor zover bekend is ook niemand aangehouden. De politie heeft met getuigen gesproken en doet verder onderzoek naar de schietpartij op het Alphense industrieterrein. Tientallen mensen zijn gisteravond samengekomen bij een huis in Wateringse Veld in Den Haag, waar de vrouw woonde die dit weekend werd doodgeschoten in het bijzijn van haar kinderen. Ze legde bloemen neer voor de woning aan de New York Single en hield een moment stilte. De 34-jarige vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten door de vader van haar kinderen. De verdachte, een 42-jarige man, is kort daarna aangehouden in een woning in Schiedam. Of het tweetal nog een relatie had, is niet bekend. Vanavond tussen 7 en 9, 7:30 eigenlijk, hoorde ik net, gaat het gebeuren. De grootste zonsverduistering van deze eeuw. De weersomstandigheden zijn veelbelovend. Onze weerman Huub Mizee verwacht een heldere lucht, zonder al te veel bewolking dus. Mis hem niet vanavond, want zo vaak komt hij niet voor.
12: Dit is een hele bijzondere zonsverduistering. 90%, bijna 90% verduistering, dat gebeurt zelden, tenminste in Nederland. De laatste was in 1715 en de volgende gebeurt in 2135. Dus die maken we niet meer mee, denk ik.
11: Theo Klaver was dat van de Leidse Sterrenwacht. Hij had vanmorgen in West wat wakker ook nog wat tips voor wie de zonsverduistering vanavond goed wil volgen.
12: Gewoon een eclipsbrilletje, dat is het beste. Het andere wat je kunt doen is een lasbril, maar die heeft ook niet iedereen voor handen. Maar je moet echt een hele goede eclipsbril hebben die goedgekeurd is. En alleen op die manier naar de zon kijken.
11: En zoek een plek op waar je ver kan kijken richting de horizon. Een weiland of het strand bijvoorbeeld, want de zon staat laag. Dat is ook nog een tip van Theo Klaver. Veel mensen waren gisteren nog op zoek naar die eclipsbrillen om de gedeeltelijke zonsverduistering goed te kunnen zien. De meeste plekken zijn ze uitverkocht. En waar ze nog wel te koop zijn, stonden lange rijen. En van 2 tot 4 vannacht zijn bovendien nog talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Een fenomeen dat jaarlijks terugkeert. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. En in de rechtbank in Den Haag staan vanmorgen twee medewerkers van een Alphense jeugdzorginstelling terecht voor verkrachting van minderjarigen. De verdachten van 30 en 21 jaar zouden begin november allebei een meisje hebben verkracht. Ze hebben het misbruik tot nu toe ontkend. De rechtszaak voor de rechtbank in Den Haag begint om 11 uur.
10: En voor het weer gaan we luisteren naar Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Pieter. Ja, je hoorde het ook al een beetje zeggen door Reinoud. Inderdaad, weinig of geen bewolking. Vandaag sowieso de hele dag. Dus veel zon, droog weer, een zwakke tot matige oostenwind dankzij het hoge drukgebied boven het noorden van Duitsland. En dan gaat de temperatuur ook flink oplopen, want het is nu nog aan de koele kant. Heerlijk. Zelfs de huizen zijn lekker een beetje afgekoeld. Maar vanmiddag wordt het toch echt wel rond de 29 graden, omdat er gewoon warmere lucht uit Duitsland wordt aangevoerd. Komende nacht dus geen bewolking, vrijwel geen bewolking, helder weer. 14 graden als minimum, maar dat is pas later vannacht. Vanavond is het nog lang aangenaam, hoor. Morgen opnieuw droog en zonnig, dan wordt de aangevoerde lucht nog wat warmer. Nou, dan kan het op verschillende plaatsen toch wel 33 graden worden. Dat wordt echt weer zeer warm. Vlak aan zee misschien een beetje wind van zee, dus dan is het daar iets koeler. En vrijdag is dat helemaal hetzelfde. Misschien wordt het dan zelfs wel 34 graden. Maar dat is voorlopig echt wel de laatste dag met die hele hoge temperaturen. Zaterdag komt er een frontale storing vanuit het westen en dat betekent ook kans op een regen- of onweersbui. En dan gaat de temperatuur terug naar 25, 26 graden. En zondag en volgende week is het gewoon licht wisselvallig. De wind wordt dan westelijk en de temperatuur overdag 23 graden. Iedere dag is er nog wel een beetje zon, zeker wel hoor. Maar er is dan ook iedere dag kans op een bui.
11: Huub Mizee, dankjewel. Je hoorde het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: West wordt wakker.

0: een beetje jaloers zijn we wel op Portugees- en Spaanstalige landen hier in Europa. Want daar hebben ze een volledige zonsverduistering. We hebben het er uitgebreid over gehad in West wordt wakker deze ochtend. Dit was in ieder geval de Lambada van Kaoma. Het Openbaar Ministerie moet David van M. alsnog gaan vervolgen voor een zware mishandeling tijdens de jaarwisseling van 2023 op 2024. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten. Het slachtoffer van de mishandeling, Jan Rozenburg uit Rijswijk, spande bij het gerechtshof een zogeheten artikel 12 procedure aan, omdat het OM David van M. niet wilde vervolgen voor mishandeling. En Jan heeft via deze artikel 12 procedure gelijk gekregen en dat komt niet vaak voor. Verslaggever Martijn Hooyer volgt deze zaak vanaf het begin. Martijn, goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: Ja, eerst even terug naar jaarwisseling 23-24. Wat is er toen specifiek gebeurd?
1: Ja, nou ja, kijk, zoals veel mensen vieren Jan Rozenburg met zijn familie ook een feestje. Dat was op de Ranonkeldreef in Rijswijk. Ze hadden daar al een tijdje wat last van buurjongens die hard met auto's voorbij reden. En dat was ook die avond het geval. Nou ja, toen is eerst zijn er wat mensen van dat feestje die zijn verhaal gaan halen bij de mensen die zo hard door de straat reden. Die kwamen niet terug. Toen is uiteindelijk Jan Rozenburg zelf gaan kijken. Daar is het misgegaan. Het volgende wat Jan weet is dat hij wakker werd in het ziekenhuis. Nou, hij lag uiteindelijk in een plas bloed op straat. Hij is aangevallen. Hij weet niet precies wat er gebeurd is die avond. Maar is echt heel zwaar gewond geraakt in ieder geval. En met zwaar gewond bedoel ik ook echt zwaar gewond. Hij had allerlei breuken in zijn gezicht. Zijn neus was gebroken. Zijn jukbeenderen waren gebroken. Kaak gebroken. En hij heeft ook blijvend hersenletsel opgelopen. Dat is even kort gezegd wat er toen die avond gebeurd is tijdens die jaarwisseling 23-24.
0: Ja, pittig. In deze zaak heeft de politie toen allerlei fouten gemaakt. Welke fouten en waarom is dat zo belangrijk in dit geval?
1: Nou ja, je kunt je voorstellen op het moment dat iemand dus in elkaar geslagen wordt op straat, letterlijk bijna dood is, ja, dan moet daar een zogeheten plaatsdelict van gemaakt worden. Hè. Dat wil zeggen dat de politie sporenonderzoek gaat doen, dat ze allerlei bewijsmateriaal veiligstellen. En dat is toen eigenlijk niet gebeurd op dat moment. De politie heeft ervoor gekozen, die fouten hebben ze ook toegegeven later aan mij, dat ze gekozen hebben om te deescaleren. En daarbij is er dus geen aandacht gegeven aan het onderzoek van sporen. Daar komt ook nog bij dat het 9 dagen geduurd heeft voordat Jan aangifte kon doen. Er was eerder gewoon niet tijd voor agenten om naar het ziekenhuis toe te gaan om zijn verhaal aan te horen. En wat er ook nog bij komt is dat de kleding van Jan, waar dus mogelijk DNA van de dader op zat, die heeft zijn familie heel lang bewaard en gezegd van jongens, kom dit ophalen, want er zit mogelijk bewijsmateriaal op DNA-bewijs. Nou ja, dat heeft de politie nooit gedaan. En dat is dan erg belangrijk in zo'n zaak. Want daarmee kun je iemand gaan vervolgen. Gebeurde aanvankelijk dus niet.
0: Ja, het Openbaar Ministerie heeft uiteindelijk besloten David van M. niet te vervolgen, omdat ze vonden dat er te weinig bewijs was. Heeft de slachtoffer dus die artikel 12-procedure aangespannen. Maar kan je concreet uitleggen wat een artikel 12-procedure inhoudt? Wat is dat?
1: Ja, dat is eigenlijk een vrij bijzondere gerechtelijke procedure is dat. Hè? Wat je net zo ook zegt, het OM neemt een beslissing om een verdachte niet te gaan vervolgen, omdat ze zeggen, nou, er is te weinig bewijs. En dan kun je als slachtoffer het gerechtshof vragen, dat is een hogere instantie, vragen van, joh, kijk je naar mijn zaak met alles wat er ligt, met de bewijzen die er zijn, dwing het OM om deze meneer te gaan vervolgen. Nou, dat gebeurt ongeveer 2500 keer per jaar in Nederland dat iemand vraagt een verdachte te gaan vervolgen. Maar in slechts 10% van die zaken krijgt een slachtoffer ook gelijk. Dus in die zin is het best bijzonder dat dat nu wel gebeurd is.
2: En op welke redenen geeft het gerechtshof dan gelijk? Is dat bekend?
1: Nou, eigenlijk, ja, dat is bekend. Het Hof heeft alle spullen die er waren van de politie, de verklaring en de getuigenverklaring nog een keer bekeken. Ja, en eigenlijk komt het Hof tot een andere conclusie dan het Openbaar Ministerie zelf. En zegt van ja, er is voldoende bewijs. Kijk naar de aangifte. Ze schrijven in de uitspraak, gelet op de aangifte, de identificatie van de beklaagde, dus een getuigenverklaring, de feiten in het ziekenhuis, de bevestiging van allerlei dingen. De verklaring van de getuigen en informatie over het opgelopen letsel. Nou, als je het allemaal bij elkaar optelt, zegt het Hof van nou, er is voldoende bewijs. En ook is het wel aannemelijk dat iemand straf zal krijgen. Dat wij deze daders van M toch gaan vervolgen.
2: Wat waanzinnig. Want hoe was dat voor Jan?
1: Nou, ik heb Jan de afgelopen jaren een aantal keer gesproken rondom deze zaak. En hij werd er heel emotioneel van. En hij zei daarover, dat is best bijzonder, want ik heb niet zoveel emoties meer sinds ik in elkaar geslagen ben. Dat is een van de letsels die hij heeft. En hij heeft ook zoiets van, ja, ik heb zoveel moeten doen. Ik heb allerlei instanties aangeschreven. De politie, de Rijksrecherche. Hij heeft van alles geprobeerd. Met zijn eerste advocaat kwam hij er niet doorheen. Met zijn tweede advocaat kwam hij uiteindelijk er wel doorheen. Is er wel een artikel 12 procedure opgestart. Dus hij is heel blij dat hij zei letterlijk, degene die dit gedaan heeft, wellicht op de blaren moet gaan zitten.
0: Ja, wanneer is de rechtszaak, Martijn?
1: Ja, dat kan nog wel eventjes duren, want de advocaat van David van Hem heeft in ieder geval aangekondigd dat hij aanvullend onderzoek wil. Nou ja, dat neemt tijd in beslag. Net tel daarbij op dat het in de rechtbanken ongelooflijk druk is. Dus ik vermoed dat dit nog wel maanden, misschien nog wel een jaar gaat duren voordat er daadwerkelijk een rechtszaak is over deze mishandeling.
2: Ja. Oh, wat intens.
0: Ja, dat is zeker intens. Maar goed, het is in ieder geval een positieve bericht als dat ze het zouden hebben afgewezen, toch?
1: Ja, absoluut. Kijk, en Ik heb mijzelf in deze zaak vastgebeten, omdat ik het ook heel raar vind dat als iemand zulk zwaar letsel oploopt en er toch wel aanwijzingen zijn dat de dader bekend is, of in ieder geval een verdachte bekend is, dat het OM dan niet overgaat tot vervolging. Dus ik denk dat het goed is dat Jan en zijn familie hier ook zich niet meer neergelegd hebben en vol op het orgel gegaan zijn, om het zo te zeggen. En nou ja, het Hof geeft in ieder geval gelijk.
0: Ja, je blijft het volgen, Martijn. Dank je wel.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammer.

0: Ja, Nick en Simon en Agda en de Munnik besloten samen twee plaatjes te maken, maar waarbij Nick en Thomas samen gingen en die andere twee maakten ook een hele mooie variant, namelijk Kijk Mijn Namen, Deze Sterker Nu Dan Ooit. Ja, daar zit een hele mooie zin in. Daar waar jij mij gebroken hebt, ben ik sterker nu dan ooit. Prachtig toch? Oh, dan moet ik, die moet ik helemaal niet hebben. Ik moet... Nou, prima scheepsrecht is de laatste keer geweest.
1: Ja, dit is het woord van de regio.
2: En dan praat ik er dwars doorheen. Lekker bezig zijn we, Pieter
0: dat
2: en weer. Hoppatee.
0: Niks. Het komt, we zijn een beetje gespannen vanwege de zonsverduistering.
2: Ja, ik denk dat dat het is.
0: Maar we zijn natuurlijk ook gespannen vanwege die steeds rijker wordende lijst aan, woorden die uit onze regio komen.
2: Zeker.
0: Want we hebben dat Westwoordenboek al behoorlijk gevuld. We zullen er eens even een paar benoemen. Uit Leiden nomineerde Wouter Vermeulen, oftewel Barry Padpak, een vuile gepoetste. Dat is een gladjakker. Vanuit het Westland kwamen we Plukkie al, wat Westlands is voor heb je al verkering. En in Katwijk zeggen ze ga raggen, ga ravotten, ga spelen. Dat wist Arie van de Plas. En dat leek een beetje op garage. En dat gaf een hele mooie Babylonische spraakverwarring tussen een dame en de burgemeester. Ja, er zijn heel veel manieren ook om het kleinste kamertje te beschrijven. In het Westland zetten ze de geit buiten. Romeo Sadlu Hagenaar is zijn fiets aan het poetsen. En Sylvie meldde gisteren dat, dat als je naar het toilet moet, dat je je rug gaat verlengen of een bruine beer moet gaan uitlaten.
2: Lekker!
0: Ja, het gaat echt goed in deze regio. Vandaag onze woordbrenger Leo van Vliet uit Van Vliet, moet ik zeggen.
2: Nee, Vliet.
0: Wel Vliet, oh sorry.
2: Mijn tikfout.
0: Nou, zo komen we er samen wel. En daar komt het woord ook echt vandaan. Leo van Vliet, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, afkomstig uit Voorhout. En jij hebt ook iets moois toe te voegen, toch?
3: Jazeker. Eerder had ik er al eentje toegevoegd, hè? Dat weten we. De porrelaar.
0: Zeker.

0: Maar dwarsdrijver is typisch iets voor voorhoud. En dan weet je gewoon van, als je zegt van, oh, waar kom je vandaan? Nou, ik ben een dwarsdrijver. Oh, voorhoud. Dat weet iedereen gewoon.
1: Oh, geweldig.
2: Wat goed. Dus als er een voorhouder en een listener trouwen, dan is dat een huwelijk tussen een gaapstok en een dwarsdrijver.
0: Nou, je hebt het meer, je hebt het hartstikke mooi verwoord. Maar dat gaat goed. Die hebben geen hekel aan elkaar.
2: Nee. Ik vind het wel inderdaad een beetje. Het is een plaagwoord ook een beetje. Of is het een geuzennaam?
0: Het is een geuzennaam. En het is wel iets om trots op te zijn. Trouwens, er is ook een carnavalsvereniging, de Dwarsdrijvers.
2: Nou snap ik die namen. Hè? Na al die jaren is dat me eindelijk duidelijk waar dat vandaan komt.
1: Ja, en ik durf ook wel de vraag aan. Ik denk dat in onze regio, waar je toch de nodige carnavalsvierders hebt, dat ik kan me zomaar voorstellen dat de namen van die carnavalsvereniging ook een knipoog is naar de eigen lokale taal, toch? Of niet?
0: Zeker. Dat is ook gewoon zo. Dat is echt, het verwijst er een beetje naar, ja.
1: Nou, dan gaan we dat bij deze. Meteen gaan we dankbaar gebruik maken van deze toelichting die je gegeven hebt, Leo. Is om alle carnavalsvierders onder ons ook eens even op te roepen om eens naar hun eigen carnavalsverenigingsnaam te kijken. Als je dat trouwens op 3 keer woordwaarde legt, heb je het spelletje gewonnen. Maar in ieder geval om er ook eens even achter te komen wat daar voor mooie woorden uitkomen. En als je daar.
0: Ik zei het trouwens wel een beetje verkeerd hoor, de carnavalsvereniging dwarsdrijven. Want ik denk, oh, nou draaf ik door. Het is de bokken.
1: Oh, de bokken!
0: Koppig, hè?
2: Oh! Dus het is een andere naam?
0: Ja, nee, het is de bokken. En de bokken, dat zijn natuurlijk ook, bokken zijn ook een beetje dwarsig. Want daar had het wel een beetje mee te maken.
2: Nou, ik snap hem, hoe die van de een naar de ander gaat. En van de bokken ga je dan weer naar het Westland, waar ze de geit buiten zetten. Dus.
1: Nou, 1 ding is zeker, Leo. Je kwalificeert ondertussen voor hofleverancier. Dus blijf denken, blijf ons voeden. En dat geldt natuurlijk ook voor de rest van de regio. Stuur ons een WhatsAppje op 070-307-8080. Of stuur ons een e-mail op westwordwakker@omroepwest.nl. Leo, mag ik je weer hartelijk danken?
0: Graag gedaan. Tot de volgende keer. Dag.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
12: Straks praten we met de brandweer over de aanhoudende droogte en het daarbij behorende watertekort. Maar nu is het nieuws met Reinhard Roemer.
13: Voor de zware mishandeling van reiswijker Jan Rozenburg tijdens de jaarwisseling van 2023 op 2024 moet de 37-jarige David van M. alsnog worden vervolgd. Het 60-jarige slachtoffer en zijn familie dwongen via een zogeheten artikel 12-procedure een strafzaak af. De OM wilde van hem niet vervolgen wegens gebrek aan wettig en overtuigend bewijs. De overleden vrouw, die zondag werd gevonden in een studentenhuis in Delft, is niet om het leven gekomen door een misdrijf, heeft de politie gisteravond laten weten. Omdat het gaat om een natuurlijke dood, deelt hij omwille van de privacy van slachtoffer en nabestaanden geen verdere informatie over de zaak. En bij een industrieterrein aan de J. Keplerweg in Alphen aan den Rijn is gisteravond geschoten. Niemand raakte gewond. Er waren veel agenten op de been, ook met politiehonden. Wat er aan de schietpartij vooraf ging, was vanmorgen nog onduidelijk. Voor zover bekend is niemand aangehouden. Meer regionieuws hoor je straks om 8:30. Nu het andere nieuws.
14: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
15: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
14: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 14:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
16: Visser houdt ze het, rit ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint.
14: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
18: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
19: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
20: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, weer. We hebben gasten in de studio, hè?
1: Ja, en niet zomaar gasten. Twee echte brandweermannen. En dat was natuurlijk ook vroeger mijn eerste boekje ongeveer, wat ik kon lezen. Zo'n gouden boekje, 5 brandweermannetjes.
0: Kan echt je
1: dat? Ja, dat vond ik echt een geweldig mooi boekje. Ja, jij kent het, hè? Ik krijg meteen blikken van herkenning. Dus bij mij staat de brandweer altijd toch wel echt op een hoog helden niveau. Dus, maar ja, ze komen over serieuze dingen praten.
0: Nou, dat sowieso. Maar dat brandweermensen helden zijn, daar zijn we het heel gauw over.
1: Absoluut.
0: Maar wat wij vooral eerst even gaan doen, is al iets anders heldhaftigs laten doen door onze luisteraars. Namelijk door de telefoon te pakken, want dan kunnen ze ons gaan bellen. Want dan kunnen ze alleen door op die telefoon te gaan zitten, een heel mooie prijs winnen.
1: Een hele mooie prijs. En als je nou denkt, ik win nooit wat, want ik moet altijd ingewikkelde vragen beantwoorden, dat kan ik helemaal niet. Je hoeft vandaag dus alleen maar te bellen 070-390-5454. En dan krijg jij van ons zomaar gratis een waardebon ter waarde van €50 voor bij Pluto Sport te besteden. Dus je kan Jeu de Boelballen aanschaffen of een leuke frisbee. Nieuwe sokken of wat nog meer leuke dingen.
0: Ja, maar jij hebt dat met Jeu de Boel, hè? Want ja, ik hoor jou altijd zeggen dat de eerste keus voor jou zou zijn om Jeu de Boelballen te gaan halen.
1: Ja, ik vind Jeu de Boelen leuk. Ze leggen ook steeds vaker in de wijk leggen ze kleine Jeu de Boelbaantjes aan. En dan kom je dan met de buurt samen om te Jeu de Boelen. En ik vind dat een mooie sport. En mijn zoon zegt altijd, als ik zeg dat er iets bijna is, zegt hij altijd, mam, bijna telt alleen met Jeu de Boel. Dus dan denk ik, ja, daar heb je dan wel weer gelijk in. Dus
0: nou, één ding weet ik zeker. We hebben behoorlijk de interesse gewekt bij onze luisteraars.
1: Ze willen
0: kunnen bijna
1: inderdaad
0: de bomen de bos niet meer zien. Dus
1: nee,
0: dat wordt een gevalletje.
1: Spannend, spannend, spannend. En we hebben een persoon in de uitzending.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken wie dat is. Een bijzonder goedemorgen. Met wie hebben we het genoegen?
2: Goedemorgen, je spreekt met Jean.
0: Hey Jean.
1: Goedemorgen. Ja.
2: Dat is een paar maanden geleden, maar ik val er weer in.
1: Nou, kijk eens aan en met je neus in de boter gewoon weg in de sportprijzen.
0: Ja, en 2 of 3 keer per jaar, Jean, is ook gewoon een ritme, hè?
2: Ja, daarom. Dus ik denk, ik probeer het een keer.
0: Nou, ik zou zeggen van harte gefeliciteerd. Blijf nog even hangen, dan kunnen we de gegevens even doornemen. Want we hebben natuurlijk geen idee of je de afgelopen maanden nog verhuisd bent of worden vergelijkt.
2: Nee, helemaal niet. Het is allemaal nog hetzelfde, maar ik blijf wel even hangen.
0: Ja, doe dat even. Van harte gefeliciteerd en goed dat je luistert.
2: Fijne uitzending en succes met de brand.
1: Ja, dankjewel. Wow.
0: Ja, succes met de brandweer wordt ons gewenst. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want volgens mij, als je bij de brandweer zit, dan hoef je geen succes te hebben. Want het is volgens mij een hele fijne baan. We hebben hier in onze studio Bas de Leeuw en Lars de Nietmannen. Van harte welkom.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het is alweer weken droog en het heeft grote gevolgen voor onze regio. Zo mag er in bepaalde gebieden geen water meer opgepompt worden van het oppervlaktewater. Sportclubs kunnen daardoor de velden niet meer sproeien en tuinders hebben er ook last van. En er was er vorige week ook nog een natuurbrand in de duinen bij Wassenaar. En daarom hebben we de mannen van Brandweer Haaglanden uitgenodigd. Bas de Leeuw en Lars de Niet. Hoe gaat het met jullie op dit moment? Ik denk maar aan Lars dat jullie wel extra op scherp staan deze periode.
4: Zeker, uiteraard staan wij altijd op scherp tijdens onze diensten of als we vanaf huis uit moeten uitrukken. Maar zeker met deze droogte staan we inderdaad extra paraat in verband met de kans op een uitbreiding van de brand. Klopt, ja.
0: Ja, en Bas, hoe droog is het? Hebben jullie het eerder zo meegemaakt?
5: Nou, het is gordroog. Hebben we het eerder meegemaakt? Ik moet even terugdenken. Maar dit is wel in de extreme categorie. Het zit wel in de top 3, denk ik, van de ervaringen. En dat hebben we van de week ook echt gezien toen we in de duinen waren.
0: Ja, en gaan jullie dan ook anders te werk? Zoals bijvoorbeeld bij oefeningen. Want ik kan me herinneren dat Defensie, wat was het, vorig jaar ook een keer wat gedoe had. Als ik het zag mag uitdrukken. Ja. Maar hebben jullie daar last van? Ik denk het niet, is mijn inschatting.
5: Nee. Defensie, dat was in april. En toen we ook een heel hete periode hadden. En een hele droge periode in het voorjaar. Toen waren zij doorgegaan met schietoefeningen. En hebben toen brand veroorzaakt op de heide. Nee, ja, dat doen wij niet. Wij maken meestal geen brand. We blussen het. Kijk, als je nu kijkt. Dan zie je wel dat we vanwege dat watertekort wel wat terughoudend zijn met oefenen met water. Dus waar we nog wel water uit de riviertjes of uit de sloten pompen, doen we dat nu niet. Hè. Op verzoek van het Hoogheemraadschap houden wij ook het water liever gewoon in het water. En ook het drinkwater, hoewel dat nog niet per se schaars is, wordt er natuurlijk wel opgeroepen om daar voorzichtig mee te zijn. Dus we doen geen overtollig water op dit moment gebruiken voor oefeningen. Maar goed, soms hebben we echte klussen en dan gaan we natuurlijk wel gewoon het water gebruiken als het nodig is.
0: Ja, dat lijkt me wel. Lars, als je nu kijkt naar de risico's op branden, ook vanuit jullie vakgebied, waar moeten nou mensen in het buitengebied extra op letten?
4: Nou, in algemene zin moet men, en vooral de recreanten die dus in en om het duingebied recreëren, moeten vooral opletten, alert zijn. Dus als ze een brand ten eerste zien. Hè, eigen veiligheid is daarin ten eerste heel erg belangrijk. Maar daarnaast moet men ook bijvoorbeeld, en het zijn kleine dingen, afval gewoon in de daarvoor bestemde prullenbakken doen. Open vuur is in deze periode nat dan. Dus dat is niet toegestaan in het duingebied of op de stranden. Want dat zijn allemaal kleine dingetjes die grote gevolgen kunnen hebben. Een brand ontstaat in deze periode zeer snel. En zoals vorige week is te zien geweest, ja, die uitbreiding die gaat zo ontzettend hard. Dus ja, daarvoor moeten we gewoon met z'n allen alert blijven en alles netjes opruimen of niet doen.
1: Ja, want vorige week was inderdaad die grote brand in Wassenaar zeer indrukwekkend. Ik was toevallig in het dorp en ik kreeg ook inderdaad de melding op mijn telefoon. Dan denk je inderdaad, wow, het gaat nu ook bij ons beginnen. Maar is het al bekend hoe die brand is ontstaan?
4: Nee. Bij ons niet.
5: Nee, hij is achter de strandtent begonnen. Dat was duidelijk te zien op alle camerabeelden. Politie doet nog onderzoek om even te kijken wat daar nou gebeurd is. Maar het is altijd lastig. Je kunt je voorstellen dat eventueel bewijsmateriaal ook al verbrand is. Dus, maar dat laten we echt bij de politie zitten. Maar het zal misschien een onachtzaamheid zijn geweest van iemand. Kijk, dat is toch ook wat Lars al zegt. Het gaat ook over hoe ga je om ermee. En een peuk kan in dit geval een weggeschoten peuk kan al fataal zijn. Dat hebben we ook van de week op de snelweg gezien op donderdagavond langs de A12 onder het Prins Klausplein, waar op drie plekken de brand overgeslagen, zelfs op de snelweg. Dus verbazingwekkend, maar aan drie kanten de berm in de brand. Ja, dan staan we daar met 7 auto's in 1 keer. Een brand op een snelweg had ik nog nooit meegemaakt van deze omvang, zeg maar. Dus het is, soms zit het in een klein hoekje.
1: Ja, bizar. Want ik kan me ook herinneren dat bijvoorbeeld als je dan met je auto parkeert en je uitlaat is heet, dat je zelfs daarop moet passen. Is dat iets, want dat kan ook brand veroorzaken?
5: Ja, als je in het gras staat wel. Kijk, als je op een parkeerplaats staat, gewoon op de stenen, zal dat niet gebeuren. Maar het zou kunnen zijn, als je in hoog gras parkeert en je hebt een hete uitlaat, dan zou dat zomaar de trigger kunnen zijn nu, omdat alles zo droog is. En dat zie je vooral. Er is weinig voor nodig.
4: En dat is dus ook de oproep, hè? Parkeer alleen maar op de daarvoor bestemde plekken die door de gebiedsbeheerders zijn aangewezen. En niet denken van, nou, ik wil heel graag naar het strand. En dat snappen we allemaal. Ik zet hem even snel in de berm. Want dat kan echt fatale gevolgen hebben voor je eigen voertuig uit de gaat. Maar ook wel met een onbeheersbare brand misschien.
0: Ja, dit is helder. Lars, ik heb wel eens gehoord dat je ook heel erg moet uitkijken met überhaupt met het weggooien van spullen in de natuur. Laat er geen misverstand over bestaan. Maar als dat van dat doorzichtige plastic is, dan kan er ook een brandpunt ontstaan, hè?
4: Ja, ik denk dat een groot gedeelte van ons dat in hun jeugd ook hebben gedaan. Hè? Een vergrootglas op een krant. En ineens staat de hele krant in de brand. Dus je krijgt inderdaad een soort brandpunt op die krant. Wat inderdaad dus die brand doet te ontbranden. En dan voor de rest uitbreidt. Dus zeker een stukje glas kan al een oorzaak zijn van een brand. Eens, ja.
0: Ja, ongelooflijk. Kijken jullie ook met meer dan gemiddelde interesse dus naar het weerbericht om te wachten tot er inderdaad eindelijk eens een keer dat water gaat vallen?
5: Ja, nu wel. Je merkt nu dat alles is zo droog en dat we toch wel een beetje, gespannen leven in de zin van we weten dat het snel kan gaan. Hè. Gisteravond was er ook weer een duinbrandmelding op het Zuiderstrand. Het was gelukkig klein en door een aantal mensen al stevig aangepakt. Maar je bent wat alert. Dus ik hou van het mooie weer. Maar ik moet zeggen dat ik blij ben te zien dat er wat regendrupjes aan zitten te komen volgende week. Want dat is onnodig.
4: Op de vraag inderdaad van kijk je naar het meteo? Zeker. Als wij naar een brand gaan of in de ochtend kijk je naar de meteo. Wat doet de wind? Hè? Wat doet de luchtvochtigheid? Wat is de temperatuur? Ja, en die combinatie van die factoren maken dat een brand enorm snel kan gaan. En nou, het voorbeeld was gisteren. Normaal denk je een brandje in het duin. Maar gisteren, ik had toevallig met een collega erover. En die zei het ook. Ja, ik ga toch met een iets ander gevoel nu als er een melding duinbrand of natuurbrand komt. Omdat je weet, hij kan ontzettend hard gaan. Dus ja, we leven, gespannen wil ik niet leven. Maar we zijn alert daarop, zeker weten. Ja,
5: ja en dat is nog in aanvulling erop. Hè? Die luchtvochtigheid, dat is iets wat we niet zo vaak meemaken. Maar morgen is weer zo'n dag, begint vandaag al. Luchtvochtigheid enorm laag. En dan is het helemaal snel gebeurd. Dus we zitten nog wel even met een paar spannende dagen tot aan het weekend.
0: Ja. Ik heb eigenlijk nog wel een aanvullende vraag. Ik ben op vakantie geweest begin juli in Portugal. Nou, het behoeft geen uitleg dat in Zuid-Europa op jullie collega's enorme druk kwam te staan. En, maar als jullie nu bijvoorbeeld zo'n brand, wat je net zei over die snelweg, daar ga je dus met, ik denk met dubbel materiaal naartoe om ervoor te zorgen dat je het binnen de perken houdt. Zijn jullie genoeg bezet om dit aan te kunnen als er iets geks gebeurt?
5: Ja. Dat zijn we. Kijk, we hebben het voordeel dat we hier in de stedelijke bebouwing rondom Den Haag allemaal beroepskazernes hebben. En ook al hebben mensen vakantie, zijn die altijd bezet zoals normaal. We houden goed bij hoe onze vrijwilligers, dat is met name in het Westland en Wassenaar. Want ja, er moeten ook mensen met vakantie natuurlijk in deze periode. Maar tot nu toe lukt het wel. Maar ik moet eerlijk zijn, het is natuurlijk ietsje krapper dan normaal. Maar het lukt ons wel om alle voertuigen op straat te houden. En daar zetten we ook heel erg op in om dat mogelijk te blijven maken, juist in deze periode.
0: Nou, super. Ja, samengevat, iedereen moet gewoon meer dan gemiddeld op zijn tellen passen. Geen spullen weggooien, goed op de juiste plekken gaan parkeren. Is er nog één hele belangrijke tip die ik vergeten ben?
5: Ja, ik zou zeggen blijf alert. Hè? Maar dat is eigenlijk wat je zegt. Laat iedereen alles in de gaten. Doe geen onachtzame dingen, want het zit nu echt in een klein hoekje.
0: Ja, Bas de Leeuw en Lars de Niet. Dank voor jullie komst en heel veel succes de komende dagen nog, toch?
1: Maar we gaan nog even verder praten naar de muziek. Zullen we dat doen?
0: Ja, laten we dat maar eens even.
1: Vragen.
0: Oh, jij hebt nog wat vragen?
1: Ik heb nog wat vragen.
0: Nou, kijk. Maar dat gaan we lekker buiten de uitzending om doen.

0: Sommieu, Dark Before the Dawn. Nog altijd de gast hier bij West wordt wakker. Bas de Leeuw, directeur brandweerzorg. En Lars de Niet, expert natuurbranden van brandweerkorps Haaglanden. Want ja, inderdaad, Meer, jij zei terecht, jij hebt nog wel een paar vragen.
1: Ja, ik heb nog wel een paar vragen. Want het bluswater is natuurlijk inderdaad... zijn jullie voorzichtig mee, had u het al uitgelegd. Maar ik denk dat met zo'n duinbrand... dan heb je gewoon de hele zee. Dan pomp je dat toch gewoon even op en blus je mee. Ik ben echt zo'n goede expert op het brandweergebied. Dat hoor je.
2: Nou, het is een hele logische vraag meer. Wij hebben ook bij Wassenaar op het punt gestaan om wel de helikopters aan te vragen van Defensie. Want dat is dan een speciale aanvraag. Hè. Die vliegen niet standaard, maar dat kunnen we wel regelen. Maar zeewater is eigenlijk uitgesloten. En dat klinkt van ja, dat hebben we toch voldoende. Maar het is waterweengebied. En onze fijne collega's van Dunea, die onze lekkere drinkwater verzorgen... Die worden echt heel panisch als wij daar zout water op gaan gooien. Want dan verspreidt zich dat in de duinen en dat is niet goed voor ons drinkwater. Los van de natuur die het ook niet zo kan hebben, hoor. Dus wat we dan zouden doen in dit geval is misschien wat Valkenburgse meer pakken... of elders water gaan halen. En wij werken gewoon met zoet water in onze tanks.
3: Ja, en daarbij heb je te maken natuurlijk met eb en vloed. En het is natuurlijk strand, hè, de zand. Dus het water uit de zee halen is voor ons eigenlijk niet te doen. Ja. Met onze wagens.
1: En als ik nou door de duinen lekker aan het wandelen ben... en ik zie ergens een brandje beginnen, wat moet ik dan doen? Ik heb meestal wel een flesje water bij me, maar dat is een half litertje. Max, bedoel, daarmee blus ik geen brandje.
3: Nee, wat je misschien kan doen is kijken of je er eventueel... laten we beginnen, melding maken. 112 bellen en laten ze weten waar je bent. En zeggen dat er brand is in een duingebied of een natuurgebied. Dat is het belangrijkste, want dan worden in ieder geval de hulpdiensten tijdig gealarmeerd. En zijn wij in ieder geval onderweg. Daarnaast kun je misschien kijken of je misschien wat strand of zand erop kan gooien. Maar eigen veiligheid is daarin het belangrijkste. Melding maken en als die gewoon, want het kan ontzettend hard gaan, is het gewoon de plek verlaten en een veilige plek zoeken.
1: Helder. En wat vinden jullie nog meer fijne dingen waar we als burger jullie mee kunnen helpen in het geval van zo'n natuurbrand?
2: Ja, nou, het is vooral ook belangrijk wat Lars al zegt, dat je ook weet waar je bent in de duinen. Dus als je een melding moet maken, dat je ons goed kan aangeven waar het brandt. Want het is natuurlijk altijd onze lastigste klus is altijd, waar zit die brand dan? Als je de 112 app hebt op je telefoon, kun je die gebruiken. Die geeft automatisch je locatie door. En anders gaat de meldkamer jou ook nog een linkje sturen om de locatie door te sturen. Dus we hebben allerlei hulpmiddelen. Maar belangrijk is eerst 112 bellen. En dan, en lukt het niet, ga dan weg van de brand. En ga dan niet met de wind mee, maar ga tegen de wind in of dwars op de wind.
1: Oh, dat is een goeie.
2: Want probeer dat je uit de rook blijft. En dat je zo niet ingehaald wordt door het vuur. Op zich gaat duinvuur alle kanten op, maar meestal gaat het met de wind mee.
0: Ja, je zei iets belangrijks, Bas, waar ik me niet bewust van was. Maar als je een 112-app hebt en gebruikt... dan kunnen ze je dus exact in je locatie uitpeilen.
2: Ja. Ja, dat klopt. Want dan geef je eigenlijk je GPS-positie mee. En dat is bij natuurbranden ontzettend belangrijk voor ons. Want als je ergens tussen de duinen, tussen Wassenaar en Katwijk staat... ja, dat is nogal een gebied.
0: Waar het zeggen, beschrijf maar eens waar je bent. Ja.
2: Dat is echt enorm. Dus we weten graag waar je bent, zodat we dat kunnen zien. Dat was afgelopen woensdag. Soort van makkelijk, want het was achter de strandtent op de Wassenaarse Slag. Dus dat hadden we snel door. En daar zie je dus ook dat die webcamera's ons nog wel geholpen hebben in het begin. Om aan te geven, oké, hoe groot is het, hoe snel gaat het?
0: Ja, kijken jullie veel, althans, dat zullen jullie niet doen... maar in ieder geval jullie team wel op die webcambeelden... om te kijken van, gebeurt daar iets?
2: Nou, we houden het niet dagelijks in de gaten. Maar bij deze meldingen dan gaan wel diverse mensen even schakelen daarnaar. En even kijken. En ook op de meldkamer, hier in Den Haag, gaan ze dan zeker meekijken, ja.
0: Ja.
2: Werken we ook samen met politie bijvoorbeeld, die ook heel veel camera's heeft in de stad. Dus zeker op zo'n 112 meldkamer wordt daar echt wel gebruik van gemaakt.
3: Het tweede wat ik nog even op je vraag wil terugkomen is, wat ook wel een belangrijk iets is. Als die brand dan inderdaad heel groot wordt, dat trekt heel veel mensen. Iets wat wij graag willen is dat de mensen juist uit het gebied gaan. Het is een uitgestrekt gebied, heel veel toegangswegen. Dus ook voor de collega hulpdiensten van de politie. Die moeten alles dicht gaan zetten, maar dat is heel lastig. De vraag vanuit ons ook en andere hulpdiensten is vooral: blijf weg bij die brand. Ga er niet naartoe. Ik weet dat het interessant is om te zien, maar het helpt ons niet. Toegangswegen gaan misschien daardoor ook dichtslippen met verkeer of andere dingen. En wij hebben juist ruimte nodig om eventueel de grote slangen uit te leggen en meerdere voertuigen die kant op te laten gaan. Dus bij een grote brand in het duingebied, blijf AUB weg.
0: Ja, terechte opmerking, Lars. Ja. Niet alleen maar vanwege het in de weg lopen, maar vuur grijpt zo rap om zich heen.
3: Dat kan ook
0: ongelooflijk gevaarlijk zijn.
3: Ja.
0: Toch?
3: Yes.
1: Ja, ik vind het logisch. En inderdaad, met het fijne nog van die 112-app... is dat je overigens ook meteen brandweer kan kiezen om te bellen. En dan hoef je dus niet door te geven aan de centrale: ik wil de brandweer hebben, maar je bent meteen bij de brandweer. Nou, genoeg promotie voor die 112-app.
0: Nee, maar überhaupt ook promotie voor jullie werk, mannen. Want ik ben ongelooflijk blij dat jullie er zijn om deze toelichting te geven. En ik denk oprecht dat mensen nog wel eens onderschatten wat de gevaren zijn van brand. Zeker in een gebied wat het zo ongelooflijk droog is. Dus nogmaals dank voor jullie komst. En heel veel succes met jullie goede werk.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.

0: ben. Hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Hij is onderweg.
0: Wie?
1: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
1: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl. Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
10: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Ja, en voor het half uur nieuws, 6 minuten over 8:30, is aangeschoven. Natuurlijk niemand minder dan onze eigen Reinoud Rümer. Goedemorgen.
13: Pieter, goedemorgen. Voor de zware mishandeling van reiswerker Jan Rosenburg tijdens de jaarwisseling van 2023 op 2024... moet de 37-jarige David van M. alsnog worden vervolgd. Het slachtoffer van 60 en zijn familie dwongen via een zogeheten artikel 12-procedure alsnog een strafzaak af. Het OM wilde Van M. niet vervolgen wegens gebrek aan wettig en overtuigend bewijs. David Van M. is volgens het slachtoffer degene die hem zo zwaar heeft toegetakeld dat hij er nooit meer volledig van herstelt. Jan liep een gebroken neus op, gebroken kaken, 2 gebroken oogkassen en blijvend hersenletsel. Het zal nog wel een tijd duren voordat de rechtszaak begint. In de rechtbank in Den Haag staan vanmorgen 2 medewerkers van een Alphense jeugdzorginstelling terecht voor verkrachting van minderjarigen. De verdachten van 30 en 21 zouden begin november allebei een meisje hebben verkracht. Ze hebben het misbruik tot nu toe ontkend. De rechtszaak voor de rechtbank in Den Haag begint straks om 11 uur. Vanwege de aanhoudende droogte mag in bepaalde gebieden geen water meer opgepompt worden. Sportclubs kunnen hun velden niet meer sproeien. En tuinders hebben ook last van de droogte en van de maatregelen. Er was afgelopen week een grote brand in de duinen bij Wassenaar. En niet alleen daar, vertelt Bas de Leeuw van de brandweer Haaglanden.
14: Een weggeschoten peuk kan al fataal zijn. Dat hebben we ook van de week op de snelweg gezien op donderdagavond langs de A12 onder het Prins Klausplein, waar op 3 plekken de brand overgeslagen, zelfs op de snelweg. Dus de verbazingwekkend, maar aan 3 kanten de berm in de brand. Ja, dan staan we daar met 7 auto's in 1 keer. Een brand op de snelweg had ik nog nooit meegemaakt van deze omvang, zeg maar. Dus soms zit het in een klein hoekje.
13: Bas de Leeuw van de brandweer. Zijn collega Lars de Niet gaf vanmorgen in Westwoord Wakker nog een tip voor wie een beginnende brand ontdekt.
15: Melding maken. 112 bellen en laten ze weten waar je bent. Dan zijn wij in ieder geval onderweg. Daarnaast kun je misschien kijken of je misschien wat zand erop kan gooien. Maar eigen veiligheid is daar het belangrijkste. Want het kan ontzettend hard gaan. Is het gewoon de plek verlaten en een veilige plek zoeken.
13: En vanavond tussen 6:30 en 7:00 gaat het dan toch echt gebeuren. De grootste zonsverduistering van deze eeuw in ons land. De weersomstandigheden zijn veelbelovend. Onze weerman Huub Mizee verwacht een heldere lucht zonder al te veel bewolking. Je moet hem niet missen vanavond, want zo vaak komt het niet voor.
16: Dit is een hele bijzondere zonsverduistering. 90%, bijna 90% verduistering, dat gebeurt zelden. Tenminste in Nederland. De laatste was in 1715. En de volgende gebeurt in 2135. Dus die maken we niet meer mee, denk ik.
13: Theo Klaver van de Leidse Sterrenwacht was dat.
12: Gaan wij over het weer praten met Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Pieter.
12: Hey, even een specifieke vraag. En dat gaat over de weersverwachting van vanavond. Hoe zit het met de bewolking? Welke temperatuur hebben we? Zodat we zeker weten dat iedereen op een goede manier naar de zonsverduistering buiten kan gaan kijken.
17: Nou, dat moet sowieso met de eclipsbril. Dat was ook al duidelijk. En Reinoud vertelde het eigenlijk ook al. Het ziet er prima uit vanavond. Hooguit wat sluierbewolking, maar dat is eigenlijk ook het enige. Voor de rest een prachtige dag, een prachtige avond daarvoor. Er is vandaag dus ook veel zon en daarbij een oostenwind zwak tot matig. En vanmiddag wordt het ongeveer 29 graden. Dus vanavond zal het ook aan de stranden bijvoorbeeld, waar je het allerbeste kan zien in het westen, die gedeeltelijke zonsverduistering, die inderdaad behoorlijk uniek is voor Nederland. Vanavond en komende nacht dus ook vrijwel geen bewolking. De minima komen op 14 graden uit. Morgen en vrijdag blijft het zonnig, maar dan met temperaturen van 33, 34 graden. Aan de kust misschien ietsje minder. Zaterdag is het echter voorbij. Dan komt er een frontale storing. Dat hoor je ook weer voor het eerst bij ons op bezoek. Dat betekent meer bewolking, kans op een regen of misschien zelfs onweersbui. En zondag en volgende week is dat eigenlijk allemaal niet anders. Er is wel af en toe zon. Temperaturen worden lager. Zaterdag is het nog 25 graden, maar de dagen daarna 24 of 23 graden. Af en toe zon, nu en dan een bui. En die enorme hitte die we dus de komende dagen krijgen, die zijn we dan kwijt.
13: Hup, we hingen weer aan je lippen. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, de Teach-In was dit met In the Summertime. Overigens ook uit 1974. Toen ABBA won, ja, later deed Teach-In dat zelf.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, voor de duidelijkheid, winnen, dat ging natuurlijk over het Eurovisie Songfestival, maar dat leek mij een open deur. En nu we het toch over winnen en verliezen hebben, we gaan lekker over sport praten, want onze eigen Martin is binnengekomen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, kerel.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik ben langzaam maar zeker is mijn hartslag weer een beetje op orde, maar daar even over tenzijde. We gaan het even lekker over voetbal hebben.
2: Het was gisteravond zo ongelooflijk spannend.
0: Ja.
2: Ik heb gisteren naar die wedstrijd van NEC gekeken. Ja, tegen Olympiakos. Maar het was zo spannend. 1-1. De laatste minuut maken ze 2-1. En er wordt op een millimeter buitenspel afgekeurd. Maar goed, in de verlenging. Echt waar, ik zat op het puntje van mijn stoel. Ja. Ik donderde er bijna af. Maar we hebben toch gewonnen. En het was werkelijk heerlijk om naar te kijken.
0: Ja, en wat ik ongelooflijk mooi vind is dat, ik noem het maar even de traditionele top 3. En ja, we kennen die verhalen wel. Maar NEC is natuurlijk van oorsprong met best wel af en toe met een piek een hele goede ploeg. Maar je moet het maar doen tegen die Grieken.
2: Ja, zo is het. En die hadden best een aardige ploeg, hoor, die Grieken. Maar het was meer een gevecht van twee kanten. Ja, en dat was zo indrukwekkend om naar te kijken. Ja, ik was echt helemaal ondersteboven gisteravond ervan.
0: Ja, ik kan me er alles bij voorstellen. En dan blijven we bij het edele voetbalspelletje. Want ja, dit weekend gaat er nog iets beginnen.
2: Oh ja?
0: Ja, het amateurvoetbal.
2: Het amateurvoetbal, ja. Maar er is ook nog even... Ik wil nog even...
0: Oh, je wil nog even iets anders kwijt.
2: Ja, want kijk, er komt net een dame hier in de studio binnen. Dus die moet ik ook even tevreden houden. Er is gisteren geloofd voor de Champions League voor de dames.
0: Ah, kijk.
2: Ja, PSV moet het opnemen tegen HB Koge uit Denemarken.
0: Ah, kijk.
2: Maar daarna komt de klopper. Ajax. De dames van Ajax.
3: Ja?
2: Wat denk je?
3: Ik heb geen flauw idee.
2: Real Madrid?
0: Ja, ja.
3: Nee.
2: Ja, ja, de moeders van de spelers van de Ajax en van de spelers van Ajax, die zijn een beetje bang. Want ja, stel je voor dat Ajax wint. Ja, Sinterklaas komt ook uit Madrid. Dan vrees ik dat ze met 5 december weinig cadeautjes
0: hebben. Ja, dan moeten ze zelf naar de supermarkt.
2: Dan moeten ze zelf naar de supermarkt. Ja,
0: zelf naar het ware...
2: Maar een loting, hè? Ajax, Real Madrid.
0: Ja, bizar, toch?
2: Dat is toch geweldig.
0: Ja, ik heb eigenlijk geen idee of ze in Madrid hele goede speelsters hebben daar.
2: Jawel, want... jawel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Daar kijken ze niet op een paar stuivers.
0: Nee, dus dat is natuurlijk ook wel zo.
2: Goed, en dan is er ook nog amateurvoetbal. Het gaat vanavond beginnen. Het Hans Rutte Wissel Cup toernooi bij Vredenburg. Duinderop 2, KMD, BSC 68. Heerlijk, vanavond om 7:45 gaat het beginnen. En dan heb ik ook nog slecht nieuws.
0: Oeh.
2: Want Scheveningen, ja, was vroeger toch een topclub hier in de regio. Die speelde gisteren tegen Schravenzande.
0: Ja.
2: Die zijn nu allebei vierde klasse. En verloren met 1-3 Scheveningen.
0: Oeh.
2: Ja, het gaat niet goed met Scheveningen.
0: Daar moet wel wat gaan gebeuren, ja. Daar ben ik met je eens.
2: Iets gaan gebeuren, ja.
0: Ja, want je moet op houtrust toch wel gewoon in het hoogste niveau voetbal vinden.
2: Ja, eigenlijk wel. Want vroeger, als je daar langs de lijn zat, dat was heerlijk om naar te kijken. Al die schokkenkoppen langs de lijn. Ja, ik ben er zelf ook een, dus dat maakt niet uit. En dan was heerlijk om naar te kijken. Maar je vierde klas alweer.
0: Ja, bizar, hè? Echt bizar.
2: En dan weet je hoe dat komt? Kijk, als ze €25 ergens meer krijgen, gaan ze weg. En geld? Hou op alsjeblieft.
3: Maar gaat er wel gevoetbald worden dit weekend, gezien de stand van de velden? Ik bedoel, kan daar gewoon op gespeeld worden?
0: Ja, in de echte absolute top van het amateurvoetbal speelt bijna iedereen op kunstgras.
3: Oké, okay, dus dat gaat sowieso
0: dat
3: door?
0: Dat zal waarschijnlijk wel doorgaan.
3: En de iets lagere, wat ook weer heel veel mensen zijn.
0: Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat... Want weet je, als je naar de afgelopen jaren kijkt, zijn die inhaalweekenden eigenlijk niet meer nodig geweest. Nee. Omdat echt grote hoeveelheden sneeuw of hele zware regenval, dat valt eigenlijk allemaal best wel mee. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat de KNVB zegt, we gooien het eruit. Maar dat is een aanname, dat is dus geen feit.
3: Er is nog niks van gehoord. Nee. Nou, we blijven dat in de gaten houden natuurlijk hier.
2: En dan had ik gisteravond wel een probleem. Want ja, ik had helemaal in dat voetballen. Maar ja, aan de andere kant, op het kanaal van Nederland, was het natuurlijk atletiek en zwemmen. En nou, daar hebben we toch ook weer, als zo'n klein landje, Europees kampioenschap zwemmen. Margit Steenbergen wint goud op de 100 meter vrije slag.
0: Ja.
2: Milou van Wijk maakt het feest compleet. Op 8100ste seconde wordt ze tweede.
0: Bizar.
2: Gemengd zwemmen. Ook weer een finale met een zevende tijd. Maar goed. En dan atletiek. Ja, daar is het eigenlijk niet te stoppen. Nadine Visser wint goud op de 100 meter. Met 1000ste seconde verschil wordt ze winnares.
0: Ja, bizar, hè?
2: 1000ste seconde. Dat is toch ongelooflijk?
0: Dat is bijna niet meetbaar. Maar Meer en ik hadden het er vanochtend over. Dat is toch bijna niet te doen?
3: Ja, dat is een je kan het niet eens benoemen. En het is alweer voorbij. Dat is zo'n kleine tijdeenheid. Moet je dan gewoon niet twee nummers één hebben?
2: Nee, in dit geval niet, want Nederland is gewoon... Kijk, als er twee andere Londen waren, had ik gezegd... Ik kan ermee leven, maar in dit geval zeker niet.
3: Oh, dat ben ik ook wel met je eens, juist. Ja.
2: FM Kabol, ja, die plaatst zich met gemak voor de halve finale van de 800 meter. Dus wat dat betreft, jongens, wij zijn zo'n klein landje... maar we zijn zo goed in sport, het is werkelijk... onvoorstelbaar.
0: Ja, het is echt maximaal genieten. En het is ook maximaal genieten, Martin, hoe jij erover kan vertellen. Want ik moet zeggen, ik hang, net als alle luisteraars, over weer volledig aan je lippen.
2: Hebben ze nog gebeld dat ik onderweg was met dit?
0: Nee, we hebben volgens mij geen... ik was even met wat andere dingen bezig. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je wel weer opgemerkt bent.
2: Ik krijg vaak wel eens een berichtje van... ik zag je met je scootmobiel naar Radio West gaan.
0: Ja. Nee. Aan spionnen geen gebrek, Martin.
2: Nee. Nou, ik wens jullie een fijne dag verder.
3: Dankjewel, jongen.
0: En we zien elkaar morgen weer. Yes.

0: Rondé was dit met Love Myself. 7:07. En we gaan nog een keer naar Kijkduin. Eerder waren we daar al, althans we. Daar was natuurlijk onze eigen Gwen Ouwehand op Kijkduin om te kijken hoeveel mensen er al waren voor de zonsverduistering die daar vanavond gaat plaatsvinden. Ja, maar er is nog iets moois daar vanavond aan de hand. Het is de Latin Soul Dance. Dus ja, wederom de vraag aan jou, Gwen. Hoe druk is het bij jou?
1: Nou, eigenlijk valt dat wel mee. Je zou nu op dit moment op Kijkduin helemaal niet zeggen dat het vanavond hier drukker gaat worden. Er heerst hier echt een hele rustige stilte. Alleen het geluid van de golven die je hoort. Maar ik sta naast Peter. En Peter, jij staat hier namens iemand anders, hè?
2: Ja, ik sta hier namens Angela Alfaro van Latin Soul Dance.
1: En zij heeft iets georganiseerd voor vanavond om hier de eclipse te kijken.
2: Ja, dat is een beetje heel spontaan ontstaan. En daar kwam bij haar de gedachte op van het is een heel bijzonder natuurverschijnsel. Dat komt niet zo vaak voor. En daar moeten we iets speciaals aan verbinden. En had ze zo bedacht, vanavond gaan we gewoon met z'n allen lekker naar het strand toe. In plaats van dat we in de gymzaal zeg maar onze lessen volgen. We geven een les hier. En daarna blijven we bij elkaar. Gaan we gezellig met elkaar een praatje maken. We nemen allemaal wat te eten, te drinken mee. We eten, drinken. Met een muziekje op de achtergrond. En nou, als dat even kan, ook nog even wat schuifelen over de vloer. Dus een dansje plegen. En gewoon eigenlijk van het natuurverschijnsel met elkaar. Dus ook de verbinding met elkaar zoeken. Daarvan toch dat hele bijzondere moment gewoon pakken. En dan ja, op toch het hele mooie, prachtige strand van Kijkduin. Kijkduin heeft gewoon de potentie om gewoon ja, een fantastisch echt badplaats te zijn. En nou ja, ook wij vanavond proberen daar een kleine bijdrage aan te leveren, Gwen.
1: En waarom vindt zij dat zo belangrijk, omdat dat mensen moeten samenkomen?
2: Nou, Angela die komt van origine uit El Salvador, Latijns-Amerika. En ik sta namens haar hier omdat zij iets langzamer zeg maar, de Engelse taal spreekt en machtig is. Kan ze wel, zeker. Ze kan ook Engels, Spaans. Maar om in ieder geval het publiek nu te bereiken is het dan handig om het Nederlands te doen. Dus ik vertegenwoordig haar. En ja, zij zoekt altijd naar mogelijkheden om mensen in verbinding te brengen. En met name in het bijzonder zeg maar, de Latijns-Amerikaanse gemeenschap. Maar ook andere geïnteresseerden daarin bij te betrekken. En ja, kom gewoon gezellig vanavond erbij zitten. Ons verhaal is gewoon, neem in ieder geval voor de zekerheid, voor de veiligheid, wel een gecertificeerde bril mee. Dat we in ieder geval ook die zonsverduistering kunnen zien. En nou, als je blijmoedig bent, van muziek houdt, van dans houdt, van mensen houdt, ja, dan ben je daar op de juiste plaats vanavond.
1: Kost dat dan ook geld?
2: Nee, vanavond vanaf 7:00 tot, nou het zal een uurtje of 9:00 gaan worden, 9:30. Dan is het gewoon, kan je gewoon meedoen met elkaar. Hier kan je meedoen en dat kost helemaal niets. Gewoon een stukje gezelligheid en misschien neem je iets te drinken en eten mee om met elkaar te delen.
1: Dus voor de mensen die vanavond tijdens nou ja, dat speciale moment dat maar één keer in de zoveel tijd voorkomt, die tijdens dat moment eventjes lekker willen dansen, willen samenkomen, willen verbinden met elkaar, moeten vanavond op Kijkduin zijn.
2: Ja, op zeker. Dus ik zou zeggen, doe de dansgoedjes aan en kom vanavond gezellig bij zitten.
1: Klinkt goed, veel plezier.
2: Hey, dankjewel.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Download de app of ga naar goldenesim.com.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Straks gaan we weer vliegen met de teletijdmachine. En wellicht levert je dat een prijs op als je een beetje belt. Maar eerst gaan we luisteren naar het nieuws met Reinoud Roemer.
9: In de rechtbank in Den Haag staan vanmorgen 2 medewerkers van een Alphense jeugdzorginstelling terecht voor verkrachting van minderjarigen. De verdachten van 30 en 21 zouden begin november allebei een meisje hebben verkracht. Tweetal heeft het misbruik tot nu toe ontkend. Voor de zware mishandeling van reiswerker Jan Rozenburg tijdens de jaarwisseling van 2023 op 2024 moet de 37-jarige David van M. alsnog worden vervolgd. 60-jarige slachtoffer en zijn familie dwongen via de zogeheten artikel 12-procedure alsnog een strafzaak af. De OM wilde van hem niet vervolgen wegens gebrek aan wettig en overtuigend bewijs. En de zonsverduistering is vanavond tussen 6:30 en 9:00 in onze regio goed te volgen. Zit weinig of geen bewolking in de weg. Wel een goede eclipsbril opzetten is het dringend advies. Te lang in de zon kijken is niet goed, al raakt de zon voor 90% verduisterd. Daarna komt vannacht ook een meteorenzwerm langs. Tussen 2 en 4 zijn dan bijna 60 vallende sterren per uur te zien. Meer regio nieuws om 9:30, nu het andere nieuws.
10: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
11: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten doorhebt van dit is AI.
10: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
12: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
10: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. De graden, het wordt, even kijken, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner?
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
23: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Dat doe ik de hele dag. Luisteren naar wat de man zegt. In ieder geval de eerste 4 uren luister ik met veel genoegen naar jou, Pieter.
1: Oh, nou. Ook dit is weer niet zichtbaar voor mensen die alleen maar luisteren. Maar een lichte bloos komt nu toch wel op mijn wangen.
0: Ja, precies. En ik voel me al zo bloemig. Want Martin die kwam er net ook nog binnen met een bloemenkrans voor mij. Had hij speciaal meegenomen omdat ik gisteren een bloem in mijn haar had. Dus nu ben ik helemaal in de bloemetjes gezet. Dus dat geeft wel echt kleur aan mijn mooie dag.
1: Ja, nou, volkomen terecht. En sowieso, Martin had iets lekkers meegenomen. Wat we ook altijd wel zeer kunnen waarderen. Maar jullie als luisteraars, jullie kunnen eventueel ook wel wat te pakken krijgen zo de komende minuten. Maar daar moet je wel wat voor doen.
0: Iets smakelijks om niet om in je tanden te zetten, maar om je hals te wikkelen. Ik denk dat heel veel mensen er heel blij mee zijn. We gaan namelijk zo vliegen in de tijdmachine. En dan maak je kans op die weekprijs. Dat mooie Haagse dameshorloge van Kibu. Dat is als je 3 vragen goed hebt. Maar als jij 1 vraag goed hebt, dan kan jij hem winnen. En dan zit jij het hele seizoen gewoon gebakken. Want dan heb je die mooie groen-gele ADO Den Haagse juichsjaal met combinatie met het West-logo. Dus het is echt een fansjaal voor de mensen die van ADO Den Haag houden. En die je dan gewoon elke week kan dragen totdat we Europa ingaan aan het uiteinde van het seizoen. Want dat gaan we toch gewoon.
1: Ik deel zeg maar het optimisme van jou, maar ook die van Martin Bruin. Dus 1 ding is zeker, onze nieuwbakken eredivisionisten, laten we hopen dat tot in lengte van jaren ADO daar deel van uit blijft maken. En dan hebben jullie toch maar mooi zo'n collectors item te pakken. Maar inderdaad, het gaat natuurlijk ook om die potentiële hoofdprijs. 3 vragen uit een bepaald jaartal waar je naartoe vliegt. En als je die allemaal goed hebt, dan kan je zomaar eens enorm gaan genieten. Dat moeten we allemaal gaan doen tijdens de volgende plaat. En dan gaan wij vliegen straks met de tijdmachine.
0: 070-390-5454.
1: Ja, dat is een terechte opmerking nog. 070-390-5454. Rechts begint het van mij allemaal al te knipperen. Dus 070-390-5454. Ja, en in de tussentijd is Jan Smit onze studio binnengekomen. Niet alleen de brandweer hier. En die heeft het over iets waar we het in het allereerste begin van deze uitzending over hadden. Het belang van lachen.

0: 16 minuten over 9. Je luistert naar West wordt wakker. En we gaan een reis maken.
1: We gaan naar het verleden.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Zeker, we gaan de tijdmachine in. Waarbij je een code te horen krijgt. Zometeen dan drie vragen over de periode waar je naartoe gevlogen bent. En we riepen net op om volop te gaan bellen. Dat werd zoals altijd weer ook volop gedaan. Maar we hadden maar één winnares. Een dame deze keer. Anja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, jij dacht bij jezelf, ik moet er snel bij zijn. En was dat vanwege die hele mooie ADO-sjaal? Of dacht je bij jezelf zo'n horloge? Ik weet al een tijd niet meer hoe laat het is.
3: Ik weet al een tijd niet meer hoe laat het is meer. ik kwam net onder de douche vandaag, ik zet de radio aan en ik hoor je telefoonnummer. Dus ik dacht, nou, bellen dan maar.
0: Toeslaan.
1: Helemaal goed, lekker gedoucht en dan meteen in de uitzending fris en fruitig. Ja. Welkom.
3: Fris en fruitig, goedemorgen.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, nogmaals, je krijgt zometeen een hele mooie code te horen. Dus spits de oren en ontdek wat het jaar is waar we naartoe vliegen. En dan ga ik uit dat jaar wat vragen aan je stellen. Ben jij er klaar voor? Zit je goed? Heb je goed uitzicht op dit moment?
3: Ik zit stevig, ik heb goed uitzicht. Ik kijk naar de tuin.
0: Nou, dan komt hij er nu aan. Let op wat er nu gebeurt.
2: Deuren gaan dicht. Gaan open.
0: 9. Kijk, nog steeds uitzicht op de tuin?
3: Nog steeds, inderdaad. 1996, dat is een tijdje geleden.
0: Ja, dat is een heel tijdje geleden. En dan gaan we eens even kijken hoe goed je geheugen werkt in dit geval, Anja.
3: Ja.
0: Nou, daar kom je aan. Vraag nummer 1. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft in 1996 succes met een reclamecampagne waarin een dier de hoofdrol speelt. In het bekroonde spotje hoor je One Day I'll Fly Away van Randy Crawford. En dan zie je een dier opstijgen uit het water. Wat voor een dier is dat?
3: Ja, de mooiste, de zwaan.
0: De zwaan. En je vindt het inderdaad een mooi dier. Nou, dat klinkt als zekerheid. Gaan we een sportvraag stellen. Want Floris-Jan Bovenlander stopt met zijn sportcarrière. In 1996, in augustus om precies te zijn, speelt hij zijn laatste wedstrijd met de Nederlandse mannenploeg tijdens de Olympische Spelen. Het levert het mannenteam een gouden medaille op. Over welke sport heb ik het met Floris-Jan Bovenlander?
3: Hockey.
0: Gaan we ook noteren. En dan hebben we er een rage bij in 1996. Een virtueel huisdier, de Tamagotchi. Het is een ei van ongeveer 5 centimeter doorsnee. Eigenlijk is het een kleine computer met een LCD-schermpje. Kan gebruikt worden als sleutelhanger. En zo heeft de eigenaar van Tamagotchi altijd constant bij zich. Op het schermpje kun je zien hoe het met je huisdier gaat. Uit welk land kwam deze rage?
3: Japan.
0: Japan, gok jij. Nou, dan gaan we eens eventjes ons melden bij onze notaris Anja. En dan gaan we eens even kijken hoe succesvol jij was vandaag met de tijdmachine.
4: Je hebt 3 vragen.
0: Ja.
3: Lekker.
0: Ja, lekker. Dat is inderdaad het juiste woord. Van harte gefeliciteerd.
3: Dank je.
0: Nou, blijf even lekker aan de lijn, Anja. Dan gaan we de gegevens met je doornemen. Geniet in ieder geval van die hele mooie sjaal. Geniet vooral van je dag. En vanavond niet vergeten om, als je tenminste een goede oogbescherming hebt, naar die zonsverduistering te kijken.
3: Ja, dat is nog een klein probleempje. Maar goed, ik ga het proberen.
0: Oké. Hey, geniet van je dag. Hè? Groetjes.
3: Dank je, fijne uitzending.
0: Hoi. Ja, uit 1996. Het jaar waar we vandaag samen met Anja succesvol het spel speelden met de tijdmachine, kwam dit nummer. Eric Clapton. Met een mooie slaggitaar. Dan zingt hij voor ons Change the World. Hier op Radio West.

Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus. Natuurlijk op Radio West. That's right, that's right.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Hey, Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
11: 9:30, tijd voor het regionale nieuws. Gelezen door Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
12: Pieter, goedemorgen. Hadimeer.
13: Goedemorgen.
12: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het tweede hoogheemraadschap in onze regio dat een sproeiverbod instelt. Vanaf vrijdag mag tussen 6:00 ochtends en 's avonds 10:00 niet gesproeid worden met water uit sloten, meren en grachten. Delen van Kaag en Brasem en Nieuwkoop vallen onder dit gebied. Het verbod geldt voor het besproeien van sportvelden, tuinen en weilanden, stelt het waterschap in een persverklaring die vanmorgen werd uitgegeven. Het geldt ook voor het spuiten van bagger. Tientallen mensen zijn gisteravond samengekomen bij het huis in Wateringse Veld in Den Haag, waar de vrouw woonde die dit weekend werd doodgeschoten in het bijzijn van haar kinderen. De mensen legden bloemen neer voor de woning aan de New York Single en hielden een moment stilte. De 34-jarige vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten door de vader van de kinderen. De verdachte, een 42-jarige man, is kort daarna aangehouden in een woning in Schiedam. In de rechtbank in Den Haag staan straks 2 medewerkers van een Alphense jeugdzorginstelling terecht voor verkrachting van minderjarigen. De verdachten van 30 en 21 jaar zouden begin november allebei een meisje hebben verkracht. Het tweetal heeft het misbruik tot nu toe ontkend. Vanavond tussen 6:30 en 9:00 gaat het gebeuren. De grootste zonsverduistering van deze eeuw. De weersomstandigheden zijn veelbelovend. Onze weerman Huub Mizee verwacht een heldere lucht zonder al te veel bewolking. Mis hem niet vanavond, want zo vaak komt het niet voor.
14: Dit is een hele bijzondere zonsverduistering. 90%, bijna 90% verduistering, dat gebeurt zelden, tenminste in Nederland. De laatste was in 1715 en de volgende gebeurt in 2135. Dus die maken we niet meer mee, denk ik.
12: Theo Klaver hoorde je van de Leidse Sterrenwacht. Hij had vanmorgen in West wordt wakker ook nog wat tips voor wie de zonsverduistering vanavond goed wil volgen.
14: Gewoon een eclipsbrilletje, dat is het beste. En het andere wat je kunt doen is een lasbril, maar die heeft ook niet iedereen voor handen. Maar je moet echt een hele goede eclipsbril hebben die goedgekeurd is. En alleen op die manier naar de zon kijken.
12: En zoek een plek op waar je ver kan kijken richting de horizon. Een weiland bijvoorbeeld of het strand, want de zon staat laag. Dat was ook nog een tip vanmorgen die Theo Klaver gaf in West wordt wakker. Veel mensen waren gisteren nog op zoek naar eclipsbrillen om de gedeeltelijke zonsverduistering goed te kunnen zien. Op de meeste plekken zijn ze uitverkocht en waar ze nog wel te koop zijn staan lange rijen. De ANWB verkocht de speciale brillen online. Vele duizenden zijn dat er, om precies te zijn. Die waren zondag al uitverkocht. Van 2 tot 4:00 vannacht gaat het feest overigens nog door, want dan zijn talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens 1. Een fenomeen dat jaarlijks terugkeert. Wat je dan ziet is het gruis dat door de ruimte zwerft.
11: En voor het weer gaan we luisteren naar Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
3: Vandaag is het droog en we krijgen veel zon. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en het wordt ongeveer 29 graden. Komende nacht zal er vrijwel geen bewolking zijn. Ook dan een zwakke tot matige oostenwind en vannacht wordt het ongeveer 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog en zonnig met temperaturen van zo'n 33 graden. Zaterdag komt er wat meer bewolking, is er kans op een regen- of onweersbui en dan wordt het ongeveer 25 graden.
12: Zij onze weerman Huub Mizee. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: The Police met Every Breath You Take. Het is 8:08 geworden. Je luistert naar West Wordt Wakker. Oer-Hollandse fietsen. Iconische merken. Met het faillissement van de Axcel-groep komt er voorlopig een einde aan fietsmerken met een lange geschiedenis. Zoals Batavus en Sparta. En de laatste fabriek in Nederland, in Heerenveen, sloot eerder dit jaar al. En nu is het moederbedrijf failliet. Teleurstelling bij liefhebbers, want een fiets is niet zomaar een fiets. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij fietswinkel Rijneveld in Moerkapelle.
1: Nou, hier staan al een Batavus Vonk ter reparatie.
2: Wat is er mee?
1: Volgens mij moet hij gewoon weer even nagekeken worden en opgeknapt voor het nieuwe schooljaar.
2: Joost van Ede-Petersman staat te sleutelen. Elektrische Batavus is dit?
1: Ja, de meeste zijn elektrisch tegenwoordig.
2: Het is niet zo dat ze die boot gemist hebben?
1: Nee, zeker niet. Nee, Batavus was er wat dat betreft al vroeg bij met de elektrische fietsen.
2: Heeft een lekker achterband.
1: Ja, die is zo weer klaar.
2: Ze zijn hier dealer van Sparta en Batavus. Zijn het goede fietsen?
1: Ja, zeker. Ja, nee, Batavus staat altijd wel voor kwaliteit.
2: Het staat ook op je t-shirt, hè? Ja. Batavus t-shirt.
1: Ja, ik ben zeker fan van Batavus.
2: Waarom?
1: Omdat het hartstikke mooie en betrouwbare fietsen zijn. Ja, het doet wel pijn om zo'n mooi merk te zien vertrekken uit het Nederlandse landschap.
2: Leg eens uit, hoezo kan zoiets pijn doen?
1: Nou, omdat het wel een stukje cultuur vormt van Nederland. Het voelt wel echt als een verbonden iets van de Nederlandse cultuur. En ja, het is jammer om dat te zien vertrekken.
2: Een fiets is er gewoon een fiets?
1: Ja, maar er zijn heel veel verschillen in fietsen. En voor iedere persoon is er weer een andere fiets die het lekkerste fietst.
2: Koen Rijneveld, de eigenaar van de zaak, zit achter de computer.
3: In verband met uw bestelling van de Batavusfiets.
2: Belt met klanten
3: misschien heeft u het al
2: over het faillissement.
3: Nee, dus die klap is eigenlijk nog harder dan u gedacht had. Ja. Ik ga ervan uit dat dit gewoon een vervolg krijgt. Ik kan me niet voorstellen dat die merken uit het fietsenlandschap gaan verdwijnen. Dat er niemand mee doorgaat. Dus in die zin verwacht ik gewoon dat er op de niet al te lange termijn er ook gewoon spare parts leverbaar zijn. En anders, kijk, de garantiezaken, die kan ik ook gewoon zelf regelen. Oh ja. Ja, oké. Okay. Dank u. Joe, dag.
2: Deze mevrouw had een Batavus gekocht. Nog niet opgehaald. Ze krijgt de keuze of ze hem nog wel wil.
3: Het was een echte Batavus-klant. Ja. Ze wist dat het niet helemaal goed ging bij de Axcel-groep. Alleen toch is het wel zo dat ze daar erg van geschrokken is. Ja, dat het nu echt failliet is.
2: Zie je ook die emotie?
3: Nou, de emotie is wel een beetje teleurstelling dat het toch gestopt is.
2: Je zou zeggen, er zijn genoeg fietsmerken.
3: Ja, klopt. Maar ze hebben echt hele goede kansen gehad. Sparta was bijvoorbeeld 15 jaar geleden marktleider in de e-bikes. En die kansen zijn eigenlijk gewoon verprutst. Het is eigenlijk niet te geloven dat je van binnen zo'n korte tijd van veel verkochte fietsen naar helemaal niks gaat. Ja, ik vind het wel heel jammer dat de KKR-groep Axcel koopt.
2: Dat is een investeringsbedrijf, hè?
3: Ja, dat is een investeringsbedrijf uit Amerika. En eigenlijk heeft hij gewoon de merken uitgehold, zou je wel kunnen zeggen. En op een gegeven moment is de identiteit weg. Gaan mensen die fiets ook niet meer kopen. En dat vind ik heel erg jammer, dat gewoon gebeurd is. Ik vind het ook moeilijk te begrijpen. Het is echt op korte termijn heel veel geld verdienen. En totaal niet aan de lange termijn wordt er gedacht. En in Heerenveen verdwijnt zo'n hele industrie die er al heel veel jaren bestaat en generaties doorgaat. Dat vind ik echt heel erg zonde, dat gewoon gebeurt. Ja.
1: Het zat er wel aan te komen natuurlijk. We hebben natuurlijk de coronacrisis gehad. Toen zijn er heel veel fietsen ingekocht en kregen ze de voorraad niet weggesleten. Vervolgens is er een onderdelencrisis geweest als het ware. En dat stapelt zich elke keer op. En met steeds meer schuldeisers is het nu toch ten einde gekomen.
2: Maar hij loopt lekker, hè?
1: Ja, dat loopt heerlijk. Prachtig. Muziek in de oren.
4: Je luistert naar West Wordt Wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: On My Soul van Bruno Mars. Toch wel een nummer waar ik altijd uitermate vrolijk van word. En dat allemaal om 9:15 hier bij West Wordt Wakker.
1: We gaan door!
0: Ja, klein kwartiertje nog te gaan. Dus we gaan nog lekkere muziek draaien. Straks zou ik ook zo meteen even met Patrick van Hout spreken. Die is hier keurig netjes al aangeschoven. Maar jij hebt eerst weer je parmantige Angelique schoentjes aangetrokken, toch?
2: Ik heb de hakjes van Angelique aan. En ik voel mij weer een en al Angelique. En ik ga jullie meenemen naar een hele gezellige, natte tip. We gaan namelijk suppen. En als je niet weet wat dat is stand-up paddling. Dan heb je eigenlijk zo'n ouderwets surfboard. Maar dan hoef je niet met een zeiltje of met golfjes. Je gaat gewoon op het water in Den Haag. Ga jij met een paddel ga je suppen. En dat is ontzettend leuk, want je kan namelijk gewoon gratis suppen. Nou, daar hou ik heel erg van. En waarom mag je gratis suppen? Je gaat namelijk met een schepnetje ook je paddleboard op. Want je gaat ook wat viezigheid uit het water scheppen. Flesjes, blikjes, robbeltjes. En op die manier hou jij de Haagse grachten schoon. En mag je gratis 2 uur suppen. En dat is vandaag op de Binkhorst bij de bierbrouwerij De Compaan. En daar krijg je dan een sup te leen. En dan mag je dus 2 uur lang gaan suppen en vuilnis scheppen. Maar vooral ook genieten van dat mooie weer. Smeer je in. Belangrijk is natuurlijk dat je zwemdiploma hebt. Neem je kinderen mee. Dan moet er minimaal 1 volwassene aanwezig zijn. En de organisatie regelt dus het supbord, het schepnetje, de vuilniszak. Wordt allemaal voor jou geregeld. Het enige wat jij moet doen is scheppen en genieten. En dat is dus bij de Binkhorst op de brouwerij Compaan aan de Saturnusstraat. Ga je vandaag lekker genieten.
0: Ik moet je zeggen dat ik het een geweldig initiatief vind.
2: Mooi, hè?
0: Ja, want als ik iets jammer vind als je door zo'n prachtige stad heen loopt van al die benden die dan toch in het water terechtgekomen is.
2: Zeker.
0: En als je het allemaal een beetje bijhoudt met elkaar en ook gelijk daar weer bewustzijn mee creëert dat je het niet van je af moet gooien. Ja, dan is het mes letterlijk en figuurlijk aan 2 kanten. Dus ja. Ik vind het wel een mooi initiatief, moet je eerlijk zeggen.
2: Dank je. Dan doe ik mijn hakjes uit en met hakjes kan ik eigenlijk niet suppen.
0: Nee, bootschoenen aan, hè? Want anders glij je uit. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Patrick van Houten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou dan?
3: Nou, uitstekend.
0: Ja, we hebben allebei weer een polo aan. Hè? Dat,
3: ja, hoor,
0: dat,
3: ja.
0: We hebben ons voorbereid op het goede weer.
3: Zeker, dat kan wel op een dag als vandaag. En op die zomerse woensdag heb ik straks onder meer in de archiefbak het fenomeen borreltijd uit de jaren 90. Maar we komen ook de avonturen tegen van Brigitte Kaandorp op een zeilboot, om er even op het water te blijven in 1987. Verder de tijdmachine, de jarige van vandaag. Stuur ze aan me door via aandebak@omroepwest.nl. En de plaat voor 12 met de thema luisteren.
0: Oh. Ja, en ik heb meteen Paul van Vliet in mijn hoofd. Maar
3: ja,
0: dat heeft natuurlijk te maken met dat luisteren natuurlijk.
3: Nee, dat komt omdat ik dat zo zeg. Maar daar heeft er verder niks mee te maken.
0: Nee, maar wat dat betreft weet je ons altijd een beetje op het verkeerde been te zetten. Dat vind ik eigenlijk het mooiste altijd van dit stukje.
2: Ja. Listen to the music.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
3: Dat zou echt kunnen, maar dat is hem niet.
0: Dat is hem dus weer niet. We zitten altijd zo dichtbij ook gewoon.
2: Bijna, maar ja, bijna. Enzovoort.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, in ieder geval heel veel plezier met Patrick zometeen. Hij heeft er enorm veel zin in. Dat zien wij aan alles. En wij gaan ondertussen nadenken en dat puzzelen over wat dat luisteren. Ga allemaal op je gemak zitten en luisteren. Ja, het zit nu ineens in mijn hoofd. Dat gaat er ook niet meer uit natuurlijk, hè? Paul van Vliet, held van deze stad.
2: En vanavond lekker kijken.
0: Vanavond gaan wij zeker lekker kijken. Want ik heb het je al een keer eerder gevraagd, maar ik ben het even kwijt. Heb jij nou zo'n specifieke bril?
2: Ik heb een brilletje inderdaad. Ik heb er één. Ik ben bang ook dat de rovers vandaag niet op telefoons en goud uit zijn. Maar als je met zo'n bril loopt, dat ze zeggen, doe mij die bril.
0: Het is geld waard. Het is absoluut geld waard. Nou, wij zijn er ijs- en wederdienende. En zeker wat betreft de zonsverduistering zijn we er morgenochtend weer. Vanaf 6 uur maken we jullie lekker wakker. En nu gaan we langzaam maar zeker inderdaad de brommer aantrappen. Meer tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
1: eSIM. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: De avonturen van een heel jonge Brigitte Kaandorp in een zeilboot in 1987. Straks in Aan de Bak. 1 over 10, nu het nieuws uit de regio, Reinhard Rommer.
7: Voor de zware mishandeling van reiswijker Jan Rozenburg tijdens de jaarwisseling van 2023 op 2024 moet de 37-jarige David van M. alsnog worden vervolgd. 60-jarige slachtoffer en zijn familie dwongen via een zogeheten artikel 12-procedure alsnog een strafzaak af. De Voorburgse Kilian Nikima is nog tot 2030 doelman bij ADO Den Haag. Dat is de voetballer met de club overeengekomen. Nikema speelt al 10 jaar bij ADO Den Haag. Vorig seizoen kreeg de 23-jarige voetballer nog de prijs beste keeper van de keukenkampioendivisie. Ook tijdens de promotie van de club verdedigde hij het doel. De rechtbank in Den Haag staan vanmorgen 2 medewerkers van een Alphense jeugdzorginstelling terecht voor de verkrachting van minderjarigen. De verdachten van 21 en 30 zouden begin november allebei een meisje hebben verkracht. Tweetal heeft het misbruik tot nu toe ontkend. Meer regionieuws hoor je straks om 22:30, nu het andere nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
12: Tot 12 uur aan de bak.

0: Kun je je voorstellen dat je met die smoes bij je baas aankomt? Ja, sorry, ik heb het werk vandaag even niet gedaan. Ik was ontzettend druk met het denken aan mijn schatje. Ik weet niet of je daarmee wegkomt. Marvin Gaye destijds wel hoor. Too busy thinking about my baby. Het gaat er natuurlijk maar net om wie het zegt. Goedemorgen en hartelijk welkom. Het is woensdag 12 augustus, de 10e jaargang, aflevering 2339. Op de dag van de zonsverduistering.
1: Ik had er echt één nodig.
0: Ja, zo'n brilletje natuurlijk. Hè. Het is ongelooflijk. Daar is echt een run op. Daar had ik maanden geleden had ik er een hele dozijn van in moeten slaan. Dan was ik nu schat helemaal rijk geweest waarschijnlijk. Ik heb er zelf geen één. Ik moest wel meteen denken aan de vorige zonsverduistering. Dat was in 1999. Toen werkte ik nog bij een uitgeverij. En toen stonden we in de middagpauze allemaal door een cd'tje te turen. Inmiddels weten we beter.
2: Lekker aan de bak. Het is zomer in Zuid-Holland.
0: Met Linda Ronstadt.

0: Zangeres Suzanne Hals van de Bengals met haar hypnotiserende slaapkamer over. En dan dit liedje natuurlijk, Eternal Flame van de Bengals.
1: De plaats voor 12.
0: En het thema van de plaat voor 12 is vandaag...
2: Gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren.
3: Nummer 1.
0: Roxette en Listen to Your Heart, keuzemogelijkheid 2 vandaag. En Listen to the Man with the Golden Voice van de Time Bandits is keuzemogelijkheid 1.
3: Wordt het 1 of 2?
0: Jij bepaalt vandaag, rond 10 voor 12 draai ik jouw plaat voor 12. En welke plaat wil je dan naar luisteren? Nummer 1, de Time Bandits, of nummer 2, Roxette. Je kunt je stem kwijt op de Facebookpagina van Radio West. Maar appen naar de studio is net zo makkelijk. Heel simpel, nummer is 070-307...

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Volumia en blijf bij mij. Dat is inderdaad een goed advies, want zo dadelijk in het regionieuws. Tweede waterschap in de regio stelt sproeiverbod in.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: Goedemorgen, Radio West, bijna 10:55. Reinhard Roemer heeft het regionieuws voor je.
9: Goedemorgen, waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het tweede hoogheemraadschap in onze regio dat een sproeiverbod instelt. Vanaf vrijdag mag tussen 6:00 ochtends en 's avonds 10:00 niet gesproeid worden met water uit sloten, meren en grachten. Delen van Kaag en Brasem en Nieuwkoop vallen in dit gebied. Het verbod geldt voor het besproeien van sportvelden, tuinen en weilanden. In het gebied van Hoogheemraadschap van Delftland geldt sinds vorige week een sproeiverbod. In de regio's Den Haag, Westland, Delft en Zoetermeer is het verboden om water uit sloten, rivieren en kanalen te halen. Vanwege de aanhoudende droogte mag in bepaalde gebieden geen water meer opgepompt worden. Sportclubs kunnen hun velden niet meer sproeien en tuinders hebben ook last van de droogte en de maatregelen. Er was afgelopen week een grote brand in de duinen bij Wassenaar. En niet alleen daar, vertelt Bas de Leeuw van de brandweer Haaglanden.
10: Een weggeschoten peuk kan al fataal zijn. Dat hebben we ook van de week op de snelweg gezien. Op donderdagavond langs de A12 onder het Prins Klausplein. Waar op 3 plekken de brand overgeslagen, zelfs op de snelweg. Dus verbazingwekkend, maar aan 3 kanten de berm in de brand. Ja, dan staan we daar met 7 auto's in 1 keer. Een brand op de snelweg had ik nog nooit meegemaakt van deze omvang. Zeg maar. Dus soms zit het in een klein hoekje.
9: Bas de Leeuw van de brandweer was dat. Zijn collega Lars de Niet gaf vanmorgen in Westwoord Wakker nog een tip voor wie een beginnende brand ontdekt.
11: Melding maken. 112 bellen en laten ze weten waar je bent. En zijn wij in ieder geval onderweg. Daarnaast kun je misschien kijken of je misschien wat zand erop kan gooien. Maar eigen veiligheid is daar het belangrijkste. Want het kan ontzettend hard gaan. Is het gewoon de plek verlaten en een veilige plek zoeken.
9: De vuurwerkshow tijdens de feestweek van Wassenaar is vanavond minder uitbundig dan gebruikelijk. Dat moet het risico op brand verminderen, zegt de organisatie. Normaal gaan we tot 120 meter hoog, nu maar tot 60 meter. En dat hebben we besloten in overleg met de veiligheidsregio, zegt een woordvoerder van de organisatie. De Wassenaarse Oranje Vereniging was bang dat de vuurwerkshow helemaal verboden zou worden na die duinbrand bij Strand Wassenaarse Slag vorige week. Maar dat is niet gebeurd. De zonsverduistering is vanavond tussen 6:30 en 9:30 in onze regio goed te volgen. Zit weinig of geen bewolking in de weg. Wel een goede eclipsbril opzetten is het dringend advies. Te lang in de zon kijken is niet goed, al raakt de zon voor 90% verduisterd. En daarna komt vannacht ook nog een meteorenzwerm langs tussen 2 en 4. Zijn dan bijna 60 vallende sterren per uur te zien tussen 2 en 4 dus vannacht. En de verkoop van kaartjes voor Musical Nights, de Sing-Along Edition, ging gisteren zo snel dat er een extra voorstelling komt. De liedjesavond met voormalige castleden van de musical Moulin Rouge op 12 oktober is uitverkocht. En daarom is er in de Goudse Schouwburg een dag eerder, op 11 oktober dus, een extra voorstelling gepland. De kaartverkoop is gestart. Tijdens Musical Nights, de Sing-Along Edition, brengen artiesten als Marijn Noorts en Nino Ruiter musical hits uit onder meer Frozen, The Lion King en natuurlijk Moulin Rouge.
0: En dan naar Huub Minzee voor het weer.
12: Vandaag is het droog en we krijgen veel zon. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en het wordt ongeveer 29 graden. Komende nacht zal er vrijwel geen bewolking zijn. Ook dan een zwakke tot matige oostenwind en vannacht wordt het ongeveer 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog en zonnig met temperaturen van zo'n 33 graden. Zaterdag komt er wat meer bewolking, is er kans op een regen- of onweersbui en dan wordt het ongeveer 25 graden.
9: Het uitgebreide regionieuws hoorde je, wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Chicago, Saturday in the Park. Ja, of zondag natuurlijk, want aanstaande zondag is weer het Haags Beat Festival. Vergeet het niet, we zijn daar live bij. Ook als je geen kaartjes hebt, kun je daar getuige van zijn. Namelijk met Kevin Brouwer in als de dag van toen, zondagmiddag vanaf 2:00. En de finale van het Haags Beat Festival is gewoon live mee te maken op Radio West. Aanstaande zondagavond vanaf 7:00.
1: De Archiefbak.
0: Brengt je naar
2: 1987.
0: Het album Bad van Michael Jackson wordt wereldwijd uitgebracht in augustus 1987. Op het album staan 11 tracks, waarvan er tussen 1987 en 1989 maar liefst 9 in de top 40 terechtkomen. Het is de eerste en enige keer in de geschiedenis van de hitlijst dat er zoveel nummers van één album de top 40 halen. Heel veel bloemen en beterschapskaarten worden er in augustus 1987 bezorgd bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Koningin Beatrix heeft op vakantie in Frankrijk een hersenvliesontsteking opgelopen. Ze moet zelfs even opgenomen worden in het Bronovo ziekenhuis, maar kan daarna thuis op het paleis verder herstellen. En het Luxor Theater in Rotterdam organiseert in 1987 voor het allereerst een cabaretmarathon. Als feestelijke afsluiting van het theaterseizoen treden een etmaal lang cabaretiers op. In de eerste editie zijn dat 47 acts, waaronder Freek de Jonge, Purper, Minnie en Maxi, Herman Vinkers, Paul van Vliet en de Berinis. Marijke Boon en Brigitte Kaandorp breken door bij het grote publiek dankzij dat programma. Het hele programma wordt namelijk 24 uur lang live uitgezonden door de KRO op de radio. Hier hoor je een stukje van die conferentie van Brigitte Kaandorp uit 1987, waarin ze een zeiltochtje beschrijft met een jongen. En dat zeiltochtje eindigt in het riet.
3: Nee, maar het zat dus helemaal vast in het riet. En ja, op zo'n moment blijkt natuurlijk dat je elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed kent. Dus na een kwartier hadden wij toch eigenlijk alle onderwerpen zo'n beetje al gehad. Ja, dus wij zaten een beetje met onze mond vol tanden, een beetje te glimlachen en zo. En toen zei hij opeens tegen mij, zei hij, Brigitte, zullen we anders zo lang een spelletje doen of zo? Ik zeg, dat is goed, wat voor spelletje bedoel je dan precies? En toen zei hij bijvoorbeeld dat jij dan, of dat we dan om de beurt een watervogel noemen die voorbij komt. Nou, ja. Ik zeg, dat is goed, ja, dat moet je anders. Dus toen kwam er toevallig een eend aan of zo. Ik zeg, kijk, daar gaat de eend. Hij zegt, ja, dat is de eend. Nou, toen kwam er ook een vuut aan of zo toevallig. Hij zegt, daar gaat de vuut. Ik zeg, ja, dat is de vuut. Ja. Toen kwam er een zwaan aan of zo. Ik zeg, daar gaat de zwaan. Hij zegt, ja, dat is de zwaan. Toen kwam er een snip aan of zo. Hij zegt, daar gaat de snip. Ik zeg, ja, dat is de snip. Toen kwam er een hoen aan of zoiets. Ik zeg, daar gaat de hoen. Hij zegt, ja, dat is de hoen. En toen kwam er een zwoert aan of zoiets. Hij zegt, daar gaat de zwoert. Ik zeg, dat is de zwoert. Ja, een smiecht of zoiets kwam er aan. Ik zeg, daar gaat de smiecht. Ja, dat is de smiecht. Ik kwam er een ral aan of zo. Hij zegt, dat is een ral. Ik zeg, ja, dat is de ral. Nou ja, fijn. Er kwamen in ieder geval nog wel wat vogels voorbij. Dus dat scheelde enorm natuurlijk. Dus dat ging eigenlijk een hele tijd goed zo. Totdat hij dus tegen mij zei hij opeens, toen was hij dus aan de beurt. Toen zei hij nogal paniekerig, pas op, daar heb je de giek.
2: 1987.

0: ziet er toch zo zitten in die zeilboot, vind je niet?
1: Ja.
0: Daar begon het mee voor Brigitte Kaandorp in 1987. En ook in dat jaar Paolo Conte en Gli Impermeabili.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Zeker wel op weg naar de finale. Aanstaande vrijdag gaat er zo'n kleurrijk Haags dameshorloge uit. Ja, kom er maar eens om. Kun je gewoon winnen hier bij Radio West. Als je nu belt 070-390-5454. Dat is zo'n kleurrijk Haags horloge dat inmiddels wereldberoemd aan het worden is, omdat heel veel bekende artiesten die horloges dragen. Maar kan dus ook gewoon voor jou zijn, of voor je vrouw, of voor je moeder. Dat mag je lekker zelf weten. Want het is een damesexemplaar. 070-390-5454. Speel mee en reis met mij naar een jaar uit het verleden. Als we in dat jaar aankomen, dan stel ik je 3 vragen over dat jaar. En heb je er maar eentje goed, dan heb je sowieso al een hartstikke leuke Radio West prijs te pakken. Dat is namelijk de onvolprezen Radio West verjaardagskalender. Nou, die heeft natuurlijk echt niet iedereen op het toilet hangen. Die kun je natuurlijk zelf ook voorzien van de juiste verjaardagen van je eigen familie en vrienden. En er staan al voorgedrukt wat handige verjaardagen op van Radio West presentatoren. Dus kom maar door en speel gezellig met me mee op deze woensdagmorgen. 070-390-5454. 070-390-5454. De tijdmachine. Na.

0: Doobop en Funny op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Speel ik met Heino Stroet uit Abbenes. Goedemorgen, Heino.
2: Goedemorgen.
0: Leuk dat je erbij bent op deze zonnige woensdag. Wat zijn je plannen voor vandaag?
2: Vandaag koffer pakken om morgen naar Engeland te vertrekken.
0: Oh, wat een lekker vooruitzicht, Heino. Waar ga je naartoe in Engeland?
2: De EK Atletiek.
0: Oh,
2: in Birmingham.
0: Oké, maar als deelnemer of als toeschouwer? Of in welke hoedanigheid?
2: Nee, als, laten we zeggen, toeschouwer.
0: Ja, wat leuk.

0: 90.
1: Ik ben al te rekenen.
0: Ja. Wat was er in je leven in 1998, Heino?
1: Toen was ik 34. Toen was ik ook geen actief atleet meer, al coach. Mm-hmm. En ik werkte gewoon fulltime.
0: Oké, okay. Wat voor baan deed je?
1: Ik zat toen in de kaas.
0: In de kaas? Nou, dat is weer een heel andere tak van sport. Ja, wat goed.
1: Ja.
0: Leuk. Nou, we kijken wat je nog weet van 1998. Daar komt hij. Leo de Haas maakt voor de NCRV jarenlang een programma dat ook in 1998 veel kijkers trekt. Met reportages en opnames uit videoauto's van politieagenten laat hij zien dat niet iedereen de verkeersregels naleeft. Hoe heette dat programma ook alweer?
1: Ja, een goede vraag. Ik zie het zo voor me.
0: Ja?
1: Ik ga het je niet vertellen.
0: Oké, gaan we gewoon door. Welke Monica getuigt in augustus 1998 voor een Amerikaanse jury en bekent dat ze een seksuele relatie heeft gehad met president Bill Clinton?
1: Monica Lewinsky.
0: En in Den Haag wordt in augustus 1998 het tweede paarse kabinet beëdigd. Welke politicus van PvdA-huizen is daarin voor de tweede keer premier?
1: Kok.
0: Jij zegt Kok.
2: Je hebt één vraag goed.
0: Ja, het is... Oh, nou, het is een beetje anderhalf goed, hoor. Want je zat met Monica wel heel dicht in de buurt. Maar je maakte er Slewinski van en het is Lewinsky. Zo noem je er alleen maar als je kunstgebied door midden is. Nou, hoe dan ook, het maakt helemaal niet uit. Want je hebt natuurlijk die Wim Kok-vraag goed. Dus je krijgt sowieso de Omroep West verjaardagskalender. Die is hartstikke in de pocket. En wij zochten nog dat eerste antwoord. Ja, het kwam het kwam alsnog binnen. Dat is toch raar dat dat toch ergens in een luikje verstopt zit in je hoofd. En dan komt het ineens tevoorschijn.
1: Ja. Ja, mooie stad.
0: Zul je altijd zien. Nou, hoe dan ook. Ik wens je veel plezier daar in Engeland. Maak er een mooie tijd van, hè.
1: Oké, dankjewel. Fijne dag.
0: The Mavericks.

0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: We maken opnieuw kennis met het fenomeen borreltijd. Straks in de archiefbak van 1996. 11 uur, nu het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
12: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt als tweede hoogheemraadschap in onze regio een sproeiverbod in. Delen van Kagen, Brasem en Nieuwkoop vallen onder dat gebied. Vanaf vrijdag mag er overdag niet gesproeid worden met water uit sloten, meren en grachten. In het gebied van hoogheemraadschap van Delftland, waar Den Haag, Delft en Westland onder vallen, geldt al sinds vorige week zo'n sproeiverbod. De vuurwerkshow tijdens de feestweek van Wassenaar is vanavond minder uitbundig dan gebruikelijk. Dat moet het risico op brand verminderen, zegt de organisatie. De Wassenaarse Oranje Vereniging was bang dat de vuurwerkshow helemaal verboden zou worden na de duinbrand bij strand Wassenaarse Slag vorige week. Maar dat is niet gebeurd. Meer regionieuws hoor je straks om 11:30. Nu het andere nieuws.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven, Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
24: Tot 12 uur aan de bak.

0: Harry Styles.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, dat is nou een artiest die misschien inmiddels ook wel rijp is voor de roemlijst. Met dit plaatje of een van zijn andere grote hits, die Harry Styles. Maar America with the Border zat daarvoor en die kan ook gewoon hoor. Zo zijn er nog duizenden liedjes die je kunt nomineren voor eeuwige roem. Denk maar eens even na of grasduinen even door je eigen platenkast. Dan kom je vast wel wat moois tegen tussen het jaar 1965 en dit jaar. Even mailen patrick@omroepwest.nl, patrick@omroepwest.nl. En dan draai ik jouw favoriet binnenkort op Radio West, rond dit tijdstip. Erna Bleker is 71 jaar en woont in Den Haag. Ze is al 50 jaar getrouwd, heeft een dochter, twee bonuskleinkinderen en een bonusachterkleinkind. Erna legt regelmatig een puzzeltje, houdt van fietsen en zingt in twee koren maar liefst. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Ja, en dat vind ik een mooi verhaal, want vorig jaar ben je begonnen met haken en dat had allemaal te maken met de actie Zin voor Iedereen, hè, begrijp ik.
2: Ja, dat klopt. Ik was altijd van plan om te gaan haken ooit eens. Want breien en borduren had ik al veel gedaan. En ik denk, nou, dat vind ik een leuke actie. Dus ik denk, ik vraag het eens dat pakketje op. En kreeg keurig thuisgestuurd. Nou, zegt mijn dochter, dat vind ik leuk, mam. Dat gaan we samen doen, mijn dochter Petra. Dus wij samen maandags, woensdags en vrijdagsmorgens lekker aan het haken gegaan. En nou ja, in het begin, zij deed ook voor het eerst. Dus dat duurde en dat duurde voordat we eruit waren eenmaal. Maar de eerste duurde ongeveer 3 weken.
0: Ja, wat zijn jullie in elkaar gaan haken dan?
2: Nou, de bewuste knutseldoekjes. Dat zijn die knuffeldoekjes knuffeldoekjes voor die babytjes.
0: Voor de babytjes.
2: Kleine kindjes. Ja, schattig.
0: En uiteindelijk ging dat sneller?
2: Nou, uiteindelijk ging het sneller. We hebben daar uiteindelijk samen met mijn vriendin Waltraud, die heeft ook nog aangehaakt op het laatst. Ja. En hebben we zo'n stuk of 25 knuffeltjes gehaakt.
0: Wauw, wat goed zeg. Geweldig. En ben je voorzichtig al begonnen voor de editie van 2026?
2: Nou, nog niet. Dat gaan we wel doen. Maar het is nu nog te warm. Ik heb er niet zoveel. Ik ga nu lekker fietsen en zo. Dus.
0: Ja, je hebt toch helemaal gelijk. En je bent net terug van een lang weekendje weg. Waar zat je?
2: Ik ben met mijn vriendin Waltraud in Zaltbommel geweest. We hebben een lekker Van de Valkje gedaan, een lang weekend. En, ja, daar komen we graag. Dus even lekker uitgerust, zeg maar.
0: Even lekker langs de rivier. Heb je nog even op de bodem gelopen of was het nog niet zo erg daar bij Zaltbommel?
2: Nou, je kon het wel goed zien hoor. Ja, we hebben wel langs de Waal gewandeld. Ja, maar je kon goed zien. Er was toch nog wel wat vrachtverkeer. Maar ze lagen allemaal vrij hoog. Niet veel lading aan boord.
0: Ik kan me voorstellen. Nou, je bent er weer lekker even uit geweest. Dus mooi uitgerust voor eeuwige roem. Want op jou ligt een belangrijke taak op de schouders. Luister naar de Roemzoekers van woensdag.
3: Eeuwige roem.

0: als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw.
1: Reinhard Maai, als de dag van toen staat er 3 dagen in. Dat geldt ook voor Julien Clerc met Ma Préférence. En ook 3 dagen voor de Banjo-man van BZN, want die kwam gisteren terug in het spel. Maar toch moeten we van eentje afscheid nemen. Erna bepaalt vandaag. Ja. Zeg het eens.
2: Ja, nou, die laatste vind ik erg mooi. Dat is ook een favoriet van mij, van Reinhard Maai. BZN was mijn moeder helemaal gek van. Dus ik ga Julien Clerc eruit gooien.
1: Ah. Blijft altijd lastig, maar je hebt er een goede reden voor. Want jouw plaatje is wel eentje die me altijd vrolijk weet te maken. Waarom wil jij hem graag horen?
2: Nou, iedereen zegt altijd, en vooral mijn dochter, dat ik nogal positief, mama positivo, zegt ze dan. Ik probeer altijd zo positief mogelijk te zijn. En dat ook aan anderen over te brengen, ondanks alles wat er soms gaande is. Maar ik merk het ook als ik buiten wandel bijvoorbeeld, en dan zo heerlijk weer. En dan komt er waarschijnlijk een glimlach op mijn gezicht of zo. En de mensen die groeten of lachen naar me, of weet ik het. Dus ja, dat vind ik gewoon fijn. Dus laten we gewoon allemaal een beetje positief zijn.
1: Wat leuk. Ja, dat werkt besmettelijk. Ja. Dat is zeker waar, Erna.
2: Ja,
1: met welk liedje in dit geval?
2: Ik had gedacht van Always Look on the Bright Side of Life.
1: Ja, Monty
2: van
1: Python.
2: Monty Python.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Eerder genomineerd door Manuela Buijsen uit Rijswijk. Dat was in november 2020. En daarna nog een keer door Helena Welte-Donker uit Delft. Dus hij start op 5 dagen en we gaan kijken of het nu wel lukt. Dankjewel, hè. Geniet ervan.
2: Oké. Graag gedaan. Dag, Patrick.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de Dag van Toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West. That's right, that's right.

0: Ooit onderdeel van de Eagles, Don Henley. En solo scoorde die in 1988 met dit prachtige New York Minute op Radio West. Daarvoor opnieuw een eeuwige roem, Monty Python en Always Look on the Bright Side of Life. Morgen een nieuwe aflevering, kijken hoe het verder gaat met die plaat en de andere roemzoekers. En zo dadelijk het regionieuws onder hoogspanning.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 1 over half 12. Een overzicht van het regio nieuws krijg je van Reinhard Rommer.
9: Goedemorgen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het tweede hoogheemraadschap in onze regio dat een sproeiverbod instelt. Vanaf vrijdag mag tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds niet gesproeid worden met water uit sloten, meren en grachten. Delen van Kaag en Brasem en Nieuwkoop vallen in dit gebied. Het verbod geldt voor het besproeien van sportvelden, tuinen en weilanden. In het gebied van Hoogheemraadschap van Delftland geldt sinds vorige week zo'n sproeiverbod. In de regio's Den Haag, Westland, Delft en Zoetermeer is het dus al bijna een week verboden om water uit sloten, rivieren en kanalen te halen. De vuurwerkshow tijdens de feestweek van Wassenaar is vanavond minder uitbundig dan gebruikelijk. Dat moet het risico op brand verminderen, zegt de organisatie. Normaal gaan we tot 120 meter de lucht in, nu maar tot 60 meter... Dat hebben we besloten in overleg met de veiligheidsregio, zegt een woordvoerder van de organisatie. De Wassenaarse Oranje Vereniging was bang dat de vuurwerkshow helemaal verboden zou worden na de duinbrand bij strand Wassenaarse Slag vorige week. Maar dat is niet gebeurd. Twee mensen zijn afgelopen zaterdag in een hoogspanningsmast geklommen in de Krimpener Waard. Iemand waarschuwde de politie en agenten hebben het tweetal naar beneden laten komen. Daar kregen ze een boete en werden ze stevig door de agenten toegesproken over de gevaren van klimmen in een hoogspanningsmast. Je kan er vanaf vallen bijvoorbeeld, maar ook worden geëlektrocuteerd. De identiteit van de twee klimmers is niet bekendgemaakt. En de grootste zonsverduistering van deze eeuw komt eraan. De eclipsbrillen zijn niet aan te slepen en de weersomstandigheden zijn veelbelovend. Een heldere lucht zonder al te veel bewolking. Vanavond tussen 6:30 en 9:00. Mis het niet, want de volgende grote zonsverduistering in Nederland laat nog wel even op zich wachten. Je hoort Theo Klaver van de Leidse Sterrenwacht.
10: Dit is een hele bijzondere zonsverduistering. 90%, bijna 90% verduistering, dat gebeurt zelden. Tenminste in Nederland. De laatste was in 1715. En de volgende gebeurt in 2135. Dus die maken we niet meer mee, denk ik.
9: En zoek een plek waar je ver kan kijken, een weiland of het strand. Want de zon staat laag aan de horizon vanavond. En vannacht zijn ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. En wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis.
0: En het weer krijg je natuurlijk van Huub Miezee.
11: Vandaag is het droog en we krijgen veel zon. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en het wordt ongeveer 29 graden. Komende nacht zal er vrijwel geen bewolking zijn. Ook dan een zwakke tot matige oostenwind en vannacht wordt het ongeveer 14 graden. Morgen en vrijdag is het droog en zonnig met temperaturen van zo'n 33 graden. Zaterdag komt er wat meer bewolking, is er kans op een regen- of onweersbui en dan wordt het ongeveer 25 graden.
9: Dankjewel, Huub. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Labelle op Radio West en Voulez-vous coucher avec moi. 12 augustus, straks de verjaardagskalender.
1: De archiefbak.
0: Eerst
2: 1996.
0: Op 31 augustus van dat jaar komt er een einde aan de uitvoering van de dienstplicht in Nederland. De dienstplicht is niet afgeschaft. Officieel blijft het wel in de Vaderlandse wet staan. In de Atlantische Oceaan wordt op 29 augustus 1996 een begin gemaakt met de berging van het legendarische cruiseschip de Titanic. In 1912 verging het op de eerste reis na een botsing met een ijsberg. En Arjan Ederveen en Tosca Nietrink werken nog één keer samen in 1996. Ze maken voor de VPRO een vervolg op de serie Creatief met Kirk. Titel is Borreltijd. Het is een parodie op het RTL4-programma Koffietijd. Bekende Nederlanders als Nico Swinkels en Leonie Sazias laten zich in Borreltijd interviewen alsof ze in een serieus programma zitten. En tijdens de uitzending kan er zogenaamd gebeld worden over het onderwerp van die week. In dit geval hangt Gemma uit Gulpen aan de telefoon bij presentator Peter. Het thema is recreëren.
3: Ik recreëer op het moment niet veel meer.
4: Oh, en wat doe je dan als je recreëert?
3: Of... Nou, ik piers eigenlijk.
4: Oh, je pierst.
3: Ja, ik pierst.
4: Is dat iets nieuws, recreatief piersen?
3: Nee hoor, het bestaat eigenlijk al eeuwen, maar dit is in georganiseerd groepsverband en dat is nieuw.
4: Oh, je pierst in groepsverband.
3: Ja, bij mij thuis op donderdagavond, maar ja, nou zit iedereen vol.
4: Vol?
3: Ja, iedereen zit vol gepierst, dus we zitten ons nu een beetje te vervelen.
4: Oh, en praat je erover?
3: Ja, met mijn schoonouders. Ik kan er heel goed over praten met mijn schoonouders.
4: En wat zeggen die zo?
3: Nou, ja, wat zeggen die? Ze zeggen zo, goh, wat vervelend voor jullie. En ze denken mee over plekken waar nog gepierst zou kunnen worden. En dan zegt mijn schoonvader zo van, Gemma, zou er niet nog een ringetje door je kepel kunnen? Of is er niet nog wat plek in je schaamstreek? Want zo zijn ze, het zijn echt schatten van schoonouders.
4: Ja, nou, Gemma, jij krijgt het elektrische boodschappenwagentje. Het wordt zo snel mogelijk naar je thuis gestuurd.
2: 1996.

0: Want de jarige van vandaag, die op de kalender staat voor 12 augustus... is oud-collega Pieter Kuipers.
1: Ja.
0: Gesignaleerd door Bonnie, want die schrijft... misschien heb je hem al staan, maar vandaag is Pieter Kuipers jarig. Wens hem een gezellige, fijne verjaardag. Bij deze en ook een berichtje van Johan van Winden. Die schrijft graag de felicitaties aan Pieter Kuipers met zijn 65ste verjaardag. Toos en ik en de leden van de Haagse Modulegroep wensen Pieter als medetreinhobbyist alle goed. En nog bedankt voor de vele mooie uitzendingen van Muziek van alle Tijden. Nou, hartelijk dank. Dat sluit ik me graag weer aan natuurlijk. Pieter, van harte met je 65ste. En Rod Stewart is er één speciaal voor jou.

0: zijn de Young Turks van Rod Stewart op Radio West. En een van die jonge honden is er straks weer na 12. Bob Brinkman voor Menno in de Middag. Goedemorgen.
1: Woef.
0: Ja.
1: Hallo Patrick.
0: Wat heb je allemaal in je lunchbakje?
1: Het is het gesprek van de dag natuurlijk vandaag.
0: Zeker.
1: De eclipse. Waar ga jij kijken? En hoe ga jij kijken? Door een vergiet of door een cd'tje? Of heb je een bril?
0: Ja, ik hoorde de trucjes met een vergiet inderdaad. Want een bril heb ik niet. Dus ik moet iets anders verzinnen. Een cd'tje heb ik in 99 gedaan. Maar ja, daar zijn we wel achter dat het ook niet helemaal tof is.
1: Aan de andere kant, je bent niet blind.
0: Nee, dat is waar. Ik heb het nog steeds doorstaan. Ja, dat is ook waar. Nou ja, ik weet het nog niet dus.
1: Nou ja, we gaan het er waarschijnlijk over hebben met Gwen Ouwehand. Want die gaat op de kaart in de zomertour. Nou ja, die gaat natuurlijk kletsen met mensen over de eclipse. Want ik denk dat iedereen daarmee bezig is. Het is woensdag. Dus Tess Merlot meldt zich weer voor een mooie zomerse Franse chanson. De tijdmachine ga ik natuurlijk starten. Weer een nieuwe ronde daarvan. En jouw plaatjes uit vakantieland de Verenigde Staten. Mag je mailen bob@omroepwest.nl. bob@omroepwest.nl. Is dat? Of gewoon lekker appen?
0: Nou, genoeg keuze inderdaad als het gaat om Amerikaanse liedjes. Deze mag dan niet, want die is van Adele en die komt uit Engeland. This is

0: Adele en Skyfall aan het eind van deze Aan de Bak. Nog even bekendmaken dat Tony Galjaard uit Scheveningen de winnaar is van de boodschappentrolley van West op Facebook namelijk. Ja, hebben we weggegeven daar. Van harte gefeliciteerd, Tony.
1: De plaat. Voor 12.
0: En hartelijk dank voor het stemmen op de plaat voor 12. Luisteren was het thema vandaag. Geen Listen to Your Heart van Roxette vandaag. Maar deze die we lang niet gehoord hebben. Time Bandits, 55% voor Listen to the Man with the Golden Voice.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier.

0: geeft jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
0: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.

0: als beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Hoe zit het met de eclipsbrilstress bij ons in de regio? We gaan het uitzoeken in de Op de Kaart Zomertour deze woensdagmiddag. In de nieuwe Menno in de Middag, die gaat beginnen na het nieuws van 12 uur. Hier is Marjolein Visser.
3: Ga vandaag niet met drijfmiddelen de zee in, waarschuwen de reddingsbrigades van Noordwijk, Scheveningen en Kijkduin. Er staat een verraderlijke oostenwind. Op de strand is de oranje vlag gehesen om badgasten te waarschuwen. De mannen die vorig jaar Semiel Oynal hebben neergeschoten in Rijswijk hadden meerdere voorverkenningen gedaan voor ze toesloegen. Dat bleek bij de eerste inleidende zitting tegen een van hen, de 31-jarige Hassan Ey uit Duitsland. Twee waaghals hebben onlangs een hoogspanningsmast in de Krimpener Waard beklommen. Na een melding ging de politie meteen er naartoe. Nadat de twee veilig beneden waren, kregen ze een boete en een stevig gesprek over de gevaren. Meer regionieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen weer zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Tot 2 uur

0: Toontje lager. Uit de jaren 80. Zoveel te doen op Radio West. Nou ja, wat heet zoveel te doen? Ik ben pas net begonnen, joh. Doe eens rustig aan. Het is namelijk pas net middag, dus ik zeg goedemiddag tegen jou. En welkom bij een nieuwe Menno in de middag. Bob Brinkman hier nog steeds op de plek van Menno. En het is woensdag, dus over een uurtje ongeveer gaan we haar weer begroeten in dit theater. Tess Merlot met een mooie, leuke Franse chanson die jij mee kan nemen als je nog onderweg naar het zuiden gaat rijden, of naar het noorden gaat rijden, of naar het oosten gaat rijden. Naar het westen rijden kom je al snel in water terecht, dus die kan je overslaan. Maar in ieder geval een mooie Franse plaat om lekker mee te nemen op vakantie. Onze vaste chansoniste gaat die over een uurtje bij jou tippen. En jouw plaat heb ik natuurlijk ook weer. Het thema is vakantieland Verenigde Staten. Dus heb jij een leuk nummer uit de Verenigde Staten of die over de Verenigde Staten gaat, dan mag je me mailen bob@omroepwest.nl of app eventjes naar
1: 070-307-8080
2: op de kaart.
0: En bij Menno in de middag gaan we deze zomer lekker veel naar buiten toe. En dat doet onze verslaggeefster Gwen Oudehand deze week voor dit mooie programma. Gwen, hallo.
3: Hey, hallo Bob.
0: Hallo Gwen, hoe is het met je?
3: Het gaat goed met mij. Het zonnetje schijnt, dus ja. Het belooft weer veel goeds, hè, vandaag.
0: Ja, het is mooi weer inderdaad. Waar ben je dan met deze mooie woensdagmiddagzon?
3: Nou, het zal je ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat er vanavond iets van een zonsverduistering is.
0: Is
3: ik heb
0: vandaag?
3: Zoiets gehoord. Dat is vandaag.
0: Oh, nee. Oh.
3: Ja,
0: oh,
3: ja en heb ik slecht nieuws voor je. Want mocht je nog zo'n speciaal brilletje ergens willen bemachtigen, dan heb ik, dan kom je van een koude kermis thuis. Want die zijn bijna overal uitverkocht.
0: Ja.
3: Dus ik heb wat journalistiek werk gedaan. En het schijnt dat ze vandaag nog op één plek te krijgen zijn. En op welke plek dat is, dat hoor je zo meteen.
0: Oh, wat onwijs spannend, Gwen. Heb jij er zelf al eentje, zo'n brilletje? Of ben je nu eigenlijk onder de noemer van journalistiek onderzoek jezelf aan het helpen aan een brilletje?
3: Dat laat ik even in het midden. Ja. Laten we het daarop houden.
0: Dat zou ik doen, inderdaad. Gwen, over ongeveer een minuutje of 10 zijn we weer bij je daar. Ik ben heel benieuwd waar je dan bent. Leuk dat je het zo mysterieus houdt.
3: Okay. Ja, dat komt helemaal goed.
0: Tot zo.
3: Tot zo.
0: Nou, Gwen weer op pad bij ons in de regio. En ik, ik dacht dat ik er overheen was eigenlijk zo in mijn eentje in de studio staan. Gisteren ging het goed, maar dan zonder Menno, zonder de vaste presentator, mijn grote radiovriend. Dan kan het je ineens bevliegen dat je dan toch ineens een gevoel van... Een gevoel

0: Ilse de Lange, Something Good. En daarvoor Elton John met de Crocodile Work.
1: Op de kaart.
0: Nou, snel terug naar onze verslaggever Gwen Oudehand, die op een vooralsnog geheimzinnige locatie staat, ergens in de regio. Het heeft in ieder geval iets te maken met de zonsverduistering van vanavond. Ja, is het dan zo'n sterrenwacht ergens? Gwen, hou me niet langer in spanning. Ik word helemaal gek hier, joh.
2: Nee. Het is een wetenschappelijk museum in Den Haag.
0: Oh.
2: Ja, ik krijg eventjes een knikje aan mijn rechterzijde. Dat is Museum Omniversum. Daar schijnen vandaag brilletjes verkocht te worden. Brilletjes waar heel veel mensen nog naar op zoek zijn. En dat zie ik ook wel, want er staat een hele lange rij hier voor de deur. Jesse, teamleider van dit prachtige museum. Hoeveel mensen staan hier al, denk je?
3: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
0: Zo.
3: Misschien al wel meer. We hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer. En mensen blijven komen. Want ze willen het graag hebben.
2: Maar de rij blijft dus, die wordt dus steeds langer. Maar het is dus eigenlijk nog de vraag of ze überhaupt nog binnenkomen.
3: Ja, wij zijn wel afhankelijk van onze postbedrijven natuurlijk. Die ons de brillen moeten leveren. Dus het is de vraag of ze nog gaan komen. Dat is,
2: Betekent dat ook dat er een kans bestaat ergens dat er heel veel mensen teleurgesteld naar huis gaan vandaag?
3: Die kans die is er, maar dat is wel wat wij vanaf het begin tegen iedereen hebben gezegd. Je mag hier buiten ons terrein mag je wachten, maar er is een kans dat het niet komt en dan moeten we je teleurstellen. Dat hebben we wel gezegd, ja.
2: Wat maakt toch dat iedereen er zo erg mee bezig is?
3: Ik denk omdat het een heel bijzonder fenomeen is en dat de volgende pas over 80 jaar is. Ja, en dan bijna iedereen die hier staat, die gaat dat natuurlijk niet meer meemaken over 80 jaar. Dus ja, dat is wel iets wat natuurlijk heel erg bijzonder is.
2: Heb jij de vorige meegemaakt?
3: Niet dat ik weet. Nee, geen idee. Nee, volgens mij niet.
2: Het is niet dat je toen door een cd'tje hebt staan kijken, want dat deden ze toen nog.
3: Ja, maar dat wordt nu echt afgeraden. Dus ik denk dat dat ook de reden is dat er zoveel mensen nog op zoek zijn. En we zijn natuurlijk vandaag de dag heel erg gewend om, als we iets willen, dat we het nu kunnen krijgen. En we zijn iets minder bezig met bijvoorbeeld 2, 3, 4 weken van tevoren, want toen hadden we ze gewoon op voorraad.
2: En stonden er toen nog geen rijen van 200 mensen hiervoor?
3: Nee, er stonden geen rijen eerder. Hebben we toen bedacht, we kopen er een aantal om te kijken of het wat is. En dat werd maar meer en meer en meer en populairder. Ja, totdat we nu dus met een enorme rij hier voor de deur staan.
2: Spannend voor al deze mensen die hier dus in de rij staan. Of ze vandaag zo'n brilletje mee naar huis kunnen nemen. Zitten er dan nog eisen aan vast? Moeten jullie streng zijn in hoeveel brilletjes jullie meegeven?
3: Ja, we hebben wel gezegd, we doen maximaal 4 per persoon. Zodat we zoveel mogelijk mensen de kans kunnen geven om een brilletje te kunnen kopen. En daarbij moeten we ook zeggen, eigenlijk wil ik afraden aan mensen die nog van plan zijn om in de rij te komen staan, kom niet, want de kans dat je hem krijgt is heel klein.
2: Nou, dat zegt eigenlijk niet heel veel goeds, Bob. Ik weet niet of jij nog een brilletje nodig hebt.
4: Nee, ik ben gelukkig voorzien. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb een collega hier op de redactie. Ik ga het toch heel even zeggen, ook ik weet niet of ze luistert, maar om haar nog heel even te bedanken. Die heb ik heel lief aangekeken. Die had 1 brilletje voor mij. Daar ben ik wel een fles wijn voor haar voor verschuldigd. Maar goed, ze had er ook een vat wijn voor kunnen vragen. Zo gewild zijn die brillen.
2: Zeker.
4: Maar daardoor ben ik voorzien voor vanavond. Gelukkig. Nou. Dankjewel, collega.
2: Ik denk dat al deze mensen die hier in de rij staan er wel een flesje of 5, 6, 7, 8 voor over zouden hebben, hoor, Bob.
4: Ja, misschien als ik niet meer ga kijken, kan ik hier weer een doos wijn uithalen. En zo kunnen we kijken hoeveel wijn we aan het einde van de week kunnen verzamelen of aan het eind van de avond.
2: Lijkt me een goed plan.
4: Ga je nog die rij in? Want ik vraag me wel af hoe hoopvol de wachtende Eclipse-brillen-willers zijn.
2: Ja, misschien gaat deze hele vervelende verslaggever zo langzamerhand een klein beetje voordringen en porren en vragen stellen. En misschien kan ik dan wel zo'n brilletje krijgen.
4: Ja,
2: grapje hoor, Jesse.
3: Nee, ik denk dat helaas niet gaat lukken. Wij zelf als personeel hebben ongeveer net zoveel kans als de mensen die in de rij staan. Dus dat gaat hem helaas niet worden.
2: Nou, hoopvol gaan we de zon tegemoet vandaag.
4: Ja, het wordt wel lekker op je vingers getikt, hè? Ik weet in ieder geval.
2: Ja, dat is heel goed. Dat mag ook.
4: Nou goed, blijf er nog heel eventjes. Ga lekker die rij in. En ik duim voor je dat er misschien nog een brilletje voor jou dan tussen zit. Maar ik ben ook benieuwd wat die mensen beweegt om in die rij nog te gaan staan.
2: Zeker.
4: Met een eclipse als vanavond hoort natuurlijk dit plaatje er zeker bij even op de radio. Total Eclipse of the Heart.

0: Nou, ze zingt natuurlijk I Really Need You Tonight. Zou dat ook over zo'n eclipsbril gaan, denk je?
1: Zou kunnen.
0: Ja, dat Bonnie Tyler eigenlijk zo heel graag zo'n brilletje wilde ook. Toen ze dit nummer schreef. Nou ja.
1: Ik weet nog wel, in 1999 stonden wij op de camping. En zijn met z'n allen, want dat was toen overdag, rond de tafel gaan zitten. En allemaal van die cd'tjes gemaakt, met donker gemaakt.
0: Oh, dat mocht toen nog.
1: Ja.
0: Dat kon toen nog.
1: En met z'n allen zitten kijken, weet ik nog. Dat was een heel bijzonder gevoel ook.
0: Dat mag in ieder geval niet meer door een cd'tje kijken.
1: Ja,
0: daarom
1: nee.
0: Dus nu eclipsbril gekte bij het museum in Den Haag. En onze Gwen Ouwehand is erbij. Komend half uur ook nog bij die ruim 200 mensen die in de rij staan om daar de laatste brilletjes volgens mij van heel het land te bemachtigen. En verder, ja, het weer deze middag is om door een ringetje te halen. Maar is het weer vanavond ook om door een brilletje te halen? Je gaat het zo meteen horen van onze weerman Huub Misee.
2: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
3: Oh, Westland.
2: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
4: Ja, wij zijn
2: welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070-307-8080.
5: Hallo, waar is iedereen dan?
2: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
10: Reis slim met Golden eSIM.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Download de app of ga naar goldenesim.com.
10: Reis slim met Golden eSIM.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Het is 12:30, Radio West, Menno in de middag. Het laatste nieuws uit je regio krijg je nu van Marjolein Visser. Goedemiddag, Marjolein.
1: Goedemiddag, Bob. De mannen die vorig jaar Semiel Eunal neerschoot in Rijswijk hebben meerdere voorverkenningen gedaan voor ze toesloegen. Dat bleek bij de eerste inleidende zitting tegen een van hen, de 31-jarige Hassan Ey uit Duitsland. Hij was niet de schutter, maar had dat volgens het Openbaar Ministerie wel kunnen zijn. Het slachtoffer werd op 1 mei vorig jaar doodgeschoten op het terras van een hotel in Rijswijk. Op basis van camerabeelden heeft het OM kunnen vaststellen dat de schutter en medeverdachte Ey uren voor de aanslag al in de omgeving rondliepen. Het onderzoek naar beide mannen is nu bijna klaar. Ga vandaag niet met drijfmiddelen de zee in, waarschuwen de reddingsbrigades van Noordwijk, Scheveningen en Kijkduin. Er staat een verraderlijke oostenwind. Die aflandige wind maakt het onveilig om met opblaasbare banden of andere drijfmiddelen het water op te gaan, leggen de Noordwijkse strandwachters uit. Op de stranden is de oranje vlag gehesen om badgasten te waarschuwen. De zee bij Mons en Ter Heide is gevaarlijk op dit moment. Baden of zwemmen wordt daar zelfs afgeraden. Op dit strand heeft de reddingsbrigade ook de gele vlag gehesen. Twee waaghalzen hebben onlangs een hoogspanningsmast in de Krimpenerwaard beklommen. Het gebeurde afgelopen weekend, is nu bekendgemaakt. Na melding ging de politie er meteen naartoe. Nadat de twee veilig beneden waren, kregen ze een boete voor het beklimmen van de mast en een stevig gesprek over de gevaren en gevolgen van hun actie. Eén verkeerde stap kon grote gevolgen hebben, schrijft de politie op Instagram. ADO Den Haag heeft er weer een nieuwe speler bij. De selectie is aangevuld met Otneel Raterink. De 20-jarige rechtsback wordt voor één seizoen gehuurd van een Italiaanse club, maar de Haagse profclub heeft een optie tot koop in de verbintenis opgenomen. Met zijn komst lijkt ADO eindelijk een oplossing te hebben gevonden voor de positie aan de rechterkant van de verdediging.

0: Misee, inderdaad de rest van het weer, maar voor volgend uur. We vragen ons eigenlijk allemaal af wat het weer vanavond wordt. Kunnen we een beetje zien, ja of de nee?
1: Nou, we krijgen wel een regen, hè, de komende nacht.
0: Oh.
1: Een sterrenregen, hè.
2: Oh, ja.
0: Leuk bedacht. Ik schrok me helemaal. Leuk.
1: Ja. Maar dat is ook pas later, hè? Ja. Nee, het is prachtig.
0: Ik had het over die zonsverduistering. Of heb je dat niet meegekregen?
1: Ja. Oh, die is er ook vanavond.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Nou, het is fantastisch weer, hè?
0: Ja. Zeker. Er is geen schapenwolkje aan de lucht.
1: Nee, klopt. Alleen wat sluierbewolking, heel hoog. Het is wel zo dat je natuurlijk ook moet weten of er geen bewolking boven Engeland is en boven de westelijke Noordzee, want daar staat de zon, of tenminste daar in die richting gaat die onder. Maar daar ziet het ook niet naar uit, hoor. Het is ook in die gebieden is het prachtig weer, dankzij het hoge drukgebied. Alleen is wat van die hoge sluierbewolking, maar dat mag de pret niet drukken. En het is aangenaam weer, want het is nu zo'n 23 tot 25 graden. Het wordt vanmiddag ongeveer 29 en ook vanavond is het nog heerlijk weer. En die zonsverduistering, ja, begint zo'n beetje 7:15... en dan eindigt die even na 9 vanavond. Een heel bijzonder spektakel. Komende nacht ook geen of weinig bewolking. Dus inderdaad, die sterrenregen later vannacht is ook goed te zien, hoor. Dat is ook weer heel mooi. Het is allemaal in één keer, hè? 2 voor de prijs van 1.
0: Maar dat zijn dan vallende sterren, Huub.
1: Ja, dat zijn hele kleine gruisdeeltjes van een komeet die ooit is langs getrokken. En dan gaat de aarde door die gruisdeeltjes. En die komen met hele grote snelheid op de aarde af. En die verbranden dan hoog in de atmosfeer. Dat geeft een mooi lichtspoor.
0: Oh, je kan ze niet op je hoofd krijgen.
1: Waarschijnlijk niet, hoor. Daar ga ik niet vanuit. En je weet het, je mag een wens doen als je zo'n vallende ster ziet.
2: Ja,
1: alleen,
2: leuk.
1: Je mag het niet uitspreken. Nee. Aan niemand vertellen.
0: Dat moet je in je hoofd doen, dus.
1: Ja. Okay. Precies. Ja.
2: Geheim houden, Bob.
1: Later vandaag.
0: Nee, moeilijk, toch? Nee, dat is niet zo heel moeilijk. Ik wens gewoon een ton.
2: Die gaat al niet door.
1: Dat gaat dus dan weer niet door. Nee, hoor.
2: Maar is het dan nog licht dan buiten? Want kan je dat dan wel zien, Huub?
1: Nee, vannacht. Het is echt het hoogtepunt is tegen 3 vannacht.
2: Oké, okay, omdat dat andere eerder is en het wel samenvalt, zeg jij?
1: Nee, het klopt. Het is ook eerder in de nacht wel te zien, hoor. Om 12 uur. Maar,
0: hebben we een spoorboekje hiervoor? Voor wanneer we naar boven moeten gaan kijken?
1: Ja, het liefst na middernacht, dan zie je het meeste. En het is dan ook nog aangenaam. Want in de steden blijft de temperatuur een graad of 16, 17, elders 14. En morgen wordt het opnieuw zo'n heerlijk zonnige dag met een oostenwind. En dan wordt het morgen 33, 34 graden. Ja, daar staat alweer code geel vooruit, hoor. Langs de kust een beetje wind van zee, dus je kan net zo goed aan het strand blijven als je dan vanavond naar die zonsverduistering kijkt. En vrijdag is dat hetzelfde verhaal. 34, heel misschien ergens 35 graden. Zaterdag is die hele warmte een beetje voorbij. Dan komt de front boven ons land te liggen. Er is kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 6 of 27 graden. En waar dat toe leidt volgende week, dat hoor je natuurlijk weer over een uur, hè?
0: 35 graden. Hebben we het ooit zo warm gehad deze zomer? Volgens mij niet, hè? Volgens mij gaan we er echt met een klapper uit.
1: Nou, dat niet helemaal, want we hebben het al eens eerder gehad, hoor. In juni, eind juni, ook 36 graden hier in Zuid-Holland. Dat is al eerder gebeurd, hoor. Het is eigenlijk deze hele zomer heel bijzonder. Dus nee, een record wordt er, denk ik, nog net niet gebroken.
0: We zijn begonnen met een klapper en we eindigen met een klapper. Dan doen, we het zo, Huub. Tot volgende uur.
1: Ja, zeker. Ja, hoor.
2: En tot zover het uitgebreide regennieuws. Wil je meer weten? Kijk dan op onze site omroepwest.nl.

0: Earth, Wind & Fire en Let's Groove.
1: Op de kaart.
0: En zo groeven we weer om 10:50 richting Gwen Ouwehand, die daarbij dat museum is in Den Haag, waar de allerlaatste eclipsbrillen worden verkocht. In ieder geval als de levering op tijd is. Dat is ook nog maar afwachten hoe het met de post zit. Ondanks dat staan er ongeveer 200 mensen in de rij. Hè? Gwen, dat dacht in ieder geval die man van het museum.
2: Nou, dat zou me niet verbazen, want die rij die loopt echt helemaal meters, tientallen meters door naar achter. Sommige mensen die zijn een boekje aan het lezen, andere mensen die hebben wat te drinken meegenomen. En ik zie ook mensen een potje Uno spelen, hartstikke leuk. En hier staat ook iemand, nou ja, die zit eigenlijk, jij bent er even lekker bij gaan zitten.
3: Zeker, zeker, ik zit er heerlijk bij.
2: Met wie heb ik het genoegen?
3: Met Tijn.
2: Tijn, waarom zit je hier?
3: Voor de brillen natuurlijk.
2: Ja. En waarom wil je zo graag zo'n brilletje bemachtigen?
3: Ja, ik wil hem zelf eigenlijk niet echt heel erg, maar het is vooral voor mijn familie, want die willen allemaal heel graag naar de zonsverduistering kijken. Dus daar zit ik nu voor.
2: Dus je doet het niet eens voor jezelf?
3: Nou, niet echt. Maar ik vind het leuk om voor mijn familie te doen. Ik was toch een dagje vrij, dus dan ga ik lekker hier zitten.
2: Ja, want volgens mij vermaken jullie je wel. Jullie zijn een spelletje aan het spelen. Wat is het voor spel?
4: Ja, we spelen keer op keer. Ja, zo vermaken we ons wel inderdaad.
2: Dus... Hoe lang zitten jullie hier al?
4: Ik zit hier sinds 10:00 ochtends.
2: Jeetje zeg, dat is echt bizar.
3: Nou, je moet er wat voor over hebben.
2: Ik vind het wel dat jullie heel erg solidair zijn naar jullie familie toe. Dat mag wel gezegd worden.
3: Zeker, ja, dank u wel. Ja, wij hebben er wat voor over.
2: En wat nou, in het ergste geval, jullie mogen straks naar binnen en de verkoper zegt, we hebben geen brilletjes meer.
3: Dan is het maar zo. Wij hebben het wel geprobeerd. En het is ook wel, mijn moeder is nu ook allemaal aan het zoeken naar brillen, dus die wil het heel graag, dus dan is het allemaal prima.
2: En als je wel zo eentje kan bemachtigen, ga je dan zelf ook kijken?
3: Als ik eentje kan bemachtigen dan wel, maar het hoeft voor mij niet per se.
2: Ik vraag me toch wel echt af, jullie zitten hier al inmiddels zo'n 2 uur, ruim 2 uur. Wat maakt die eclipse toch zo bijzonder?
3: Nou, ik denk vooral dat het niet zo heel vaak voorkomt. Dus het is volgens mij nu 1 keer in de 80 jaar dat die zo goed is. Dus vandaar dat we even langs gaan en dat we misschien even kijken.
2: En waar gaan jullie kijken?
3: Ik denk op het strand.
2: Klinkt goed. Een drukke planning volgens mij. Jullie zitten hier nog wel eventjes. Ik wens jullie veel wachtplezier.
4: Ja, dank u wel.
2: Wie is er aan het winnen met keer op keer?
4: Ik niet, ik.
2: Tijn, gefeliciteerd met overwinning.
3: Dankjewel, dankjewel.
2: Jeetje, het is echt niet normaal, Bob. Hoeveel mensen hier zitten en staan. En ja, het is echt bizar dat één zo'n zonsverduistering zoveel invloed heeft op heel veel mensen.
0: Ik las eerder vandaag ergens het woord eclipsbrilstress. Hoe is de sfeer in de rij volgens jou?
2: Nou, tot nu toe staat iedereen er wel rustig bij.
0: Okay.
2: Er staan wat bomen omheen, dus mensen kunnen wel lekker in de schaduw zitten. Ik sprak net ook wel een man die was helemaal in shock dat er zoveel mensen in de rij stonden. Dus die had wel een beetje stress en paniek. Maar ik zie dat hij ook al wel halverwege ergens in de rij staat. Dus ja, ik hoop voor al deze mensen dat ze zo'n felbegeerde brillen kunnen bemachtigen.
0: Ja, het is spannend daar in ieder geval. Je blijft lekker bij die rij in de buurt van het museum. Misschien dat je straks ook de eerste eclipsbril winnaars, want dat ben je misschien bijna vandaag, kan spreken die met een blije bril op hun hoofd naar buiten komen. Gwen, tot zometeen.
2: Tot zometeen.
1: De Radio West tijdmachine.
0: 070-390-5454. Want ja, je kan je klok er bijna op gelijk zetten. Op dat mooie Kibu-horloge wat ik hier voor je heb liggen. Of nou ja, daar moet je wel dan eerst 3 vragen voor goed hebben. En dan moet je geselecteerd worden voor de finale. En dan win jij misschien dat mooie dameshorloge van het Haagse bekende merk Kibu. Maar mocht je 1 vraag goed hebben bij mij in de tijdmachine, met die 3 vragen die over een bepaald jaartal gaan, dan heb ik ook een onwijs gewilde Omroep Westprijs voor je. Namelijk de rolkoffer. Die mag ik weggeven. 070-390-5454. 3 vragen goed is kans op een plekje in de finale. 1 vraag goed is die mooie Omroep West met 4 wieletjes en een speciaal slot. Ik heb hem zelf thuis ook. Rolkoffer.
5: Hey Menno, ja, nee, prijs even een lekker Bob, plaatje.
0: Bob heet ik, Bob. Maar een lekker plaatje heb ik wel voor je. Een zomerhit van vorig jaar, die we wat mij betreft absoluut niet mogen vergeten. Ondanks alle nieuwe hitjes die er alweer dit jaar zijn. Dit is Samuel Welten.

0: Radio West Tijdmachine.
1: Mary Nijland uit Rotterdam, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, heb jij al een eclipsbril?
2: Nee.
1: Nee? Oh, nee. Oh, Mary, dan hebben we een probleem.
2: Wel, nee.
1: Nee? Ga je niet kijken dan vanavond?
2: Wel, nee, joh.
1: Nee?
2: Ik denk dat ik rond die tijd al op bed leg.
1: Om 7:15?
2: Oh, 7:15? Ik dacht over 8 al.
1: Oh, een uurtje later.
2: Nee, kwart over 7 ga ik nog niet redden. Maar ik was vanmorgen om 4:00 op, dus ik denk niet dat ik het heel laat zal maken.
1: Waarom was jij om 4:00 wakker, Mary?
2: Ja, goede vraag, dat weet ik niet.
1: Oh, je lag gewoon wakker, hè? Wat vervelend.
2: Dan wil ik wel slapen, maar dan zegt mijn hoofd, nou nee, het is genoeg geweest.
1: Oh, en wat ga je dan doen?
2: Gewoon lekker bakje koffie drinken en alvast het eten voorbereid voor vanavond.
1: Oh, dan ga je staat wel op. Je blijft niet woelen in je bed.
2: Ja, nee, ik blijf niet liggen. Nee hoor, gaat er lekker uit.
1: Ja, nee, nou, dat snap ik. Dat snap ik ook. Dat is ook het beste wat je kan doen, heb ik wel eens gelezen. Want anders blijf je maar draaien en jezelf gek maken. Dus dan kan je net zo goed.
2: Precies.
1: Maar ja, als je dan aan de koffie gaat om 4:00, dan zit de slaap er ook niet meer in.
2: Nee, klopt. Maar dat vind ik ook helemaal niet zo erg.
1: Nee? Nou ja, dus
2: nee, ik heb geen hekel aan vroeg opstaan. Ik vind dat wel lekker.
1: Ja, de ochtend vind ik ook altijd mooi. Maar dan is het om 8:00 nachtjapon aan en richting bed.
2: Als het een slechte dag is wel, ja.
1: Ja, nou ja, misschien is het vandaag een goede dag, want we gaan de tijdmachine voor je starten. Daar krijg je natuurlijk een bulk energie van als je 3 vragen goed hebt bij mij, Mary, uit Rotterdam.
2: We gaan dicht. Nou, we gaan nog dicht.
1: We reizen naar een jaar in het verleden. 3 vragen over dat jaar krijg je van mij voorgeschoten.
3: 1, 9, 7, 8. Deuren gaan open.
1: 1978, hoe laat was je toen wakker?
2: Ja, ook vroeg. Toen werkte ik al.
1: Oh, en wat deed je voor werk?
2: Werkte ik bij een fabriek in de Spaanse Polder.
1: Een fabriek in de Spaanse Polder in Rotterdam. En stond je achter de loopband? Of in de...
2: Ja, klopt.
1: Wat, echt met je handen gewerkt dus?
2: Ja.
1: Oh, wat leuk. Of niet?
2: Ja, was hartstikke leuk.
1: Ja, gezellig ook wel, denk ik, met elkaar.
2: Wat ik nu doe, vind ik ook leuk, maar dat was toen ook leuk.
1: Wat doe je nu dan?
2: Ik zit nu op de taxi.
1: Oh, je rijdt taxi voor mensen?
2: Ja.
1: En in Rotterdam is dat dan de watertaxi of gewoon op 4 wielen?
2: Nee, we gaan 4 wielen.
1: Watertaxi had gekund.
2: Maar niet besteed.
1: Nee, dat vind ik wel gaaf altijd. Die gaat ook zo lekker hard. Maar goed, we zitten wel lekker te beppen. Maar ik heb ook gewoon 3 vragen voor jou uit 1978. Heb je een beetje opgelet terwijl je aan de loopband stond daar bij die Spaanse polderfabriek? We gaan het meemaken. Vanaf 1978 brengt de VARA een nieuwe serie afleveringen op de buis van de kinderserie Pipo de Clown. In wat voor voertuig wonen Pipo de Clown en zijn vrouw Mama Lou?
2: Een woonwagen.
1: Dit is een Rotterdamse vraag trouwens. Nu verklap ik het al. In juni 78 wordt een Nederlands voetbalstadion voor het eerst gebruikt bij een popconcert. Die krijg je cadeau van mij. Bob Dylan treedt op. In welk stadion was dit? Ja, stom zeg. Ja, je wist het ook zonder mij waarschijnlijk.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Was je erbij dan?
2: Nee.
1: Je hebt het alleen gehoord.
2: Ja.
1: Welke Amerikaanse zanger staat samen met Ellen Foley eind 78 en begin 79 trouwens ook nog op nummer 1 met de monsterhit Paradise by the Dashboard Light?
2: Meatloaf.
1: Is dat Meatloaf?
0: Je hebt 3 vragen goed.
1: En we gaan nog niet naar bed. Nog langer niet. En we gaan nog niet naar bed.
2: Nu nog even niet.
1: Nee, zeker niet. En die adrenaline die blijft erin zitten natuurlijk. Je hebt 3 vragen goed. Hartstikke goed. Ik heb er 1 beetje voor gezegd. Sorry daarvoor. Maar je had het ook zonder mij geweten als Rotterdammer.
2: Ja, de Kuip. Jou had ik het gered.
1: Inderdaad. Woonwagen is inderdaad het voertuig van Pipo de Clown. En Mama Lou. En Meatloaf was inderdaad de zanger. /band die ik zocht van die monsterhit Paradise bij de Dashboard Light. Dat betekent, Mary, dat jij 3 vragen goed hebt. Dat je kans maakt op een plekje in de finale. Tussen 4 en 5 kun je vrijdag dan gebeld worden door Bas Martinius. Vooral nog niet naar bed gaan om die tijd. Want
2: nee,
1: misschien is dat Kiboe-horloge, dat dameshorloge waar het allemaal om draait deze week op de Radio West, dan voor jou. Maar ik ga je sowieso blij maken.
2: Ik ben hier al blij mee.
1: Met een rolkoffer, ben je er blij mee, ja?
2: Ja, zeker.
1: Heb je hem dan nodig nog voor de vakantie?
2: Weekendjes.
1: Een weekendje weg. Ja, nou, hij is echt heel handig. Er zitten allemaal vakjes in waar je allemaal je oplader dan in een ander vakje kan doen dan je e-reader bijvoorbeeld. Hij komt jouw kant op. Heel veel plezier ermee, Mary. Dankjewel voor het meespelen.
2: Dankjewel, Bob.
1: En dan moet ik hem natuurlijk heel even draaien, die monsterhit waar die vraag over ging. Dit is Meatloaf. Hey!

0: Van het album Bed Out of Hell van Meatloaf. Een gigantische hit in 78. Paradise by the Dashboard Light. Waarschijnlijk heb jij die ook nog wel eens een keer meegezongen. Met een liefje, op een feestje. Ik in ieder geval wel trouwens. En dan kom ik uit 95. Kun je nagaan wat een hit het was. Dit was het eerste uur, Menno.
1: Je luistert naar Menno in de Middag. Met Bob Brinkman.
2: Dit is Radio West.
3: In de geschiedenis hebben Indische mensen heel veel traumatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
4: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond. Velen van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
5: De oorlog is net voorbij en die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland en zo word je dan ook behandeld.
6: Je leert daar ook mee leven. Van oké, dit is hun overkomen. En daar heb je respect voor. Zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
4: Je ziet het in de documentaire Indisch Zwijgen. Zaterdag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.
8: Hey Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
16: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus

0: de Mlati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Het is woensdagmiddag 1 uur geweest, dus het uur van Tess Merlo bij Menno in de Middag breekt aan. Zometeen hoor je haar weer met een chansontip. Het nieuws, Marjolein Visser.
2: In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Singel, meldt het ANP. De dader was de vader van haar kinderen. De tocht zal dan ook in het teken staan van de strijd tegen femicide. Twee waaghals hebben onlangs een hoogspanningsmast in de Krimpenerwaard beklommen. Na een melding ging de politie meteen er naartoe. Nadat de twee veilig beneden waren, kregen ze een boete en ook een stevig gesprek over de gevaren. De vuurwerkshow tijdens de feestweek van Wassenaar is vanavond minder uitbundig dan gebruikelijk. Dat moet het risico op brand verminderen, zegt de organisatie. De Wassenaarse Oranje Vereniging was bang dat de vuurwerkshow helemaal verboden zou worden vanwege een eerdere duinbrand. Meer regionieuws straks om 14:30, nu het overige nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststrueel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.

0: Lionel Richie aan het begin van het tweede uur Menno in de Middag van deze woensdag. Het uur dus, want het is woensdag, van Tessa Merlo. Zometeen komt de grote vriendin van de show hier weer wie op de lijn om een mooie Franse chanson op een voetstuk te zetten. En het is natuurlijk ook het uur dat wordt afgesloten met
1: jouw plaat.
0: Dus heb jij een plaatje uit of over Amerika? Want dat vakantieland is het thema van deze week. Dan mag je me mailen, bob@omroepwest.nl. Of app eventjes 070-307-8080.
1: Op de kaart.
0: En we hebben natuurlijk ook nog steeds Gwen Oudehand. Vorig uur was ze bij een museum in Den Haag, waar de laatste eclipsebrillen, het meest gewilde product van 2026, worden verkocht. Misschien wel van heel wat land. 200 mensen stonden daar in de rij. Sta je ook nog steeds in de rij, Gwen, of waar ben je nu?
2: Ja, ik had gehoopt dat ik misschien wel mezelf een beetje tussendoor kon wurmen. Maar ik loop nu langs de rij. Ik ben toch bang dat ik achteraan moet aansluiten. Ik heb net de mensen gesproken die helemaal vooraan in de rij staan. Die stonden er gisteren ook al. Die hebben in totaal 5 uur lang gewacht. In de hoop dat ze zo'n brilletje konden bemachtigen. Dat is overigens niet gelukt.
0: Nee, want ze staan nu weer in de rij. Ja.
2: Ze staan nu weer in de rij. De lading was gisteren niet binnengekomen. Ze zijn daar overigens echt niet blij mee dat ze zo lang hebben moeten wachten. Ze hadden op zijn minst gehoopt dat ze dan nu een soort garantiebriefkaartbril zouden kunnen krijgen. dat ze vandaag dan wel zo'n brilletje zouden kunnen bemachtigen. Maar dat hebben ze ook niet gekregen. Dus ze hebben nu gewoon weer al een aantal uur in de wachtrij erop zitten. Even kijken. Nu ik zo achteraan in de rij sta, misschien dat hier iemand eventjes het een en ander kan vertellen over waarom die in de rij staat. Hallo, mag ik jullie wat vragen? Nee? Oké, dan loop ik eventjes door. Nou, er zitten nog steeds mensen gewoon op stoeltjes of op de grond te lezen of te spelletjes spelen. Hallo, mag ik wat vragen?
3: Uiteraard, hè?
2: Wat ben je aan het doen?
3: Nee, wachten tot de rij doorloopt, hè?
2: Wilt een beetje opschieten?
3: Absoluut niet. Nee, het begint pas om 3 uur, toch?
2: Ik weet het niet. Ik hoor hele verschillende verhalen eigenlijk.
3: Ik hoorde gisteren, want gisteren stond ik ook in de rij bij het Onifashion. En dan hoorde ik dat het vandaag om 3 uur ging starten met de verkoop.
2: Dus gisteren gewacht en vandaag aan het wachten. Het wachten laat nog...
3: Ik kan nog wel even vooruit.
2: Ja, je hebt een lekker biertje in de hand, hè?
3: Uiteraard. Ja. En zitten nog koekjes op.
2: Ik denk dat ik mijn plekje voor de rij wel gevonden heb hier.
3: Ja, helaas heb ik geen stoel voor je.
2: Oh, nou, dat geeft niet. Ik kan ook op mijn knieën zitten of op mijn kont. Dat is helemaal geen probleem.
3: Helemaal geweldig.
2: Hey, heel veel succes, hè? En waarom wil je nou eigenlijk zo graag zo'n brilletje?
3: 2081 komt het nog een keer. Ga ik niet meer meemaken.
2: Helaas.
3: Ja, toch. Dus vandaag is de dag.
2: Nou ja, toch eventjes van nemen, hè, zo op deze manier.
3: En het zonnetje schijnt. Dus ja, toch.
2: Je bent geen klager, hè?
3: Absoluut niet.
2: Nou, geniet er dan ook van.
3: Dankjewel, hè.
0: Hey, Gwen, heb ik toch nog één vraag voor die meneer. Wat gaat hij doen als hij straks toch zonder brilletje naar huis gaat?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Nog één vraag vanuit de studio hier. Gisteren zonder brilletje naar huis gegaan. Wat nou als vandaag hetzelfde gebeurt?
3: Ik hoop er niet op. Want ze kon het niet garanderen gisteren. Dus, maar goed, ik denk dat ze niet nee kunnen verkopen op dit moment met deze rij. Dus na 2 dagen dat ze zeggen van we hebben ze weer niet. UPS zal heus wel leveren, denk ik.
2: En als er geen brilletje bemachtigd kan worden, dan scheelt het in ieder geval 2 glazen.
3: Sowieso.
2: Heel goed. Succes ermee.
0: Dat is een doordenkertje, Gwen, maar goed.
2: Ja.
0: Hey, over een half uurtje horen we je weer daar. Succes.
2: Tot zo.
0: Tot zometeen. En zometeen ook Tess Merlo. Maar eerst uit de Disneyfilm Tarzan. Phil Collins, dit is You'll Be In My Heart.

0: Nou, Tess, dan mag jij hem afkondigen, omdat je zo'n Disney-fan bent en dit uit een Disney-film komt.
1: Oh, dit was Phil Collins en You'll Be In My Heart.
2: Tess Merlo, een hele goede woensdagmiddag. Hallo.
1: Hallo.
2: Hoeveel brilletjes liggen er klaar bij jou?
1: Helemaal niks.
2: Dat is sneu voor je.
1: Ja, dat... Alles is ook meteen stil. Dat is zeer sneu. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje overweldigd werd door deze hype. Mag ik het een hype noemen?
2: Ja, op zich denk ik wel. Maar het is ook wel iets wat eens in de 80 jaar terugkomt. Ja, nee, over 80 jaar is dan weer een hype. Ja, nee, je mag het een hype noemen. Van mij wel.
1: Nee, maar weet je wat ik... ik weet ook nog, dat weet jij... daar ben jij denk ik iets te jong voor. Ik denk dat eind jaren 90 was er ook een of andere eclipse.
2: Ja, hallo, toen was ik 4.
1: Was jij toen 4? Oh, oké. Okay. Ja. Nee, ja, toen was ik
2: zo
1: dan
2: jong ben ik ook weer niet.
1: Iets ouder. Oh ja, maar ik herinner me dat toen ook heel hard geroepen werd van... ja, dit komt nooit meer terug op deze manier. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen te bedenken die er op die manier dan niet meer terugkomen. Dus misschien ben ik iets te sceptisch. Ik heb me er niet over ingelezen.
2: Gelukkig ben je wel altijd ingelezen over de Franse muziek. En daarover bellen we weer deze woensdagmiddag. Tess, hoe is het met jou verder? Gewoon persoonlijk.
1: Ja, hartstikke goed. Lekker. Het is heerlijk weer. En misschien word ik toch nog wel gegrepen hoor, door die eclipse gekte. En ga ik dan toch vanavond zitten? Want het is toch wel iets bijzonders.
2: Zonder brilletje kun je niet gaan zitten. Kun je nergens gaan zitten. Ja, je kan wel gaan zitten, maar je kan niet kijken.
1: Oh ja, maar anders laat ik het andere mij vertellen wat ze zien. Misschien is ook leuk.
2: Ja, nou, dat is nou een leuk idee, zeg.
1: Ja, toch?
2: Dat is mooi, ja.
1: Ja. Nou, gaan we dat doen. Ja. Nee, maar verder, het gaat gewoon heel goed. Het is heerlijk weer. Ik voel me goed. Ik heb gisteren lekker gezwommen in Reewijk. En dan zou je denken in de Reewijkse plassen. Maar nee, gewoon in een zwembad. In een openlucht buitenzwembad met mijn dochter. Dat was heel gezellig. En nu ben ik gewoon eventjes wat aan het werken. Want dat moet ook natuurlijk nog gebeuren.
2: Tuurlijk.
1: Dingen aan het voorbereiden en zo. Maar ja, nee, helemaal goed. En met jou, Bob? Gaat ook goed met jou?
2: Ja, het gaat ook goed met mij. We moeten misschien alleen wel, voordat we de Franse plaat van deze week gaan aankondigen en jij daarover gaat vertellen, heel even een dienstmededeling doen voor aanstaande zondag, Tess.
1: Ja, dat is wel echt een dienstmededeling, ja. Ja, want ik ben er niet zondag.
2: Nee, elke zondag heb je deze zomer Enchanté. Het programma wat helemaal 2 uur lang in de teken staat van Franse muziek. Alleen aanstaande zondag dus even niet.
1: Nee. En de week erop ook niet. En dat zal voor misschien menige luisteraar en liefhebber nou een beetje als een verrassing overkomen. Want ik heb de afgelopen weken wel een keer gezegd, ja, heel juli en augustus en afgelopen zondag ook nog gezegd van, nou, tot volgende week. Maar dat komt dus even niet uit, want we hadden even niet gerekend op ADO.
2: Nee.
1: ADO die speelt natuurlijk gewoon helemaal lekker Eredivisie. En die speelt aankomende zondag en de week erop om 11:45. Ja, en daar moeten we natuurlijk wel live verslag van doen. Dus dat is wat er gaat gebeuren. Geen enchanté, wel voetbal. Maar ik ben er wel in ieder geval nog gewoon natuurlijk de laatste zondag van augustus. Want dan speelt ADO wat later. En we gaan het goed maken op een later moment. Dit jaar nog met een 4 uur lang durende special.
2: Wow.
1: Daarover later meer.
2: Wanneer is die special?
1: Nou, het is nog een klein beetje met de slag om de arm dat ADO geen gekke dingen gaat doen. Maar zet alvast met potlood in de agenda zaterdag 31 oktober tussen 2 en 6.
2: 2-6. Staat genoten.
1: Oktober.
2: Dat is Halloween. Heb je veel spookachtige Franse platen?
1: Nou, daar moet ik dan even over na gaan denken.
2: Ja,
1: maar daar maken we dan inderdaad ook wel eventjes een Halloween special van. Ja, geen thriller-equivalent in het Frans in ieder geval. Want dat vind ik toch wel echt de Halloween-plater.
2: Van Michael Jackson. Ja,
1: ja,
2: die heb je niet op zijn Frans dan.
1: Nee, niet,
2: wat zou dat in het Frans zijn? Dit is een thriller. Zet hun thriller.
1: Strille,
2: zwaar.
1: Nou ja. Nee, want je wil dat het ook gewoon dat het echt een Frans woord is, maar dat het ook nog eens lekker natuurlijk binnen dat. Nou, ik ga daar ook even over nadenken.
2: Doe dat. 31 oktober horen we hopelijk meer van je. Tenzij ADO dus inderdaad de bal lekker laat rollen dit seizoen. En elke woensdag ben je natuurlijk bij Menno in de middag voor de chansontip. Al sinds 2020 doe je dat en dat blijf je gewoon gezellig doen. 22 moet ik zeggen. En wat is de chanson van deze woensdag?
1: Nou, ik heb er een van een artiest of eigenlijk een band. Die nummers van hen worden constant ondergesneeuwd door het nummer dat ze hebben geschreven. Namelijk Une Belle Histoire. Maar die dus niet, want dat is natuurlijk het nummer van Michel Fugain en Le Big Bazar. Ik heb gekozen voor een andere favoriet van die artiest. Maar het is eigenlijk een hele groep, hè.
2: Even voor de duidelijkheid, hoe gaat het ook alweer? Belle Histoire, zing eens even het refreintje.
1: C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Dat is dat nu. Ah. Dat kennen we allemaal. Dat is natuurlijk de zomerhit der zomerhits. Maar ja, die horen we vaak genoeg langskomen. Die hoef ik natuurlijk niet te tippen. Mensen kennen het verhaal daarvan ook wel. Dat Michel Fugain helemaal niet wist dat dat een dikke hit zou worden. Dus die was lekker op zelfvakantie gegaan met zijn Big Bazaar, met zijn vriendengroep. En toen moest iemand vanaf de kant hem toeroepen: joh, je staat op nummer 1. Dat was het verhaal van Une Belle Histoire.
2: Goed verhaal.
1: Bij deze. Maar ja, dan is er ook Fait comme l'oiseau. En dat is zo'n heerlijk nummer uit 1972. Helemaal niet oorspronkelijk Frans. Iedere zondag doe ik ook altijd een chanson volée. Een gestolen lied, gestolen chanson uit een andere taal. Dit nummer is er ook zo één. Oorspronkelijk een Braziliaans nummer. Mm. Ging over een giftige liefdesrelatie. Maar Michel Fugain die hoorde het. Want die was op een festival in Rio de Janeiro. Die dacht, dit moet ik gaan opnemen. Meteen de rechten aangevraagd. Heeft Pierre Delanoë een tekst laten schrijven. En hij zegt, ik wil een lied eigenlijk over de ene kant de onbezorgdheid in het leven. En aan de andere kant eigenlijk dat er te veel gebeurt. Te veel oorlog. Er is te veel geweld. We hebben te weinig toekomst waar we naar uit kunnen kijken. Er is te veel teleurstelling om ons heen. Dus laten we een lied schrijven vanuit het perspectief. Eigenlijk, we kijken naar een vogel die hier overheen vliegt en zich eigenlijk niks aantrekt van al die ellende. Wees als een vogel. Fait comme l'oiseau. Doe als een vogel. Zie wel wat er allemaal gebeurt, maar laat het af en toe ook van je afglijden. Vlieg er overheen. Ja, het is nog steeds actueel, Bob.
2: Het is prachtig ook. Het is heel erg mooi. Fait comme
1: l'oiseau. En het is natuurlijk, het klinkt gewoon als een heel luchtig nummer. Dat je prima kan luisteren op een luchtige manier in weer als dit. Maar het is altijd goed om te weten dat er toch altijd wel een verhaal achter zit.
2: Zeker. En het is de chansontip van deze week. Ik heb het net geprobeerd uit te spreken. Loise, kondig jij maar aan, Tess.
1: Is goed. Dit is Michel Fugain en Le Big Bazar met Fait comme l'oiseau.

0: Michel Fugain, Facam Loiseau, doe als een vogel. De tip van Tess Merlo deze woensdagmiddag in Menno in de Middag. Het laatste half uurtje gaat aanbreken. Natuurlijk gaan we nog één keer terug naar Gwen Oudehand, onze verslaggever, daar in de rij bij het museum voor die eclipsebrillen. En jouw plaat komt er ook nog aan. Thema is Amerika. Heb je een plaatje over of uit dat land? Mail me dan bob@omroepwest.nl.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
1: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Het is 2:30 geweest, hoog tijd voor het laatste nieuws uit jouw regio. Marjolein Visser, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Bob. De mannen die vorig jaar Semiel Önal hebben neergeschoten in Rijswijk hadden meerdere voorverkenningen gedaan voor ze toesloegen. Dat bleek bij de eerste inleidende zitting tegen een van hen, de 31-jarige Hassan Ey uit Duitsland. Hij was niet de schutter, maar had dat volgens het Openbaar Ministerie wel kunnen zijn. Het slachtoffer werd op 1 mei vorig jaar doodgeschoten op het terras van een hotel in Rijswijk. Op basis van camerabeelden heeft het OM kunnen vaststellen dat de schutter en medeverdachte uren voor de aanslag al in de omgeving rondliepen. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7:00 s'avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. Het evenement is in goede afstemming met directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin. De initiatiefneemster wil met de tocht de stem van de doodgeschoten vrouw laten horen. In de uitnodiging is te lezen dat de aanwezigen wordt gevraagd om ook witte kleding te dragen. Misschien heb je er al iets over gehoord. Vanavond is er voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering.
0: Dat meen je niet.
13: Ja, daar kan je niet zomaar naar kijken. Er zijn er speciale brillen voor. En die waren te koop bij Museum Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het niet echt meer zin heeft.
14: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
0: Zo.
14: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
13: Ja, nog een tip. Zoek een plek op waar je ver kan kijken. Een weiland of het strand bijvoorbeeld. Want de zon staat laag vanavond aan de horizon. En vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één.
0: Zo.
13: De verkoop van kaartjes voor Musical Nights, de Sing-Along Edition, ging gisteren zo snel dat er een extra voorstelling komt. De liedjesavond met voormalig castleden van de musical Moulin Rouge op 12 oktober is uitverkocht. Daarom is er in de Goudse Schouwburg een dag eerder op 11 oktober een extra voorstelling gepland. kaartverkoop is gestart. Tijdens Musical Nights, de Sing-Along Edition, brengen artiesten als Martijn Noord en Nino Ruiter musical hits uit onder meer Frozen, The Lion King en natuurlijk Moulin Rouge. En het is natuurlijk de bedoeling dat je meezingt, maar jij bent niet zo van het meezingen.
0: Nee, ik hou niet zo van zingen. Nee. Dat vind ik meer wat voor Huub Mizee. Ja. Huub, laat eens wat horen.
15: Nou, ik zou het dan maar niet doen hoor, want dan horen ze mijn weerbericht niet meer. Nee, hoor. Ja. Nee, dat komt nog wel eens een keertje.
0: Ja, met het kerstfeestje.
15: Ja, bijvoorbeeld.
0: Huub, vooralsnog lang geen kerst, hè? De zon staat hoog aan de hemel, 30 graden of 35 graden later deze week.
15: Ja, zo is het inderdaad. Op en top zomers vandaag ook. Met een oostenwind, een beetje noordoost, zwak tot matig. Vandaag wordt het een graad of 29. Het is nu zo'n 26, 27 graden, dus het is een heerlijke middag. En ook vanavond wisten het eigenlijk al een beetje. Er zal er geen of nauwelijks bewolking zijn. En dat alles bij een oostenwind. En vanavond is het nog zo'n 6, 27, 28 graden. Ook aan de stranden waar je het beste die gedeeltelijke zonsverduistering kan zien. Of een hoog flatgebouw, hè. Dan heb je natuurlijk ook mazzel. Later vannacht wordt het een graad of 14, 15 in de steden wat hoger. En morgen wordt het echt weer heel erg warm. Hoor. Dan gaan de mensen weer puffen en zuchten en steunen. 34 graden wordt het ongeveer. Langs de kust morgen een beetje wind van zee. Vrijdag is dat niet anders. Dezelfde temperatuur of misschien nog een graadje hoger rond het Groene Hart. Maar vanaf zaterdag gaat het toch overal iets minder warm worden. De wind wordt noordoost tot noord en er komt een front boven ons land. Nou, dat kan betekenen een regen of misschien zelfs onweersbui. De zondag is die kans weer ietsje minder, maar dan komt de temperatuur uit op 24 graden. En volgende week zullen we het overdag moeten doen met 23 graden. En is er ook eigenlijk wel iedere dag kans op een bui, een regenbui, misschien een onweersbui. Daar worden de rivieren niet mee gevuld. Maar het is een allereerste begin van een beetje water tegen het stof.
0: Ik denk dat ze in het Westland daar heel erg blij mee zijn.
15: Dat denk ik ook.
0: Dat is een eerste druppel.
15: Huub, zo is het.
0: Bedankt. Ja. Waar ga jij kijken vanavond? Waar kunnen we jou spotten? Scheveningen. Schrijf ik op. Zie ik je daar. Tot vanavond.
15: Ja,
0: oké.
15: Okay.
0: Hoi, hoi.
13: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: R.E.M. en Shiny Happy People.
1: Op de kaart.
0: Zijn de mensen bij jou nog een beetje shiny en happy op dit moment?
2: Nou, nee, niet echt. Nee. Ik heb ook slecht nieuws. Ik heb achteraan ben ik gaan aansluiten, achter die rij aan. Ik zie de toekomst.
0: Even voor de mensen die net inschakelen. Je staat in de rij voor de laatste eclipsbrillen van heel Europa, voor mijn gevoel. Die worden verkocht bij Museum. Dat is een museum in Den Haag. En daar staat een rij van 200 mensen voor die brilletjes.
2: Ja, en ik denk dat die rij inmiddels al wel uitgebreid is naar misschien wel 250, 300 mensen. Sommige daarvan die staan al sinds 9 uur vanochtend in de rij. Die hebben gisteren ook de hele dag in de rij gestaan. Zonder succes, want toen konden ze geen brilletje bemachtigen. En vandaag is die twijfel ook nog steeds aanwezig. Dus ik zie de toekomst voor mezelf in ieder geval niet rooskleurig in. Nee. Daarom ben ik maar uit die rij gegaan.
0: Oh.
2: En ik dacht, weet je wat, die hele eclipse, het zal me allemaal wat. Ik ga op zoek naar mensen die hem niet gaan kijken. Want zijn er nog wel mensen die überhaupt daar niet mee bezig zijn? En hier zit iemand op een heel romantisch picknickkleedje. Hoe gaat het?
3: Goed, met jou?
2: Ja, het gaat goed. Hey, jij bent hier lekker met de kinderen gewoon lekker een soort van aan het picknicken.
3: Ja, ik ben naar de film geweest. Heel relaxed. Gewoon lekker zomervakantie.
2: En jullie staan niet in een rij voor zo'n brilletje?
3: Nee, ik moet hier niet aan denken. Nee, echt niet.
2: En waarom niet?
3: We zijn net terug van vakantie. Ik heb het eigenlijk helemaal gemist. En nee, ik heb andere dingen te doen.
2: Als ik het zo hoor, dan ga jij echt absoluut niet kijken, hè, vanavond.
3: Nee, ik ga lekker hardlopen en met de kinderen. En het is wel goed, die eclipse.
2: Ja, dat zeg je eigenlijk wel mooi. Want er staan echt mensen, die gaan nog net niet met elkaar. Die vliegen nog net niet elkaar de haren in, omdat ze zo'n brilletje graag willen. En jij zit hier eigenlijk veel relaxer bij dan dat zij hierbij staan.
3: Ja, zouden meer mensen moeten doen.
2: Nou. Welke film hebben jullie gezien?
3: Secrets of the Sea.
2: Was dat wat?
3: Ja, dat was mooi. Ja, aanrader.
2: En waar zijn jullie naartoe geweest op vakantie?
3: Naar Italië. Dat was heel fijn. Ja.
2: Heel veel lekkere pizza's en pasta's naar binnen gewerkt.
3: Zeker, zeker, zeker. Ja.
2: Nou, ik zou zeggen vooral heel veel weinig plezier met het kijken van de eclipse. Want jullie gaan niet kijken. Geen plezier, inderdaad.
3: Nee, dankjewel.
2: En fijne dag, hè?
0: Ja, nou, ik Bob, weet het, zit ons wel bijna met beide benen op de grond, ja.
2: Ja, je zou het bijna vergeten, maar niet iedereen is ermee bezig.
0: Nou.
2: En ik sprak net ook een ijskoman die stond voor die rij met zijn ijskookkraam. Ik dacht, dat is natuurlijk gouden business. Dus ik vroeg dat aan hem en hij vroeg aan mij, weet je eigenlijk waarom al die mensen in de rij staan? Die was er ook totaal niet mee bezig. Dus inderdaad, het zet ons ook eventjes weer met beide voetjes op de grond neer.
0: Ja.
2: Nee. Niet heel de wereld draait om die eclipse vanavond.
0: Dat is misschien als je op een bepaalde manier naar de natuurkunde kijkt wel. Maar dat laat ik maar. Dat weet ik niet hoe dat zit. Hey Gwen, ja, nu heb je mensen gesproken die al 2 keer 5 uur in de rij hebben gestaan. Je hebt mensen gesproken die net uit Italië komen en die denken, het kan me wat met die eclipse. Wat ga jij doen?
2: Ik ga vanavond op het prachtige Katwijkse strand ook toch eventjes naar die eclipse kijken. Met een brilletje. Die heb ik besteld. Ik hoop met heel mijn hart dat ze vandaag binnenkomen. Ja, en anders moet ik toch ergens een soort gieter, cd, ik weet het niet.
0: Een gieter, ja.
2: Ja, een gieter. Wat was het nou? Iets met een vergiet?
0: Een vergieter, ja.
2: Een vergieter. Nou ja, misschien moet ik toch maar iets gaan improviseren. Maar ik hoop met heel mijn hart dat toch die brilletjes binnenkomen.
0: Ik hoop het ook voor je. En dan hoop ik morgen van je te horen hoe mooi of hoe onbijzonder je het eigenlijk allemaal vindt. Gwen Oudan, de verslaggever van Op de Kaart. Tot morgen!
2: Tot morgen!

0: Lola Nolet en de mannen van Chef Special Amigo hier op Radio West. Oh, er is telefoon. Hallo, met wie spreek ik? Hallo?
1: Dick van Groningen.
0: Hey Dick, hallo, met Bob in de uitzending. Waar kan ik je mee helpen?
1: Nou, ik heb een tip. Ik heb een laskap en die werkt ook voor die zonsverduistering.
0: Wat is een laskap?
1: Nou, de mensen die lassen, die hebben toch zo'n laskap. Anders kunnen ze ook verbinden.
0: Nee, ja, anders wordt het lastig, ja.
1: Ja, nou, ja. Als mensen die hebben of kunnen lenen, dan is dat natuurlijk ook een oplossing.
0: Een laskap. En is dat net zo veilig als zo'n eclipsbrilletje volgens jou, Dick?
1: Ja, hoor, want ik heb er net ook gekeken. Daar zie je die zon heel wazig.
0: Een laskap.
1: Een laskap.
0: Nou, ik vind het een goede tip van je, Dick. Dank je wel.
1: Ja, oké. Graag gedaan.
0: En veel plezier vanavond, hè, met kijken.
1: Dankjewel, ja hoor.
0: Ja, je bent geen lastpak dankzij deze tip.
1: Nee,
0: precies, okay. Met je lastkap. Oké, hoi.
1: Doei.

0: Jouw plaat.
1: Mink de Veel met Demasiado Corazon. Aan het einde van Menno in de Middag, jouw plaat. Het thema is vakantieland Amerika. Carla, John, Petra, Ria vroegen allemaal om Neil Diamond. Maar Tineke gaat er vandoor met de juiste plaat die ik ga draaien. Die wilde namelijk deze horen. Beautiful Noise.

0: just to give it a tune.
1: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Hey Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe!
9: Geeft ruimte.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
2: Zometeen in Muziek aan Zee. Muziek onderweg van Dionne Warwick. En ook Love Affair komt eraan. Eerst het nieuws van 2 uur. Ik ben Marjolein Visser. De 29-jarige Bilal, ja, die als invalkracht in de Alphense vestiging van jeugdzorginstelling IHUB werkte, heeft toegegeven seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje dat daar werd opgevangen. Tijdens een eerdere voorbereidende zitting zei zijn advocaat nog dat de verklaringen van het slachtoffer onbetrouwbaar zouden zijn. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen. De tocht zal dan ook in het teken staan van de strijd tegen femicide. ADO Den Haag heeft er weer een nieuwe speler bij. De selectie is aangevuld met Otniel Raterink. De 20-jarige rechtsback wordt voor 1 seizoen gehuurd van een Italiaanse club. Maar de Haagse profclub heeft een optie tot koop in de verbintenis opgenomen. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Er is ook verkeersinformatie van de ANWB, Bianca Damink.
4: Er staat 1 file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar sta je tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen 10 minuten vast door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Voor tot 4 uur, Muziek aan Zee.

Love Affair met Rainbow Valley. Een Britse soulgroep, ja, Steve Ellis, dat was de zanger. Hij was slechts 16 jaar oud toen ze hun eerste single uitbrachten. She Smiled Sweetly was dat. Je hoort het in Muziek aan Zee na Dionne Warwick, All the Love in the World. Van harte welkom weer bij Muziek aan Zee op de woensdagmiddag, waarbij ik straks blije berichten heb. En ik krijg nou wat die allebei over hetzelfde onderwerp gaan, maar toch anders. Chocolade. Daar gaat het water van in je mond lopen, toch? Verder de lekkerste muziek voor je gepland. Onder meer Lois Lane met Fortune Fairy Tales. De Jacksons komen eraan met Can You Feel It? En uit de film Saturday Night Fever zometeen hier Jive Talking. Welkom.

De Bee Gees hoorde je met Jive Talking. Ik zag een mooie tweet voorbij komen van Samantha. Die zegt, ik ben in Rotterdam geweest bij Diergaarde Blijdorp met onze baby, want daar kan je weer foto's maken op van die leliebladen in de diergaarde. Ja, dat was vroeger ook altijd al. Een tijdje niet geweest en nu weer wel. Dus dat is natuurlijk superleuk dat ze dat kan doen. En ook een mooie van Jeroen. Die zegt, bij een bepaalde drogist was de chocolade in de aanbieding voor een euro minder dan in de supermarkt per reep. Mijn lief vroeg of ik een paar repen voor haar mee wilde nemen. Dus ik heb er maar zoveel mogelijk meegenomen. Alles wat er lag. Volgens mij heeft hij iets van 30 chocoladerepen voor haar gekocht. Eet smakelijk, maar goed bezig, Jeroen. Ja.

Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherretsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, The Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Rond de klok van 2:30 in Muziek aan Zee. Ik praat je bij over het nieuws uit de regio. De 29-jarige Bilal H. heeft toegegeven seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje dat werd opgevangen in jeugdzorginstelling IHUB in Alphen aan den Rijn. H. werkte er als invalkracht. Tijdens een eerdere voorbereidende zitting zei zijn advocaat nog dat de verklaringen van het slachtoffer onbetrouwbaar zouden zijn door wraakgevoelens na een mislukte ontsnappingspoging van het meisje. Bilal H. en de 21-jarige Abdel U. Ahab O. zouden vorig jaar november allebei een meisje hebben verkracht. Beide verdachten werkten voor uitzendbureau Zorgwerk, een dochteronderneming van Randstad. De Rijswijkse burgemeester Huri Sahin heeft een pand in de ministerbuurt gesloten voor de duur van 3 maanden. Reden is dat in het pand bedrijfsmatige prostitutie plaatsvond en het als seksinrichting werd gebruikt zonder dat er daar een vergunning voor was verleend. Het Haagse Economisch Interventieteam ontving meerdere meldingen over mogelijke prostitutie in de straat in de ministerbuurt, waarna toezichthouders een controle uitvoerden. In de woning werden 2 sekswerkers aangetroffen, net als spullen die te maken hebben met prostitutie. De 6 wethouders van de gemeente Westland gaan verhuizen van het kantoor aan de Laan van de Glazen Stad naar het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. Dat gebeurt omdat daar ook de burgemeester zetelt. Maar de gemeenteraadsfractie van Westland Verstandig vindt het onbegrijpelijk, omdat ook bestuursadviseurs, secretaressen, de kabinetschef en andere medewerkers rond het college worden mee verhuisd, terwijl de rest van ambtenaren gewoon aan de Laan van Glazen Stad blijven werken, meldt WOS Media. 2 waaghals hebben onlangs een hoogspanningsmast in de Krimpende Waard beklommen. Het gebeurde afgelopen weekend en is nu bekendgemaakt. Na melding ging de politie er meteen naartoe. Nadat de 2 veilig beneden waren, kregen ze een boete voor het beklimmen van de mast en ook een stevig gesprek over de gevaren en gevolgen van hun actie. 1 verkeerde stap kan grote gevolgen hebben, schrijft de politie nu op Instagram. Dan het weer van vandaag en dat krijg je van Huub Mizee.
7: Vanmiddag blijft het overwegend zonnig en we hebben een zwakke tot matige oostelijke wind die later noordoostelijk wordt en het wordt ongeveer 29 graden. Vanavond en komende nacht zal er geen of weinig bewolking zijn. De wind blijft oostelijk, zwak tot matig en vanavond is het nog een graad of 27. Later vannacht wordt het ongeveer 14 of 15 graden. Morgen en vrijdag is het opnieuw zonnig. Het wordt dan zeer warm met temperaturen van zo'n 34 graden. Zaterdag komt er meer bewolking, is er ook kans op een enkele bui, misschien wel met onweer. En dan wordt het ongeveer 26 graden.
6: Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink.
8: Er staat file door een vrachtwagen met pech bij knooppunt Burgerveen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Je hebt daar zo'n 10 minuten tijdverlies en de rechterrijstrook is dicht.
6: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Muziek aan Zee.

0: The Cats, 1974, Rock'n'Roll Days. Het was de B-kant van het nummer Come On Girl. In het begin van 1974 was het ook de alarmschijf en later bereikte het nummer de vierde positie van de top 50. Ook andere zangers hebben het later uitgebracht, onder meer Kevin Johnson en Terry Jacks. En daarvoor hoorde je The Jacksons met Can You Feel It? Nou, ik voel het wel hoor, op deze woensdagmiddag. Het is een heerlijke dag, een dag om niet te veel te doen vooral en te genieten van muziek. Bijvoorbeeld uit eigen land. Dit is Snelle, Laat het lichten. Doen vooral en te genieten van muziek. Bijvoorbeeld uit eigen land. Dit is Snelle, Laat het lichten.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: ADO Den Haag FC Groningen. Zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Prince en Raspberry Beret in Muziek aan Zee. Ken je de After Eats? Dat zijn van die chocolaatjes gevuld met een soort munt. Vroeger ging ik daarmee langs de leraar op de lagere school. Als ik jager was, volgens mij. En dan trakteerde je in de klas, maar ook ging je langs de leraar. En nam ik wel zo'n doosje mee. Maar voor het eerst in jaren gaan ze nu andere smaken introduceren. Jawel, dus het is niet alleen maar munt. Het is ook framboos, sinaasappel en karamel in chocolade.
1: Krijg nou wat!
0: Voorlopig alleen nog te kopen op luchthavens. Het is een soort test. Maar dus de eerste smaakuitbreiding sinds de introductie. En ze hopen nu chocola aantrekkelijker te maken voor nieuwe jonge consumenten. Nou, ik was altijd wel fan hoor. Oké, ik ben niet de jongste, maar volgens mij zijn er wel meer mensen die ervan houden. Zo'n lekker chocolaatje met zachte vulling. Heerlijk, toch? Muziek aan Zee op de woensdagmiddag. Dit is Lois Lane, Fortune Fairy Tales.

Zometeen nog een uurtje door. Muziek onderweg van George Michael, The Golden Earring, maar ook de Spinners komen eraan uit de jaren 70 deze. Dus tot zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: De meedansplaat zometeen komt uit de eind jaren 70 en is ook heel meezingbaar trouwens. Eerst het nieuws van 3 uur. Ik ben Marjolein Visser. De Rijswijkse burgemeester Huri Sahin heeft een pand in de ministerbuurt gesloten voor de duur van 3 maanden. Dat gebeurde omdat er bedrijfsmatige prostitutie plaatsvond en het als seksinrichting werd gebruikt zonder dat daar een vergunning voor was verleend. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen. De tocht zou ook in het teken staan van de strijd tegen femicide. De 6 wethouders van de gemeente Westland gaan verhuizen van het kantoor aan de Laan van de Glazen Stad naar het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. Dat gebeurt omdat daar ook de burgemeester zetelt. Maar de gemeenteraadsfractie Westland Verstandig vindt het onbegrijpelijk omdat een deel van de ambtenaren mee verhuist en een ander deel niet, meldt WOS Media. Meer regionieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in 2 is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart.

0: De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met de waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet het dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Carole King, niet alleen een geweldige stemmer, ze kan echt heel erg goed schrijven. Behoort tot de absolute top van de songschrijvers. Ze start haar carrière met haar man Jerry Goffin in de Brill Building. Het was een songschrijverskantorengebouw en daarbij hebben ze echt meerdere hits geschreven. Denk bijvoorbeeld aan You Make Me Feel Like a Natural Woman van Aretha Franklin, maar ook Up on the Roof van de Drifters. Je hoort er in Muziek aan Zee na Hans de Boy met Annabel. Fijn dat je er nog bij bent, het tweede uurtje, waarbij ik het straks ga hebben over iets bijzonders dat is gevonden langs onze kust. Verder natuurlijk weer een Nederlandsplaat, die komt van Gloria Gaynor straks. Even lekker je hoofd leeg springen. En muziek nog onderweg van Tony Esposito, maar ook Teddy Swims, Mr. Know-It-All, en zometeen hier Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.
1: Altijd dichterbij.
2: Muziek aan Zee.
1: Dit is Radio West.
0: En dit is Joe Cocker.

0: geeft je energie. Je start een dag. Ja. Zo eigenlijk onbeschrijfelijk. Ja.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Nee, ik ben niet zo'n strandganger. Ik zit op het autisme spectrum.
3: Ja.
2: En nou ja, vroeger gingen we heel vaak naar het strand. En dan moest ik daar per se de hele dag moest ik er zijn. Er waren mensen met krijzende kinderen, radio's. En denk van ja, dat is genoeg strand. Ja. Dat is genoeg zitten op strand voor een heel leven.
1: Je ziet het in onze kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Zoals jullie weten wandel ik graag, vooral langs de kusten. Ik woon ook vlakbij de zee, dus dat is ook heel fijn. Maar alleen als het niet zo druk is, hoor. Meestal 's avonds graag, als de drukte een beetje voorbij is. Soms vind je mooie schelpjes of wat anders. Maar langs de kust, onder meer bij Noordwijk, zijn afgelopen weken bijzondere dingen aangespoeld. Eieren van een zeekat. Het is een soort eitje gevuld met inkt, wat dan aanspoelt. En natuurfotograaf Petra van Wendt, onder andere, die zag de zee-eitjes en heeft ze gefotografeerd. Ze zijn vanaf ongeveer 30 juli tot in het najaar langs onze kust te vinden. Ze zitten in grote trossen bij elkaar. Ze zien er dus uit als kleine met inkt gevulde ballonnetjes, zeg maar. En in ieder eitje bevindt zich een jonge zeekat. En ze zagen zelfs dat één zo'n jong zeekatje uit het ei kwam. Het hele verhaal is terug te vinden op bollestreekomroep.nl.

0: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Het is 3:30, muziek aan zee. Ik praat je bij over het nieuws uit de regio. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Single. De dader was de vader van haar kinderen die op dat moment ook in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7:00 s'avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. De organisatie is in handen van een goede vriendin. In de uitnodiging is te lezen dat aanwezigen wordt gevraagd witte kleding te dragen. Vanwege de hitte heeft het KNMI morgen vanaf 9:00 code geel afgegeven. De weerswaarschuwing houdt in ieder geval aan tot vrijdag rond middernacht. Verwacht wordt dat het kwik tot ver boven de 30 graden stijgt. Het Nationaal Hitteplan is die dagen in het hele land ook actief. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen. De Partij voor de Inwoners in Noordwijk is kritisch over de plannen voor de reconstructie van de Van Berkelweg. Heeft er vragen over gesteld aan het college. Het gaat over het vervangen van de rotonde bij de Boeghorst en de Bronsgeest door een kruispunt met verkeerslichten, meldt Bollestreek Omroep. Volgens de partij is onvoldoende duidelijk waarom voor deze miljoeneninvestering is gekozen. Onderzoek zou laten zien dat ook andere oplossingen mogelijk zijn. Bovendien zouden bewoners meer moeten worden betrokken bij de plannen, vindt de partij. Misschien heb je al iets over gehoord. Vanavond is er voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. Die waren te koop bij Museum Omniversum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het geen zin meer had.
14: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
15: Zo.
14: Misschien al wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
13: Vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. Dat is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. En dan het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miesing.
16: Vanmiddag blijft het overwegend zonnig en we hebben een zwakke tot matige oostelijke wind die later noordoostelijk wordt en het wordt ongeveer 29 graden. Vanavond en komende nacht zal er geen of weinig bewolking zijn. De wind blijft oostelijk, zwak tot matig. En vanavond is het nog een graad of 27. Later vannacht wordt het ongeveer 14 of 15 graden. Morgen en vrijdag is het opnieuw zonnig. Het wordt dan zeer warm met temperaturen van zo'n 34 graden. Zaterdag komt er meer bewolking. Is er ook kans op een enkele bui, misschien wel met onweer. En dan wordt het ongeveer 26 graden.
13: Dankjewel, Huub. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Muziek aan zee.
18: Show me.

0: Bruce Springsteen zijn wens is uitgekomen. Waiting on a Sunny Day. En daarvoor hoorde je Simply Red in Muziek aan Zee.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Gloria Gaynor ga ik draaien. I Will Survive. Wist je dat het nummer in maar liefst 20 talen is uitgebracht? Ja, ik lieg niet. Er bestaat zelfs een Arabische versie van. In 1979 won Gloria met het nummer een Grammy in de categorie Best Disco Recording. Het is het eerste en enige jaar waarin een Grammy in deze categorie is uitgereikt. En hij is ook heel meezingbaar als je geen zin hebt om te dansen. Hier komt-ie.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Na een lange zomer wachten gaat het topamateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quick Boys speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

George Ezra hoorde je. Pretty Shining People. Het einde van Muziek aan Zee. Het zit er weer op voor mij. Nou, niet helemaal, want ik mag nog even het nieuws lezen tot aan 6:30. Bij Bas Martinis, want hij komt er weer aan natuurlijk met zijn geweldige show West Komt Thuis, waarin je weer leuke prijzen kan winnen. En je ook nog wordt bijgepraat over het nieuws op een gezellige manier. Dat is altijd fijn, toch? Veel plezier met hem en ik wens je nog een hele fijne woensdag. Doe het vooral rustig aan. En morgen wordt het nog een tandje warmer, geloof ik. Dus relax en geniet vooral ook van de zonsverduistering. Maar doe dat wel veilig, hè? Op een veilige manier. Tot morgen. Doeg, doeg. Muziek aan Zee.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
12: In West komt thuis zometeen een gesprek met de spreekster Amara van Elst. En zij zal spreken tijdens de herdenking bij het Indiëmonument. Aanstaande zaterdag 15 augustus. Nu is het 4:00, het nieuws, dat krijg je van Marjolein Visser.
13: Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de Alphense jeugdzorg voor verkrachting van 2 meisjes. Het gebeurde in november vorig jaar bij de vestiging van jeugdzorginstelling IHUB. Het was aanschuiven in de rij bij Museum Omniversum in Den Haag vanmiddag. Het museum had nog wat eclipsbrillen te koop voor de zonsverduistering. De eerste stonden al 5 uur te wachten voordat de verkoop begon. En vanwege de hitte heeft het KNMI morgen vanaf 9 uur code geel afgegeven. Het Nationaal Hitteplan is dan in het gehele land actief. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen. Meer regionieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat

0: dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Westfiles en vertragingen bij de ANWB, Erik Evengroen.
2: Er staan een paar korte files in het westen van het land. De meeste hebben maximaal zo'n 5 minuten oponthoud. En de uitzondering, de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Vlaardingen 5 kilometer file met 10 minuten vertraging.
3: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
4: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
5: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Tot 7 uur, West komt thuis.

1. Een corner op Radio West. If Paradise is Half as Nice. En daarmee werd het 7 minuten over 4. Goedemiddag. Dit is West Komt Thuis op Radio West. Tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Zometeen een gast bij mij in de studio, Amara van Elst. Ze is spoken word artiest. Aanstaande zaterdag zal ze spreken bij de Nationale Herdenking. Bij het Indiërmonument. Het gaat natuurlijk over de bevrijding van de bezetting door de Japanners. En daarna ook natuurlijk de vrijheidsstrijd die de mensen in Indonesië gevoerd hebben om los te komen van Nederland. Dat dadelijk. Het spelletje De Tijdmachine speel ik natuurlijk nog. We gaan het hebben over criminele zaken in het volgend uur. En ik ga dadelijk ook even bellen met Ronald Brautigam. Hij is al 50 jaar lid van de band Black Band. Ja, mooie naam is dat. Ze spelen voornamelijk progrock, progressieve rock. Dat is misschien een beetje een oude term, maar er zijn nog steeds heel veel mensen die daar van houden. Daar ben ik er zelf ook wel eentje van, hoor. Goed, ik bel dadelijk even met hem, want 50 jaar met elkaar in een bandje zitten, dat is natuurlijk niet niks. Dat en nog heel veel meer hier op Radio West tussen 4 en 7. Muziek van Vitesse, je weet wel, de zingende drummer Herman van Boeien heet hij, met zijn bandje. Het liedje heet Rosalind.

0: Vitesse met Rosalyn op Radio West, 11 over 4.
1: West komt thuis.
0: We gaan het hebben over de herdenking bij het Indië-monument aanstaande zaterdag. Dan wordt natuurlijk de bevrijding van de Japanse bezetting gevierd. En ook de onafhankelijkheidsstrijd van de mensen uit Indonesië. Ja, daar gaat iemand spreken. Die zit bij mij hier in de studio. Amara van Elst. Amara, een heel goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. Ja, dat is natuurlijk bijzonder spannend, hè, dat spreken aanstaande zaterdag is dat.
2: Ja, zeker weten. Spannend, maar ook eervol.
0: Absoluut. En het wordt ook nog live op televisie uitgezonden. Het wordt door de NOS geregistreerd. Maar TV West zendt dat natuurlijk ook uit streaming en op tv. Ja, en je hebt ook meegewerkt aan een documentaire. Die documentaire die heet Indisch Zwijgen. Die is ook een aantal jaren geleden al te zien geweest op de landelijke televisie. Maar die gaan wij vooraf aan de herdenking uitzenden aanstaande zaterdag op TV West. Die documentaire die heet Indisch Zwijgen. Nou, ik zie tegenover mij zitten een vrouw van de derde generatie Indo's. Hè? Ja. Zo mag ik het zeggen. Indisch Zwijgen, dat klinkt heel mysterieus. En ook alsof er iets niet helemaal in orde is. Wat is dat? Waar gaat dat over?
2: Het is zeker mysterieus, vandaar ook het zwijgen. Wat het is eigenlijk de Indische gewoonte om dingen binnen te houden. En dan, als ik het heb over dingen, dan gaat het voornamelijk over familieverhalen, over geschiedenis en zeker dan over trauma's en het verdriet en de pijn. En dan eigenlijk gebeurt dat zowel vanuit het verleden als in het heden. Dat er heel veel gezwegen wordt. En Indisch zwijgen is dus een stukje cultuur wat meegekomen is uit de koloniale tijd en wat nu nog voortleeft en waar de derde generatie heel hard tegenaan aan het schoppen is om dat te doorbreken. Eigenlijk.
0: Ja, daar ben jij er dan ook eentje van, een ambassadeur als het ware. Merkte jij dat vroeger thuis ook? Hè? Werd er bij jullie thuis gewoon niet echt over vroeger gesproken of misschien maar heel kort of zo?
2: In momenten, ja. In momenten kon het opleven bij mijn moeder. En dan kwam er ook een heel, heel mooi verhaal uit. Maar wanneer het poppetje gezien was, ging het kastje ook echt weer dicht. En dat was niet iets waar je zelf aan kon kloppen. Dat was op haar tijd dat er dan een glimps van het verleden naar buiten kwam. En dan was het weer weg.
0: Ja.
2: En dan hield ze het ook vooral bij haar eigen kindertijd en haar eigen ervaringen wanneer dat gebeurde. En ik hoorde nooit veel over waar ons familie dan vandaan kwam in Indonesië en wat daar allemaal gebeurd was en hoe het eigenlijk was om hier te komen. En nu heeft mijn moeder dat zelf niet meegemaakt. Ze was een van de jongste van 11 kinderen. En alleen de oudste kinderen waren met de boot hier naar Nederland gekomen. Maar ik was wel altijd nieuwsgierig van ze moet toch meer weten dan ze laat zien.
0: Ja, nou zelf ben je dus van de derde generatie. Die geschiedenis in Indonesië, die heb jij niet zelf meegemaakt. Jouw moeder dus kennelijk ook niet, want die was ook een beetje te jong. Maar je vindt het toch belangrijk, hè, om het zwijgen te doorbreken.
2: Ja, ik weet hoeveel het los kan maken en hoeveel het dus ook op kan luchten wanneer je als mens begrijpt waar je vandaan komt en wat voor pijn er eigenlijk in je bloedlijn en dus ook in de hele vroege hoofdstuk, de proloog van jouw verhaal eigenlijk zitten. En als een verhalenschrijver kan ik dat ook heel goed begrijpen, omdat de geschiedenis van een karakter en dus ook de geschiedenis van een mens zegt zoveel over de betekenis van jouw levenswandel. En dat heb ik voor mezelf gemerkt, hoe beter ik begrijp waar ik vandaan kom, maar ook hoe beter ik begrijp wat dat voor mij betekent, hoe meer rust ik daarin kan vinden.
0: En wat betekent dat dan voor jou?
2: Voor mij betekent het een begrip van waarom ik zo bizar gevoelig ben.
0: Ja, dat kan. En, ja.
2: Blijkbaar is dat een heel Indisch ding om eigenlijk hypersensitief te zijn. En dan niet alleen in emotionele zin, maar ook naar de ander toe. Dat je mensen heel goed en diep kan aanvoelen. En daarnaast ook een stukje begrip van waarom ik het zo moeilijk vind om te aarden in een land waar ik wel geboren ben.
0: Mm-hmm. Oké. Ja, want je woont nog helemaal hier.
2: Ja.
0: Je roots liggen daar.
2: Ja.
0: Dus zit jij nog een beetje in de twilight zone voor je eigen gevoel?
2: Zo zou je het zeker kunnen zeggen. Ja, het is. Ik ben nog nooit in Indonesië geweest. Nog steeds niet. Het moet nog komen. En ik kijk er naar uit dat het gaat lukken.
0: Ja.
2: Maar die Indische cultuur heb ik dan toch via mijn oma meegekregen. Die woonde in mijn kindertijd zo. Wij woonden op de vierde verdieping en zij woonde daar beneden bij ons. Dus zij was een heel groot deel van mijn leven. Dus ik kreeg veel mee van haar karakter, van mijn ooms en tantes. En dat heeft me toch gevormd. En hoewel ik ook altijd veel contact heb gehad met mijn Nederlandse kant van mijn familie, vond ik het altijd moeilijker om te verbinden, niet per se met die mensen, maar wel met die cultuur van net wat harder, hè, wat directer.
0: Ja, ja,
2: en
0: absoluut.
2: Ja.
0: Kun je wel zeggen. Ja.
2: Ja.
0: Over doorgeven gesproken, hè. Men zegt ook wel eens dat we het hebben over intergenerationeel trauma.
2: Ja.
0: Trauma dat dus op de generaties wordt doorgegeven aan kinderen en kleinkinderen, pijn. Merkte jij daar iets van in je dagelijks leven? Of?
2: Ik ging me daar meer in verdiepen toen ik net een beetje de puberteit uitkwam. Ik voelde het al eerder. Ik voelde altijd al een bepaald, wat ik dan een soort vraagteken in mijn hart noem. Ik voelde een vraagteken in mijn hart. En dat vraagteken werd pas beantwoord op het moment dat ik durfde om een beetje die geschiedenis aan te kijken.
0: Ja.
2: En het had ook niet heel veel nodig om daar een soort rust in te vinden. Ik ben niet iemand die een historicus heeft hoeven worden om een bepaald begrip van dat verleden te vinden. Maar het kost toch een stukje die pijn aankijken en de pijn durven bevragen.
0: Heeft het maken van die documentaire de band met je familie blijvend veranderd? Wordt er nu wel gepraat? Is men daar iets beter in geworden?
2: Het is veranderd.
0: Mm-hmm.
2: Sowieso ben ik weer ietsje ouder geworden. Dus dan verandert de band met je familie sowieso. Maar ik zou niet zeggen dat de documentaire en dat proces zelf opeens heeft gezorgd dat het in die zwijgen in mijn familie compleet over was.
0: Mm-hmm.
2: Het heeft wat dingetjes losgemaakt.
0: Ja.
2: Dus het is iets meer open. Maar het heeft me er eigenlijk ook mee geconfronteerd dat mijn familieleden ook heel weinig weten. En dat degene die echt de kennis en ervaring hebben al in de hemel zijn.
0: Ja. Die kunnen het niet meer, daar kun je het niet meer aan vragen. Nee.
2: Nee.
0: Nou ga je zaterdag spreken bij de herdenking, bij het Indiëmonument in Den Haag. Spannend?
2: Ja, heel spannend.
0: Ik kan me voorstellen.
2: Gewichtig moment.
0: Ja, zeker.
2: Veel gevoeligheden. Dus ik vind dat wel heel spannend.
0: Toch vertrouwen ze jou dat toe, hè? Hoe komt dat?
2: Dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik de juiste persoon ben om die vraag aan te stellen.
0: Dat snap ik ook, ja.
2: Wat ik wel terugkreeg uit het voorgesprek was dat ik blijkbaar heel goed die gevoeligheden weet te navigeren. Van dat ik weet aan te voelen wat voor toon past.
0: Ja.
2: In zo'n situatie. En dat vond ik wel een mooi compliment om te mogen ontvangen.
0: Ja, dat is het zeker. Want er zijn veel mensen die bereiken dat moment in hun leven helemaal nooit. Waarop ze dus sensitief genoeg zijn om iets goed te kunnen benoemen zonder mensen te schofferen bijvoorbeeld. Of mensen pijn te doen eigenlijk. Hè? Want daar komt het dan op neer. Jouw toespraak wordt ook nog met muziek omlijst. Nou, dat is natuurlijk helemaal spannend.
2: Ja, super gaaf.
0: Precies. Daar kun je ook altijd een beetje tegenaan leunen. Hè? Als je denkt van ik vind het even moeilijk, leun je even tegen de muziek en dan ga je weer door.
2: Precies. Het draagt je als voordrager. Dus we kunnen zo elkaar dragen in dat proces. En ik hou heel erg van muziek.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik kan me dan ook nog meer inleven in de tekst met zo'n gigantisch orkest erbij. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
0: Zaterdag te zien op TV West. Vanaf 5:00 Indisch Zwijgen. Zo heet de documentaire met Amara van Elst daarin. Zij is spoken word artiest. En ze mag dan ook natuurlijk nog spreken bij het Indiëmonument. Live te zien op televisie, op TV West onder andere. En op de grote landelijke zenders. Heel veel plezier daar toch ook bij. Geniet daar ook van. Spannend, maar ook een beetje van genieten. Moet je doen.
2: Thanks.
0: Dankjewel.

Corny van den Bos, de Noorderzon scheen op Radio West. We gaan weer richting het nieuws van 16:30 met Marjolein Visser. Amy Winehouse zingt nog een moppie voordat het zover is. Valerie.

0: Amy Winehouse op Radio West, 3 minuutjes voor 4:30. Aanstaande zondag het Haags Beat Festival. We maken er opnames van, die kun je dan later op tv zien. Maar tussen 2 en 5 loopt Kevin Brouwer in zijn programma Als de Dag van Toen daar lekker over dat terrein. Babbelt wat met artiesten en zo, dus zeer de moeite waard om naar te luisteren. Dat en meer, en zometeen natuurlijk het nieuws. Maar zondag is er op Radio West nog meer te doen.
1: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
2: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
2: ADO Den Haag, FC Groningen, zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Het is 4:30 op Radio West. Het nieuws, dat krijg je van Marjolein Visser. Marjolein, goedemiddag.
13: Hey Bas, goedemiddag. Gasten van een hotel aan de Haagse Kneuterdijk hebben vanmiddag even buiten gestaan vanwege een brand in Hotel Volken. Ontstond brand in een plantenbak op een balkon, waarna bezoekers en personeel naar buiten moesten. Het vuur was wel snel onder controle. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de Alphense jeugdzorg voor verkrachting van 2 meisjes. Het gebeurde in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar bij de vestiging van jeugdzorginstelling IHUB. De 29-jarige Bilal H. zou een 15-jarig meisje hebben misbruikt. Hij bekende dat ook. De 21-jarige Abdel Ouahab O. wordt verdacht van de verkrachting van een 14-jarig meisje. Hij zei in de rechtbank onschuldig te zijn en weigerde alle vragen van de rechtbank te beantwoorden. In Den Haag wordt morgenavond een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die eerder is doodgeschoten in een huis aan de New York Singel. De dader was de vader van haar kinderen, die op dat moment ook in huis aanwezig waren. De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 7:00 s'avonds van start gaan in de Betje Wolfstraat. De organisatie is in handen van een goede vriendin. In de uitnodiging is te lezen dat aanwezigen wordt gevraagd om witte kleding te dragen. De Rijswijkse burgemeester Houri Sahin heeft een pand in de ministerbuurt gesloten voor de duur van 3 maanden. Dat gebeurde omdat er bedrijfsmatige prostitutie plaatsvond en het als seksinrichting werd gebruikt zonder dat daar een vergunning voor was verleend. Het Haagse economische interventieteam ontving meerdere meldingen over mogelijke prostitutie in de straat, waarna toezichthouders een controle uitvoerden. In de woning werden twee sekswerkers aangetroffen, net als spullen die te maken hebben met prostitutie. En vanwege de hitte heeft het KNMI morgen vanaf 9 uur code geel afgegeven. De weerwaarschuwing houdt in ieder geval aan tot vrijdag rond middernacht. Verwacht wordt dat het kwik ruim boven de 30 graden stijgt. Hoeveel precies weet Huub straks. Het Nationaal Hitteplan is die dagen in het gehele land actief. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen namelijk gezondheidsklachten krijgen.
0: Ja, precies. Marjolein, dankjewel. Ja, Huub, die code geel, was dat boven de 30 niet code oranje eerst of zo? Hebben we geen inflatie of valt het mee?
14: Nee, dan moet het boven de 35.
0: Oh, boven de 35.
14: Er wordt wel een beetje, heel klein beetje rekening mee gehouden met heel misschien in Zuid-Limburg code oranje, maar dat is dan pas voor de vrijdagmiddag. Ja, daar kan de temperatuur misschien wel weer boven de 35 graden uitkomen voor de zoveelste keer alweer. Ja. En ja, we raken er wel aan gewend, maar het is toch echt wel ongelooflijk bijzonder, hoor. De zomers van Groever, ja, hadden we ook hittegolven, hè. En dan ging het allemaal wat langzamer. Dan was het eerst 28, 29 graden. En op een gegeven moment
0: werd het dan 30 graden.
14: 30, 32, ja. En dan had je echt heel warm. Maar het is nu in no time, zit wel weer op de 30 graden. Zoals vandaag bijna alweer bij Hoek van Holland. En overigens, het is nu 28, 29 graden. En dan, ja, binnen één, zoals morgen, ja, dan wordt het ook bij ons weer een graad of 34.
0: Meteen dat is echt wel warm, hoor.
14: Ja, zeker wel. En ja, het heeft allemaal te maken met het relatief rustige weer. Hoge druk boven onze omgeving. Heel veel zon. Betekent trouwens ook dat we vanavond wel heel mooi die zonsverduistering kunnen zien. Als je een beetje uitzicht hebt op het westen, zo tussen 7:15 en iets na 9:00. Morgen dus ook weer zonnig. Een oostenwind, zwak tot matig. Vannacht wordt het later vannacht een graad of 15. Dus de nacht koelt nog wel aardig af. Ja. De bodem is heel droog, hè, dus dan kan het nog wel een beetje afkoelen. Vrijdag wordt het misschien nog een graadje warmer. 35 graden ook bij ons. Dus ja, vandaar in Zuid-Limburg weer boven de 35 graden. Ja. Ook weer vrij veel zon. Wel langs de kust misschien een beetje wind van zee. Dat zou zeker kunnen. Maar dan gaat er toch wel iets veranderen. Want zaterdag krijgen we voor het eerst te maken met een front dat vanuit het noordwesten onze kant op komt. Er is dan wat meer bewolking. Er kan een enkele regen- of onweersbui voorkomen. En dan wordt het ongeveer 26 graden. Nou ja, zondag en maandag misschien wel weer wat droger, maar het gaat er wel wat meer naar uitzien dat volgende week, zeker dinsdag en woensdag, de kans op buien duidelijk wat groter gaat worden. Temperaturen komen dan in die week uit op een graad of 23. Daar lijkt het het meest op overdag en dat is natuurlijk goed te doen. Er is wel wat meer bewolking, zo af en toe wat zon en wat, zoals gezegd, een paar buien misschien. Dat lijkt ook wat langere tijd aan te houden, dus er gaat wel wat veranderen vanaf het weekend. Daar moeten we dus nog even op wachten. Zeker die mensen die een hekel hebben aan die enorme warmte.
0: Ja, precies, precies. Nou goed, die warmte is enigszins draaglijk, omdat de luchtvochtigheid natuurlijk erg laag is, hè?
14: Op dit moment nog wel, maar die wordt wel weer wat hoger vrijdag en zaterdag. Dus dat gaan we nog wel merken. De nachten worden dus ook uiteindelijk weer wat warmer. De huizen warmen weer op door de zon. Ja. Maar goed, vanaf het weekend wordt het echt allemaal minder.
0: Oké, okay, nou mensen, je hebt het gehoord. Als je er een hekel aan hebt, dan is verlossing in zicht. Huub, dankjewel, hè? Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen bij de ANWB. Een heel goede middag. Het is
15: goedemiddag, Bas.
0: Hoi, het is vakantietijd. Ja, het was hartstikke druk op de weg, rustig op de weg, maar hoe is het?
15: Ja, hetzelfde hoor. Van de avondspits is deze week en ik verwacht in onze regio ook volgende week nog niet echt sprake. Er staan natuurlijk altijd wel een paar files, zoals nu ook op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep stond een vrachtwagen met pech. Die is weer door. Hier zijn alle rijstroken vrij, maar de vertraging nog een kleine 10 minuten. De A4 de andere kant op, van Amsterdam naar Den Haag. Ook daar een vrachtwagen met pech tussen Zoetewoude, Rijndijk en Prins Klausplein. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tenslotte valt op de A44 Amsterdam-Den Haag. Die is ook wat drukker door omrijders tussen Leiden en Wassenaar, 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
0: Erik, dankjewel en wellicht tot straks, hè?
15: Ik doe het.
0: Hoi.
13: En tot zover het uitgebreide regennieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Dankjewel.

0: Ja, laat die gasten van Tenzin hier maar schuiven. De Wall Street Shuffle hier op Radio West. We gaan zo meteen een spelletje spelen.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Inderdaad, de tijdmachine. Je weet het, hè, aan het eind van de week dan speel ik de finale. En in die finale, prachtig mooie hoofdprijs deze week. Het kleurrijk Haags damehorloge van Kibu. Wie wil dat nou niet? Zijn vrouw cadeau doen voor aan de pols. Of natuurlijk voor jezelf, dat kan ook. Doe je mee met de tijdmachine? 3 vragen stelt de tijdmachine aan je. We reizen terug in de tijd waar we terechtkomen. Ik heb geen idee. 3 vragen goed beantwoorden is dus kans maken op het spelen van de finale. 1 vraag goed is een mooie prijs. 070-390-5454. 070-390-5454 voor ons spel De Tijdmachine.

0: Haagse trots Son Mieux op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Spreek ik met Angelique Spring in het veld uit Wassenaar. Enthousiast belde zij op. Dag Angelique.
2: Hallo Bas.
0: Ja, tijd voor de tijdmachine. Vind je het leuk om mee te doen?
2: Ja, eindelijk kom ik een keer doorheen.
0: Ja, heb je een keertje mazzel natuurlijk, hè? Ja. Zou je dat willen winnen, dat mooie dameshorloge? Ja, aan het einde van de week, weet je wel, wat we dadelijk...
2: Ja, eigenlijk draag ik geen horloge, maar Ik denk toch niet dat ik het red, denk ik.
0: dat moeten we natuurlijk gaan afwachten. Heb jij de radio daar aan staan? Denk het wel, hè?
2: Ja, ik zit in de auto.
0: Oh, dan moet je de radio een tandje zachter zetten, want anders zijn we vanavond om 8 uur nog niet klaar.
2: Zo beter?
0: Keurig. Je kan zo bij de radio komen werken. Je hebt goed verstand van geluid. Helemaal mooi. Angelique, je zit in de auto. Ja, dan moet je altijd even verklappen. Waar ben je naartoe op weg?
2: Ik ben nu op weg naar de apotheek.
0: Oh, oké. Nou, dan gaan we het daar niet over hebben. En luister eens, ga jij nog naar de eclips kijken vanavond, als dat lukt?
2: Ik denk het niet, want ik moet naar een verjaardag.
0: Oh, maar dan ga je toch met z'n allen op het balkon staan en dan kijk je toch allemaal in westelijke richting?
2: Nou, voor die paar minuten moet je volgens mij 10 euro betalen voor zo'n brilletje.
0: Oh, ja. Je moet inderdaad wel door een veilig brilletje kijken, want anders kost het je ogen. En dan heb je een gezondsverduistering, om het maar zo te zeggen.
2: Ja, dat hoeft voor mij niet.
0: Nee, precies. Nou, het feest begint zo'n beetje rond 7 uur. Dan is volgens mij het eerste hapje uit de zon. Ik geloof dat rond 7:15, maar pin me er niet op vast, de verduistering als het ware zo volledig mogelijk is in Nederland. En daarna wordt die weer minder, weet je wel. Maar goed. Ah ja, er is een hoop... Heb jij toen 27 jaar geleden ook nog een beetje staan turen, of niet?
2: Ik merkte wel dat het overdag wat donkerder werd, maar ik heb niet echt dat ik zeg dat ik ga erin kijken.
0: Nee.
2: Dat doe ik niet.
0: Nee. Ik ken wel een aantal mensen die toen naar Frankrijk zijn gegaan. Die wilden dat. Ja, absoluut. Ja, mijn ex-vriendinnetje ging met haar zus daar naartoe. En een vriendje en zo. Ja.
2: Ik zie dat op de televisie vanavond.
0: Wel ja, joh, daarom. Angelique, zullen we naar de tijdmachine lopen? Is veel interessanter, hè?
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik zeg, geef me een arm, dan hobbelen we er naartoe. Hij staat hier half te koken in de zon, want het is natuurlijk weer warm buiten. Voorzichtig, op het trapje naar boven. En dan mag je even in de linkerstoel gaan zitten.
2: Oké, ik ben er bereid voor.
0: Ja, heb je de gordel om?
2: Ja, heb ik nog wel meer in de auto.
0: Oh, ook nee, goed. Nou, vooruit. Geef maar een klap op het dashboard en dan gaan we vliegen.
2: Ja, dat doe ik.
0: Ja, hartstikke goed hoor, Angelique. Nou, daar gaan we de raderen gaan draaien. We doen de deuren dicht.
1: Deuren gaan dicht.
0: Precies, en dan de motoren gaan ronken. Lampen gaan knipperen, speakers gaan aan. Huppakee.
1: 1, 9, 9, 2.
0: Ah, dat is toevallig. We gaan ook weer naar 1992. Dat was gistermiddag ook al het geval, joh. Nou ja.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, Angelique, wat denk je? Dezelfde vraag als gisteren ook, omdat we weer naar 92 gaan?
2: Gisteren heb ik het niet gehoord.
0: Oh, dat is jammer, want het zijn dezelfde vragen.
2: Oh.
0: Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee.
2: Maar dat kun je alles verwachten, hè?
0: Ja, precies. Nee, precies. Nee hoor, ik geef je een prachtig mooie muzikale omlijsting van de Right Set Fred. Ja, gaaf bandje was dat. Don't Talk, Just Kiss, dat was een hit toen in die tijd, 1992. Maar daar gaan de vragen niet over. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: De eerste vraag. In het Tioff Stadion vindt in 1992 het eerste Hardcore House Music Festival Thunderdome plaats. In welke plaats in Friesland vind je dat Tioff Stadion? Nou, inkoppertje.
2: Tioff Stadion. Is dat Heerenveen?
0: We gaan naar vraag 2. De Russische president kondigt in 1992 aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Welke Boris deed dat?
2: He, dus Boris Jeltsin.
0: Zo, jij hebt een hele goede... Houd die te vriend. De derde en de laatste, nou die weet je hoor. Hoe heet de tuinbouwtentoonstelling die in 1992 plaatsvond in Zoetermeer?
2: Flora?
0: Bijna. Even doorboetseren.
2: Floriade.
0: Nou, zou het de Floriade zijn? Ongelooflijk. Angelique, spring in het veld. Hou je vast.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Alsjeblieft, ja natuurlijk. Net zo makkelijk. Ik had je nog niet eens verteld wat je in deze ronde kon winnen. Maar het is een mooie prijs hoor. Voor het historisch besef tickets voor het Nationaal Monument Oranje Hotel. Je weet wel, het Oranje Hotel op Scheveningen.
2: Oké.
0: Ben je daar nog nooit geweest?
2: Nee, ik ben nog nooit geweest.
0: Nou, het is een aparte plek om rond te lopen, dat kan ik je wel vertellen. Je krijgt van ons 4 kaarten daarvoor. En ik ga je naam op de grote lijst schrijven. En wie weet speel ik dan met jou aanstaande vrijdagmiddag de finale. Voor die mooie hoofdprijs natuurlijk, hè, dat dameshorloge. Ja, wat jij niet gaat dragen. Maar ja, heb je een dochter of zo?
2: Ik heb een dochter, ja.
0: Ja, wel ja.
2: Die wordt morgen 30.
0: Morgen 30. Heb je de nummer? Ja. Want dan. Oké, goed zo.
2: Nou, ik had een berichtje naar Patrick gestuurd.
0: Oh, wat wil Patrick nou weer met haar dan?
2: Nou, die doet meestal felicitatie op de radio.
0: Oh, natuurlijk. Ja, heel goed. Nou, dan morgen luisteren naar Radio West. Helemaal mooi.
2: Ja.
0: Angelique, dank voor het bellen. We gaan een zomerse plaat draaien voor jou.
2: Ja. En nog een fijne uitzending, hè?
0: Dankjewel. Doeg.
2: Doei.
0: Ryan Paris is dit. Dolce Vita.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
3: TV West Sport. Zondag vanaf 9 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Chef Special op Radio West. Het gaat over nicotine. Ja, dat kun je beter niet doen natuurlijk. Hè. We gaan richting het nieuws van 5 uur hier op Radio West. West komt thuis, gaat daarna nog lekker 2 uurtjes verder. En dan gaan we met z'n allen misschien wel richting de zon kijken natuurlijk. Hè. Naar die eclips gebeurt ook niet elke dag, zoals je weet. Nee. Tot aan het nieuws, Neil Diamond.
1: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low.

0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
0: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Hoe hou je het vol 50 jaar lang met je maten in een bandje? Ik ga dat dadelijk vragen aan Ronald. Hij zit in het bandje Plekband. Prachtige naam natuurlijk. Ze bestaan 50 jaar. Nou, en ze hebben een single gemaakt speciaal voor vandaag. Die gaat over de eclipse. Ik ga hem dadelijk even opbellen. Nu natuurlijk, 5:02. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de regio. Marjolein, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de Alphense jeugdzorg voor verkrachting van 2 meisjes. Het gebeurde in november vorig jaar bij de vestiging van jeugdzorginstelling IHUB. Gasten van een hotel in de Haagse Kneuterdijk hebben vanmiddag even buiten gestaan vanwege een brand. In Hotel Valken ontstond brand in een plantenbak op een balkon, waarna bezoekers en personeel naar buiten moesten. Het vuur was snel onder controle. Het was aanschuiven in de rij bij Museum Omniversum in Den Haag vanmiddag. Het museum had nog wat eclipsbrillen te koop voor de zonsverduistering. De eerste liefhebbers stonden al 5 uur te wachten voordat de verkoop begon. Meer regionieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven.

0: Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio West files en vertragingen krijg je van Erik Evengroen bij de ANWB.
2: Ja, er is niet zoveel aan de hand in onze regio. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en het Prins Klausplein staat nog altijd een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten en er staat zo'n 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En hierdoor is het ook wat drukker op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer met ook daar een kwartier vertraging.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: Tot 7 uur. West komt thuis.

Uit de jaren 80, Style Council, Shout to the Top. En over de jaren 80 gesproken, straks tussen 6 en 7. Alle muziek in dit programma uit de jaren 80. En mocht je het leuk vinden om een plaatje aan te vragen van die, ja, van die toch wel bijzondere jaren 80, waarin onder andere elektronische muziek natuurlijk heel erg zijn intrede deed, stuur me dan vooral even een e-mail. bas@omroepwest.nl. Zometeen in dit programma twee rechtszaken in de rechtbank van Den Haag. Monica Overdijk, ik was bij allebei de zaken aanwezig. We gaan het zometeen daarover hebben. En ik ga even bellen met Ronald van de band Black Band. Zijn band bestaat 50 jaar. Ze timmeren 50 jaar aan de weg. Hoe hou je dat in hemelsnaam vol? Ik zal het dadelijk eens even aan hun vertellen. Ze vieren hun jubileum 15 november in de boerderij in Zoetermeer. Nou, zometeen dus even bellen. En verderop in het programma, de kopstaartplaat natuurlijk komt voorbij. Het rondje regio is op vakantie. En het spelletje Insnachter uit speel ik ook nog natuurlijk. Ook fijne muziek van lang geleden. Deze, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling.

0: Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling op Radio West. 14 minuten over 5 is het.
1: West komt thuis.
0: Twee rechtszaken in de rechtbank in Den Haag. Straks een liquidatie op klaarlichte dag, maar nu eerst een misbruikzaak in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. Verslaggever Monika Overdijking was bij beide zaken aanwezig. Monika, een dag hard gewerkt heb je tot nu toe, hè?
2: Zeker. Goedemiddag, Bas. Ja.
0: Goedemiddag. Laten we beginnen bij die misbruikzaak. Waar ging die over?
2: Ja, twee mannelijke verzorgers die tijdens een nachtdienst in de jeugdzorg twee meisjes van 14 en 15 zouden hebben misbruikt. Ze moesten ervoor zorgen dat die meiden niet zouden ontsnappen. Dat was eigenlijk hun opdracht. Maar die ontsnappingspoging die kwam er toch. Ze hebben toen die meisjes van de schutting van de instelling ongeveer weten af te slepen en weer mee naar binnen genomen. En daarna wilden de meiden niet terug naar hun kamer. Nou, een van die verzorgers, een man van 21, het was zijn eerste nacht daar. Die had een joint meegenomen. Die ging die zitten roken. Die andere die vond dat maar niks, maar die zei er ook niks van. En die twee meisjes die kregen er ook een paar trekjes van. En vervolgens stelde een van die meiden daarna voor om Truth or Dare te spelen. Hè. Doen durven of de waarheid heet het in het Nederlands. Dat is dat je mensen uitdaagt van, wat wil je iets doen? Wil je iets laten zien dat je iets durft? Wil je de waarheid spreken?
0: Ja.
2: Nou, de oudste verdachte die zei toen van, ja, de waarheid laten we gewoon zitten. We doen alleen doen of durven.
0: Oeh.
2: Nou, en dat werd vervolgens, durf je bij hem op schoot te zitten? Durf je hem te zoenen? En de oudste van de twee mannen, die is 29. En hij vertelde dat het op een gegeven moment een seksuele sfeer hing en toen heeft hij het meisje van 15 mee naar haar slaapkamer genomen. Ja, die andere twee die bleven beneden op de bank. En zo is het gebeurd, zeg maar, die nacht.
0: Ja, wat zeiden die verdachten er zelf over?
2: Nou, de ene zei helemaal niks. Die had één zinnetje uit zijn hoofd geleerd. Ik beroep me op mijn zwijgrecht en ik zeg nogmaals dat ik onschuldig ben. En dat zei hij wel 20 keer. En de andere, ja, die vertelde juist uitgebreid. Hij bekende de seks, dat hij het 2 keer heeft gedaan met dat meisje van 15 op haar slaapkamer. Hij zei ook dat hij niet had gemerkt dat ze het niet wilde. Hij wist ook niet precies waarvoor ze daar zat, hoe kwetsbaar ze was, wat haar achtergrond was. Het Openbaar Ministerie zegt dan, ja, maar luister eens, zij was 15 en jij was 29, dus dan is het sowieso verkrachting. En zij wilde het echt niet en dat had je moeten merken. En bovendien is het ook nog eens misbruik van je positie als zorgverlener. Nou, deze verdachte had wel echt heel erg veel spijt. Dat zei hij ook meerdere malen. Hij maakte excuses aan het meisje, aan haar ouders. Hij vertelde ook dat hij zelf inmiddels alles is kwijtgeraakt in zijn leven. Zijn vrouw, zijn huis, zijn auto, zijn baan. En hij vertelde dat hij tijdens zijn 9 maanden voorarrest inmiddels al 3 keer in elkaar is geslagen in de gevangenis. En de laatste keer was dat zo erg dat hij in het ziekenhuis belandde met een hersenschudding en een gebroken jukbeen.
0: Tja. De slachtoffers, dus,
2: ja, dat was ook wel weer heftig.
0: Ja, ja. Dat is zeker heftig, absoluut. De slachtoffers, waren die erbij in de rechtszaal?
2: Nee, die konden dat niet aan. Die lieten hun advocaat een verklaring voorlezen waarin ze dat ook zeiden. Hè. Ze durfden de jonge mannen niet onder ogen te komen. Dus ze lieten hun verklaring voorlezen en daarin zeiden ze wel dat ze heel erg beschadigd zijn. Ze zeiden, wij waren al kwetsbaar. We zitten niet voor niets in een instelling voor meisjes die problemen hebben gehad met bijvoorbeeld loverboys. En dan gebeurt dit. We hadden jullie moeten kunnen vertrouwen. Ze zitten ook niet meer in die instelling. Moeten weer op zoek naar andere hulp, naar andere therapieën. Dus zij schetsten dat het echt heel veel gevolgen heeft gehad in hun leven. De jongste die van 14, die zei, ja, ik ben nu eigenlijk wel verliefd op een andere jongen, maar of sowieso op een jongen, want ze waren natuurlijk op die hulpverleners niet verliefd.
0: Ja.
2: Maar ze zegt, ja, ik durf het eigenlijk niet meer. Ik vertrouw geen enkele man meer. Dus dat was wel schrijnend.
0: Ja, dat kun je wel stellen. Het Openbaar Ministerie, wat eist het OM in deze zaak?
2: Ja, 5 jaar cel tegen de beide verdachten. Normaal is de standaard die het OM hanteert is 4 jaar voor een enkelvoudige verkrachting. Maar ja, bij de een van de twee die heeft het 2 keer gedaan. Dus dan komt daar al een jaar ervoor bij. Het feit dat ze zorgverleners waren, vindt het Openbaar Ministerie strafverzwarend. En het OM eiste ook nog een beroepsverbod van 10 jaar in de zorg tegen beide mannen. Nou, de advocaat van de ene, die man die zich op zijn zwijgrecht beriep, die vond dat er gewoon veel te weinig bewijs was. Die zei, er is alleen maar een vage verklaring van dat meisje dat ze iets gedaan zouden hebben op de bank. Maar verder zijn er geen getuigen en is er helemaal niks om dat te ondersteunen. Dus die vroeg om vrijspraak. En de andere advocaat, die van de verdachte, die wel bekende, die zei, ja, 5 jaar. Die zei, 18 maanden is wel genoeg, gezien zijn open proceshouding, gezien de media-aandacht voor deze zaak en gezien die 3 mishandelingen die hij al heeft moeten meemaken in de gevangenis. Dus ja, wat de rechtbank daarvan gaat maken, weten we over 2 weken.
0: Ja, uitspraak dus over 2 weken. Dan die andere zaken, een liquidatie. Welke liquidatie was dat?
2: Ja, dat was op 1 mei vorig jaar op het terras van een hotel in Rijswijk. Daar werd een man van dichtbij met 3 kogels doodgeschoten terwijl hij daar op het terras wat zat te drinken. En daar zijn 2 verdachten voor aangehouden. 3 eigenlijk, maar eentje is weer vrijgelaten. De verschutter die zit momenteel nog in voorarrest in Frankrijk. En de man die vandaag voor het eerst voor de rechtbank moest verschijnen, dat is de man die heeft meegeholpen. Die ook 2 voorverkenningen heeft uitgevoerd bij dat hotel een paar uur van tevoren en ook nog eens een kwartiertje van tevoren. Maar het Openbaar Ministerie zegt van hem van ja, hij heeft nadat het was gebeurd een vuurwapen en wat kleding weggegooid. Dus het feit dat zowel de schutter als de man die vandaag voor de rechter moest staan, die dus niet heeft geschoten, dat hij wel ook een vuurwapen bij zich had. Daarom zegt het OM, blijkbaar hadden ze inwisselbare rollen, hadden ze allebei kunnen schieten. Ja. En daarom bleek vandaag dat ze allebei vervolgd worden voor moord in vereniging.
0: Ja, nou, dan zal die ene wel flink op zijn neus van hebben gekeken natuurlijk.
2: Ja, nou, hij was er niet bij. Hij zal inderdaad misschien hebben gedacht van nou, ik heb niet geschoten, dus ik kom er misschien iets lichter vanaf. Ja. Hoe dat gaat lopen, weten we eigenlijk pas bij de inhoudelijke behandeling. Ja. De andere verdachte, die zit vast in Frankrijk, want die is daar opgepakt op verdenking van verboden wapenbezit. Dan moet hij in oktober nog voor de rechtbank komen in Frankrijk. En het Openbaar Ministerie hier hoopt dat hij dan daarna aan Nederland wordt overgeleverd, zodat ze uiteindelijk wel allebei tegelijk berecht kunnen worden hier op de Haagse rechtbank voor die liquidatie in Rijswijk. Maar dat gaat nog wel even duren voordat we daar zover mee zijn.
0: Precies. Nou ja, dat maakt ook heel wat los, hè? Die aanslag daar klaar ligt de dag.
2: Ja, want er zaten mensen omheen. Zaten daar natuurlijk. Ja, dat terras was niet bepaald leeg. Dus sterker nog, er zat nog een tweede man bij het slachtoffer aan tafel. Mm-hmm. Die man is tijdelijk, die is aangehouden geweest als verdachte ook, is later weer vrijgelaten. Ja. En het speelt allemaal in het criminele milieu in Turkije en Noord-Cyprus. Want het slachtoffer van die liquidatie was zelf weer verdachte in een dubbele moordzaak op een crimineel in het door Turkije bezette deel van Cyprus. Die man die was daar. Hij was eigenlijk namelijk de financieel man, zeg maar. Mm-hmm. In de organisatie van degene die die later hebben doodgeschoten. Dus het was ook geen frisse jongen.
0: Nee. Geen frisse jongens, nee, zo kun je dat gerust stellen. Nou, Monica, dankjewel. Als die zaak verder gaat, dan spreken we elkaar vast alweer erover.
2: Ja, ja, ja. En dan komen daar ongetwijfeld nog veel meer details over boven water, over hoe dat allemaal zit in dat criminele milieu.
0: Monica Overdijk, dankjewel.
3: Tot 7 uur, rest komt thuis.

0: Vanessa Paradis op Radio West, 5 minuten voor 5:30. Ja, Vanessa die zit niet in een bandje, althans niet dat ik weet. Maar ik ga nu praten met iemand die zit al 50 jaar in een bandje. Ronald Brautigam, een heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, 50 jaar maar liefst, jouw band met je maten. Plekband, zeg ik het goed zo?
1: Ja, plekband. Dat is de enige manier om het uit te spreken. Het is natuurlijk wel met een knipoog naar het woord plakband.
0: Yes.
1: Maar we hebben er een C tussen gezet. Dus P-L-A-C-K. En dan spreek je het vanzelf uit als plekband.
0: Ja, precies. Jullie bestaan 50 jaar en jullie gaan dat vieren op 15 november in de boerderij in Zoetermeer. Nou, ter gelegenheid daarvan hebben jullie ook een single uitgebracht. En zeg het zelf maar, die single die moet dan ook precies vandaag gedraaid worden, hè?
1: Ja, want ik zit hier ook op het strand. Zoals veel mensen waarschijnlijk zitten te wachten op de eclipse.
0: Ja.
1: Nou, onze single die heet We Have the Sun.
0: Mm-hmm.
1: En, dus we zijn allemaal nu naar de zon aan het kijken. Dus wij vonden het een heel mooi moment om hem vandaag uit te brengen.
0: Precies. Ja, een mooie naam voor een band. Hoe ben je er eigenlijk opgekomen?
1: Ja, nou wat ik al zei, hè, plakband. We waren in 1976 op zoek naar een naam. En op een gegeven moment zei de drummer van... jongens, als jullie geen naam kunnen vinden... dan zitten alles met gaffatape vast te plakken met die optredens. De kabels,
0: ja.
1: Alles met gaffatape. Ja. Dus waarom noemen we ons geen plakband? En toen zei iemand, laten we het een plekband noemen.
0: Ja,
1: en dat was eigenlijk als grap ontstaan. Want we zijn een hele serieuze band. En bij plekband is het eigenlijk een beetje fun. Maar ja, aan de andere kant dachten wij ook van... muziek maken is ook fun. Weet je, laat het maar gewoon lekker plekband zijn. En dat hebben we alles zo gelaten.
0: Ja, precies. Want je zegt, we zijn op zich ook wel serieus. Maken jullie serieuze muziek? Valt dat zo te zeggen dat jullie serieuze muziek maken?
1: Ja, dat denk ik wel. Het heet progressive rock. In de tijd van 70 jaar heette het symfonische rock.
0: Ja.
1: Dus progressive heette tegenwoordig ook prog rock. Hè. Dus ja, dat is wel serieuze muziek. Vaak lange nummers, melodieus, een beetje metalachtige dingen ertussendoor. Maar wel met serieuze onderwerpen.
0: Ja, precies. Hoe hou je dat 50 jaar vol met elkaar in een bandje?
1: Nou, er is maar één remedie. En dat is één, gezond blijven.
0: Mm-hmm.
1: En tweede is vriendschap. Vriendschap, liefde voor elkaar. Ja. Bij elkaar blijven. En ook als je meningsverschillen hebt, bij elkaar blijven. En ja, de fun die je hebt met het spelen, het optreden, dat houdt je bij elkaar. Het is net als een huwelijk. Ja, als het goed gaat, gaat het goed. En bij elk huwelijk heb je wel eens een keertje dat het niet goed gaat. Maar de kracht is om inderdaad bij elkaar te blijven.
0: Ja, absoluut. 15 november in de boerderij. Dat is een zondag volgens mij. Een matinee-concert, ja. om 3:00 's middags. Vanwaar dat tijdstip? Want kunnen al die oude mensen er niet meer goed tegen?
1: Nou, dus daar zit wat in.
0: Oh.
1: Wij hebben al een keer eerder op een middag gespeeld. En bij dit soort grote concerten is het wel fijn om in de middag te spelen, omdat je sowieso dan geen last hebt van dat je de volgende dag weer naar je werk moet. Of dat je moet oppassen op je kleinkinderen. En in zo'n middag kan je ook zeggen, jongens, we komen allemaal. De opa's en oma's nemen de kinderen mee. Vaders en moeders nemen de kinderen mee. Kleinkinderen gaan mee. Vrienden gaan mee.
0: Ja.
1: Dus je hebt een groot bereik. En mensen vinden het ook wel leuk.
0: Ja.
1: Het enige waar je moet oppassen is tegenwoordig van, is er een Formule 1 of is er een belangrijke voetbalwedstrijd?
0: Ja.
1: Maar daar hebben we allemaal rekening mee gehouden. Dus 15 november is een makkelijke dag.
0: Ja, Ronald, geweldig. Iedereen kan er naartoe komen, zo is het net. Ik ga hem draaien, We Have the Sun van Plek Band. Ronald, veel plezier bij de Eclipse zometeen dadelijk.
1: Yes, dankjewel.
0: En 15 november natuurlijk, lekker spelen en ook heel veel plezier met elkaar. Hoi.
1: Uiteraard, tot

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: En hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: We zijn laat, het is 5 minuten over 5:30. Maar Marjolein Visser wacht geduldig op haar beurt in de studio voor het nieuws. Dag Marjolein.
12: Nog even tijd voor een gezellig kletspraatje, is ook altijd leuk.
11: Zo is het maar net.
12: Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de Alphense jeugdzorg voor verkrachting van 2 meisjes. Het gebeurde in november vorig jaar bij de vestiging van jeugdzorginstelling IHUB. De 29-jarige Bilal H. zou een 15-jarig meisje hebben misbruikt. Hij bekende dat ook. De 21-jarige Abdel Ouahab O. wordt verdacht van de verkrachting van een meisje van 14. Hij zei in de rechtbank onschuldig te zijn en weigerde alle vragen van de rechtbank te beantwoorden. De meisjes zelf waren er niet bij, vertelde verslaggever Monica Overdijkink.
13: Die lieten hun advocaat een verklaring voorlezen waarin ze dat ook zeiden. Ze durfden de jonge mannen niet onder ogen te komen. Dus ze lieten hun verklaring voorlezen en daarin zeiden ze wel dat ze heel erg beschadigd zijn. Ze zeiden, wij waren al kwetsbaar. We zitten niet voor niets in een instelling voor meisjes die problemen hebben gehad met bijvoorbeeld loverboys. En dan gebeurt dit. We hadden jullie moeten kunnen vertrouwen.
12: De Rijswijkse burgemeester Houri Sahin heeft een pand in de ministerbuurt gesloten voor de duur van 3 maanden. Het gebeurde omdat er bedrijfsmatige prostitutie plaatsvond en het als seksinrichting werd gebruikt zonder dat daar een vergunning voor was verleend. Een speciaal team ontving meerdere meldingen over mogelijke prostitutie in de straat, waarna toezichthouders een controle uitvoerden. In de woning werden 2 sekswerkers aangetroffen, net als spullen die te maken hebben met prostitutie. De Partij voor de Inwoners in Noordwijk is kritisch over de plannen voor de reconstructie van de Van Berkelweg. En heeft er vragen over gesteld aan het college. Het gaat over het vervangen van de rotonde bij Boeghorst en Bronsgeest door een kruispunt met verkeerslichten, meldt Bollestreek Omroep. Volgens de partij is onvoldoende duidelijk waarom voor deze miljoeneninvestering is gekozen. Onderzoek zou laten zien dat ook andere oplossingen mogelijk zijn. Bovendien zouden bewoners meer moeten worden betrokken bij de plannen. En misschien heb je er al iets over gehoord vandaag. Vanavond is er voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering.
11: Ja, bijna niet.
12: Ja, maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Nu zijn er speciale brillen voor. En die waren onder meer te koop bij Museum Universum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang. Volgens mij honderden mensen. Het heeft geen zin meer. Luister maar.
14: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment.
11: Zo.
14: Misschien nog wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
12: Ja, ze zijn nu al uitverkocht hoor, Bas. Maar jij had er eentje, zei je, hè?
11: Nee, echt niet.
12: Nee?
11: Ik heb er niet eentje, nee.
12: Oh,
11: nee.
12: Ja, ik ook niet. Dus, maar wat als zelfs tip kreeg ik van, je kan een selfie maken met op de achtergrond, zeg maar, de zon voor de Okay. Voor de maan. Of ja. Andersom. En dan kan het geen kwaad. En dan heb je dus wel de foto. Maar dan moet je even inzoomen daarna. Achter je hoofd, zeg maar.
11: Ja, precies.
12: En vannacht zijn er ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Oh, ja, elke minuut minstens één. En dan zie je een soort gruis dat door de ruimte zwerft. Ook allemaal vandaag. Wat een bijzondere dag.
11: Ja, erg leuk inderdaad. Nou. Het lijkt wel de Nationale Ruimtevaartdag.
12: Ja, zoiets. Ja.
11: Nou, dan gaan we even naar Huub met het weer.
15: Vanavond en komende nacht zal er geen of weinig bewolking zijn. We hebben dan een oostenwind, zwak tot matig, en de temperatuur daalt tot ongeveer 15 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 34 graden, langs de kust bij wind van zee iets lager. Vrijdag is het opnieuw zonnig, ook dan wordt het zo'n 4 of 35 graden. Zaterdag is er meer bewolking, is er ook kans op een bui, mogelijk met onweer, en dan wordt het ongeveer 26 graden.
11: Erik Evengroen van de ANWB, vakantietijd, maar toch wat te melden.
16: Ja, maar het is nu... ik denk dat we elkaar althans vandaag voor het laatst spreken. Want er staan nog maar twee hele korte files. Om te beginnen de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk 3 kilometer met nog maar 5 minuten vertraging. En de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk 5 kilometer. Maar ook daar 5 minuten op onthoud.
11: Dankjewel en wellicht dan tot de volgende keer.
16: En anders meld ik me.
11: Ja, dat is goed. Hè?
16: Zo is het.
11: Yo, hoi, hoi.
12: En tot zover het uitgebreide regennieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: West komt thuis. Dit is Radio West.

0: Bob Marley met zijn bandje The Wailers. Het liedje is Is This Love?
1: Podcast met Richard.
0: Richard Grootbot, normaal gesproken zit hij natuurlijk naast me hier bij mij in de studio. In dit geval zit hij even op afstand, maar dat maakt allemaal niks uit. Ries, een heel goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Ja. Nou, ja, ik heb wel weer twee interessante podcastseries voor je, hoor.
0: Nou, kom maar door.
2: Nou, de eerste die gaat over mysteries die nooit echt zijn opgelost. De Factor Kuifje heet die. Die zoekt dat helemaal uit. Wat is er nou echt gebeurd? Wie is er verantwoordelijk voor? En deze podcastserie is met zijn derde seizoen begonnen. Ik ben echt een fan, want ook dit seizoen zit net als het vorige seizoen vol met verhalen. Die zijn zo ongelooflijk. Het heet ook niet voor niks De Factor Kuifje. Je zou er zo een stripverhaal van kunnen maken. Mm-hmm. Verslaggever Paul Sanders die zoekt dat allemaal uit. En één aflevering die ik heel mooi vind gaat over de mysterieuze dood van VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld. Dat is echt gebeurd. 1961, een beruchte cold case, nooit echt opgelost. Die man is neergestort met zijn vliegtuig in Congo. Hij was op weg naar vredesonderhandelingen. En nou, in de donkere bossen crasht dat toestel. Alle inzittenden zijn omgekomen. In eerste instantie dacht iedereen, wat een vreselijk ongeluk. Totdat iemand een foto van het lichaam van die VN-topman bekeek en zag dat die man, geloof het of niet, een speelkaart in zijn kraag had zitten. Huh? En toen kwamen er toch wat vraagtekens. Dit is de Belgische deskundige Frank Gerits.
3: De foto's die getrokken worden, ook van het lijk zelf en zo, tonen een speelkaart. Schoppen aas in de kraag van de secretaris-generaal. Ja, dat voedt heel veel speculatie. En dat is dan de kaart is dood.
2: En ja, daarmee wordt dat hele verhaal natuurlijk ineens heel anders. Hè? Dat die man zo'n speelkaart in zijn kraag heeft zitten. Ja. Opvallend is dat heel veel van de hoofdpersonen in de regio, hè, Congo, een band hebben met de geheime dienst. Daarmee wordt dat verhaal nog weer wat mysterieuzer. Wat overigens opvalt aan deze serie is het geweldige geluid. Supermooi stereo, waardoor je als luisteraar helemaal in dat verhaal getrokken wordt. Dikke aanrader. De Factor Kuifje. Andere waar ik het over wil hebben, die heet Waar slaap je? Een journalistieke podcast van NTR over vrouwen die dakloos worden nadat hun relatie ten einde komt. Een ex die ze buiten de deur zet, soms samen met hun kinderen. Sowieso, dit zijn er veel meer dan we dachten, maar er zijn ook veel minder mogelijkheden, minder hulp dan die mensen nodig hebben. Etie is een van de vrouwen die in die serie haar verhaal vertelt. Ze heeft twee jongetjes van 5 en 8. En op een dag haalt ze die van school. Dan komt ze bij de deur van haar huis en het is mis.
4: Als de sleutel dan, zie het maar voor je, als de sleutel dan niet in het slot past, dan weet je gewoon genoeg. Ik weet het ook qua gevoel wat er dan aan de hand is. Maar ik kinderen dus nog niet. Dus ik heb een smoes bedacht. Want ik ben iets vergeten. Ik breng je toch eventjes een vriendje toe. En dan kom ik jullie zo ophalen.
2: Etie moet naar een vriendin om daar de nacht door te brengen. En als ze gaat bellen met instanties, dan wordt ze overal in de wacht gezet. Of ze hoort, we kunnen u niet helpen. En elke dag wordt dit probleem natuurlijk een beetje groter. Lara Billy Rensen is de presentator van deze serie. Die maakt dat verhaal samen met een vrouw die het is overkomen. Het is echt een onthutsend verhaal. Vooral als je dacht dat we dingen in Nederland toch al een beetje voor elkaar hadden voor mensen die ineens hulp nodig hebben. Dat blijkt op een heleboel plekken een stuk gecompliceerder te zijn dan gedacht. Waar slaap je? Vierdelige serie, echt de moeite waard. En de eerste serie die ik besprak, die heet De Factor Kuifje. En als jij nou trouwens ook nog een tip hebt, of je denkt, hey, ik heb een hele mooie podcastserie, waarom heeft hij het daar nooit over? Mail me dan eens even, podcast@omroepwest.nl. Dus podcast@omroepwest.nl.
0: Richard Grootbot was dat, de podcastrubriek van vandaag. En volgende week, dan is hij er gewoon weer.
4: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter op Radio West, een megaster, kun je gerust zeggen. Het liedje heet Man Child. 9 voor 8, voor 6 natuurlijk.
1: Kopstaartplaat.
0: 9 minuten voor 6, dat bedoel ik. De kopstaartplaat. Zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord children. Omdat gisteren Song of the Marching Children van Earth and Fire de kopstaartplaat was. De reacties die ik vandaag heb gekregen, daar komen ze. Kees Pronk zegt, dag Bas, van de camping gevlucht en weer lekker terug op mijn vertrouwde Scheveningen. En dus ook weer tijd voor de kopstaartplaat. Mijn suggestie voor vandaag is Children Say van Level 42. Het typische geluid van deze band stemt mij altijd weer vrolijk. En er staat een hele dikke smiley achteraan. Met de hartelijke groeten van Kees, die van op Scheveningen. Dank Kees. Koos Endhoven, hij schrijft, mijn suggestie van vandaag is Black Sabbath met Children of the Grave uit 1971. De Engelse heavy metal band natuurlijk, bekend van het nummer Paranoid. Met de groeten van Koos. Koos, dankjewel. Tilly Vertuin uit Lisse, zij gaat vandaag op de France Tour. Haar voorstel is Enfant de tout pays van Enrico Macias. En ze wenst ons allemaal een heel fijne avond en natuurlijk ook een fijne eclipse. Dankjewel, Tilly. Piet van der Poel die schrijft, ondanks dat je fantastisch bent waargenomen, vind ik het toch wel weer leuk om jouw vertrouwde stem te horen. Nou, dat is natuurlijk enorm vleiend, waarvoor hartelijk dank. Voor de kopstaartplaat heb ik een nummer gevonden, schrijft hij, van Dana Winner. Geef de kinderen een wereld. Voldoet weliswaar niet helemaal aan de opdracht, want kinderen is het derde woord in de titel en niet het eerste. Maar het is zo'n nummer, zo'n mooi nummer, dat ik toch een beroep wil doen op jouw coulance. Zo probeert Piet mij te overtuigen vooral deze plaat als kopstaartplaat uit te roepen. Dankjewel Piet. Leo van Vliet, hij zegt, hoi Bas. Voor de plaat die begint met Children heb ik gekozen voor Child in Time van Deep Purple. Heel wat jaartjes geleden heb ik plaatjes gedraaid in Lisse in PVV. Dat is Petit Village Venenburg. Als discjockey. En dan mocht je daar langspeelplaten draaien van nummers van alternatieve muziek. De vaste entreeplaat was die van Deep Purple met Child in Time. Het was een mooie tijd met de groetjes van Leo. Dankjewel Leo. Rick Haaiers die schrijft alvast een voorschotje voor de kopstaartplaat. Dat schreef hij gisteren. Children of Sanchez van Chuck Mangione. Het nummer duurt 14 minuten, maar het is een prachtig nummer, zoals zoveel nummers van Chuck. Kijk maar of je er wat mee kunt met de groetjes van Rick Haaiers. Rick, dank je wel. Grace Lindhorst uit Zoetermeer, ze schrijft, goedemiddag Bas. Ik denk aan Kinderen, een kwartje van Lisbeth List. Met de groetjes uit Zoetermeer van Grace. Dankjewel Grace. Mario Zuiderwijk, die suggereert Robert Miles met Children. Ja, dat is natuurlijk een fijn plaatje Mario, daarvoor danken. Roy Lodders, hij schrijft, welkom terug. Dat je er weer bent voor de kopstaartplaat Children of the Revolution, wat mij betreft, van T-Rex. Dankjewel Roy. En dat was hem jongens voor vandaag, de kopstaartplaat. Het is geworden, trommelen we even op de tafel natuurlijk, een hele bekende van Level 42. Children Say op aandragen van Kees, die van op Scheveningen, inderdaad. 6 minuten voor 6, Level 42, Children Say. Dan moeten we dus morgen een plaatje hebben dat begint met het woord say, hè? Van het werkwoord to say, zeggen. Mag ook een andere taal zijn, je weet hoe het werkt. Bas@omroepwest.nl.

0: Level 42, de kopstartplaat van vandaag. Children Say. De plaat die we dus morgen zoeken moet een plaatje zijn dat begint met een vervoeging van het werkwoord to say. Dat mag ook in een andere taal, is natuurlijk allemaal prima. Heb je een ideetje? bas@omroepwest.nl. Hetzelfde mailadres kun je gebruiken voor het aanvragen van een plaatje uit de jaren 80. Want zometeen tussen 6 en 7 draai ik alleen maar muziek uit de 80's. bas@omroepwest.nl.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
2: Na een lange zomer wachten gaat het top amateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quick Boys speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de

0: Dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Hey, je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reslim met Golden eSIM.
6: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
8: Zometeen tussen 6 en 7 op Radio West. Alleen maar muziek uit de jaren 80. Mocht je een verzoekje hebben, bas@omroepwest.nl. Het is nu ruim 1 minuut over 6. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Marjolein Visser.
9: De 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Den Haag was zwanger. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Telegraaf. De familie vraagt om rust om het dubbele verlies te verwerken. Morgenavond is er een stille tocht. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de Alphense jeugdzorg voor verkrachting van 2 meisjes. Het gebeurde in november vorig jaar bij de vestiging van jeugdzorginstelling IHUB. En gasten van een hotel aan de Haagse Kneuterdijk hebben vanmiddag even buiten gestaan vanwege een brand. In Hotel Voken ontstond een brand in een plantenbak op een balkon, waarna bezoekers en personeel naar buiten moesten. Het vuur was snel onder controle. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer: in het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27.

0: 25 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB Erik Evengroen.
2: Tot nog een paar files in onze regio. Om te beginnen de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 2 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. En de A44, Amsterdam richting Den Haag. Daar gebeurde zojuist een ongeluk tussen Oude Wetering en Kaagdorp. De weg is zelfs op dit moment even dicht. Er staat nu 3 kilometer file met een kwartier vertraging.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
5: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
6: Statenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner?
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Diana Ross aan het begin van de derde uur van West komt thuis op deze woensdag. En je weet het,
1: 80's at 6.
0: Precies, dat is altijd het credo op de woensdag tussen 6 en 7. Mocht je een leuk plaatje willen horen uit de jaren 80, eentje waarvan je denkt van, oh ja, die heb ik al een tijd niet gehoord. Lijkt me leuk om die weer eens voorbij te horen komen. Schroom niet, krim gewoon in de e-mail bas@omroepwest.nl. Dan komt het allemaal goed. Straks speel ik natuurlijk ook nog dat spelletje In Zijn Achteruit. En dat is een kenmerkend plaatje geweest voor de jaren 80 natuurlijk. Ik verklap dat hij uit 1984 is. Dat kan ik dan wel doen. Maar de rest, dat zul je toch echt zelf via dat spelletje moeten uitvinden. Maar dat is pas straks. Nu eerst nog, dat waren eigenlijk ook wel de dienstmededelingen. Geen rondje regio vanavond. Aniek is lekker op vakantie. Hopelijk binnenkort weer een rondje regio. Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Het eerste verzoekje van de avond werd aangevraagd door Kees de Jong. Ja, die zegt, ik ben over 35 dagen jarig en dan ben ik dus een maagd. En daar heeft Madonna destijds een leuk liedje over gemaakt. Like a Virgin, dit is Madonna.

0: Een van die grote successen van Madonna natuurlijk. Like a Virgin, 14 over 6.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Ja, voor het volgende verzoekje draai ik gewoon even een lange jingle om hem te omlijsten. Want het is een heel verhaal geworden. Ik kreeg een e-mail binnen van Ben Mol en die schrijft... Hadi Bas, mijn ethische tsiksplaat. Dat is een hele leuke samenwerking tussen twee heren waarvan we er één zeker kennen. De eerste is een Engelsman, de drummer en leadzanger van de band Genesis. En dan hoef ik jou niet te vertellen dat we het over Phil Collins hebben. Zijn singles die gaan vaak over verloren liefdes en politieke opvattingen. En zo vraagt hij in het nummer Another Day in Paradise aandacht voor de daklozen. Dat klopt inderdaad. En volgens mij is dat zelfs een liedje uit de jaren 90. Maar dat durf ik niet te zweren. Ik heb hem wel ergens thuis, Ben, op CD-single, weet je nog? Zo'n klein cd'tje. Dat was het. Collins die werkte met veel artiesten samen, waaronder Robert Plant, Big Lock, hè, gaaf nummer trouwens, Mike Oldfield, Moonlight Shadow, en de persoon waar ik heen wil, namelijk Philip Bailey. Nu hoor ik sommigen wellicht denken, Philip wie? Nou, Philip Bailey, de zanger van Earth, Wind and Fire. En die groep die kennen we dan onder andere weer van Boogie Wonderland, dat gezongen wordt door Maurice White. In 1984 begon mijn actieve loopbaan bij de marine in Den Helder, zo schrijft Ben. En als we dan op vrijdagmiddag terug naar Katwijk reden, dan was dit nummer heel vaak op de radio te horen. Een heerlijk begin van het weekend. Ja, en over welk nummer heb ik het dan? Ja, wel nu Easy Lover natuurlijk. Een knaller uit 1984. Het lied komt van het album Chinese Wall van diezelfde Philip Bailey. En het is inderdaad een joekel van een hit geweest. En die hoor je ook nog erg vaak op Radio West. Easy Lover, speciaal voor Ben.

0: Ja, ik kreeg gelijk een e-mail terug van Ben. Hij zegt, thanks Bas, de speaker staat hier op 10 hoor. Nou, dat is lekker natuurlijk. Easy Lover, Phil Collins, Philip Bailey.
1: Het geeft je energie. Je start een dag. Ja, zo eigenlijk onbeschrijfelijk. Ja.
2: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
3: Nee, ik ben niet zo'n strandganger. Ik zit op het autisme spectrum.
4: Ja.
3: En vroeger gingen we heel vaak naar het strand. En dan moest ik daar per se de hele dag moest ik er zijn. Er waren mensen met krijzende kinderen, radio's. En denk van ja, dat is genoeg strand. Ja. Dat is genoeg zitten op strand voor een heel leven.
2: Je ziet het in onze kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

ABBA, Under Attack uit de jaren 80. 5 minuutjes voor 6:30. Zometeen het dagoverzicht met Marjolein Visser. Maar eerst nog even een verzoek hier afwerken. Met heel veel plezier overigens. Een verzoekje van Roy Lodders. Die schrijft: ik wil graag van David Bowie China Girl horen. Omdat ik in 1985 in een Chinees restaurant werkte als part-time ober. Het was een mooie tijd met lekker eten voordat ik aan het werk begon. Met leuke collega's. Goeie herinneringen. Speciaal voor jou, Roy. Deze tot aan het dagoverzicht. David Bowie.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
7: Op de kop af 7:01. Het dagoverzicht met Marjolein Visser. Marjolein, goedenavond.
8: Hey Bas, goedenavond. De 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New York Single in Den Haag was zwanger. Dat bevestigt een woordvoerder van namens de familie na berichtgeving van de Telegraaf. De familie vraagt om rust om het dubbele verlies te verwerken, laat een woordvoerder weten. Morgenavond is er ook een stille tocht. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de Alphense jeugdzorg voor verkrachting van 2 meisjes. Het gebeurde in november vorig jaar bij de vestiging van jeugdzorginstelling IHUB. De 29-jarige Bilal H. zou een 15-jarig meisje hebben misbruikt. Hij bekende dat ook. De 21-jarige Abdel Ouhab O. wordt verdacht van verkrachting van een 14-jarig meisje. Hij zei in de rechtbank onschuldig te zijn en weigerde alle vragen van de rechtbank te beantwoorden. De meisjes waren er niet bij, vertelde verslaggever Monika Overdijking.
9: Die lieten hun advocaat een verklaring voorlezen waarin ze dat ook zeiden. Ze durfden de jonge mannen niet onder ogen te komen. Dus ze lieten hun verklaring voorlezen en daarin zeiden ze wel dat ze heel erg beschadigd zijn. Ze zeiden, wij waren al kwetsbaar. We zitten niet voor niets in een instelling voor meisjes die problemen hebben gehad met bijvoorbeeld loverboys. En dan gebeurt dit. We hadden jullie moeten kunnen vertrouwen.
8: Vanwege de hitte heeft het KNMI morgen 9 uur code geel afgegeven. De weerswaarschuwing houdt in ieder geval aan tot vrijdag rond middernacht. Verwacht wordt dat het kwik tot boven de 30 graden stijgt. Het Nationaal Hitteplan is die dagen in het gehele land actief. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen. De mannen die vorig jaar Semiel Eunel hebben neergeschoten in Rijswijk hadden meerdere voorverkenningen gedaan voor ze toesloegen. Dat bleek bij de eerste inleidende zitting tegen een van hen, de 31-jarige Hassan Ey uit Duitsland. Hij was niet de schutter, maar had dat volgens het Openbaar Ministerie wel kunnen zijn. Het slachtoffer werd op 1 mei vorig jaar doodgeschoten op het terras van een hotel in Rijswijk. Op basis van camerabeelden heeft het OM kunnen vaststellen dat de schutter en medeverdachte uren voor de aanslag al in de omgeving rondliepen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het tweede hoogheemraadschap in onze regio dat een sproeiverbod instelt. Vanaf komende vrijdag mag tussen 6:00 ochtends en 22:00 niet gesproeid worden met water uit sloten, meren en grachten. Delen van Kaag en Brasem en Nieuwkoop vallen in dit gebied. Het verbod geldt voor het besproeien van sportvelden, tuinen en weilanden, stelt het waterschap in een persverklaring. Het geldt ook voor het spuiten van bagger. En misschien heb je al iets over gehoord. Vanavond is er voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering. Maar daar kan je niet zomaar naar kijken. Er zijn ook speciale brillen voor en die waren te koop bij Museum Universum. Maar de rij was eerder vandaag al zo lang dat het eigenlijk geen zin meer had.
4: Ik denk dat er zo'n 200 man staat op dit moment. Zo. Misschien nog wel meer. Ja, we hebben ook al gezegd tegen iedereen, kom niet meer. Want we hebben, als het al binnenkomt, dan hebben we niet zoveel aanbod op dit moment. We hebben ze net ook al van ons terrein af moeten sturen. Omdat dat ook onze plek is voor in geval van calamiteiten. De rij wordt maar langer en langer en mensen blijven komen.
8: Vannacht zijn ook nog eens talloze vallende sterren te zien. Elke minuut minstens één. Wat je dan ziet is gruis dat door de ruimte zwerft. En tot zover Bas dit overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
7: Oké, Marjolein, dankjewel. Ja, dat is mooi hoor, als dat gruis door onze dampkring scheert. Dat ziet er echt uit als een vuurstaart. Ah, je ziet geen vuur natuurlijk, maar het is indrukwekkend. Ik zou zeker eventjes, als je tijd hebt, even kijken. En voor het weer natuurlijk, Huub Misee.
10: Vanavond en komende nacht zal er geen of weinig bewolking zijn. We hebben dan een oostenwind, zwak tot matig, en de temperatuur daalt tot ongeveer 15 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 34 graden, langs de kust bij wind van zee iets lager. Vrijdag is het opnieuw zonnig, ook dan wordt het zo'n 4 of 35 graden. Zaterdag is er meer bewolking, is er ook kans op een bui, mogelijk met onweer, en dan wordt het ongeveer 26 graden.
7: Ja, ondanks de vakantietijd toch wat verkeersinformatie. Erik Evengroen bij de ANWB. Erik, goedenavond.
11: Hi, Bas, goedenavond. Ja, de files waren allemaal opgelost, maar zojuist is er toch een ongeluk gebeurd, toch op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Dat gebeurde tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp. Daar is de weg zelfs op dit moment even helemaal dicht. Omrijden kan eenvoudig via de A4, maar hou wel rekening met een kleine 10 minuten extra reistijd.
7: Erik, dankjewel. Een rustige wacht verder, hè.
11: Dank je.
7: Hoi.
11: Goed, goed. Hoi.
7: Kom thuis. Ik kreeg een e-mail van Martin Mulder. Die schrijft, hey Bas, leuk dat je er weer bent. Heb je een fijne vakantie gehad? Nou, dat zit wel goed hoor, Martin. Dank je wel. Hij zegt, ik hoorde daar straks Ryan Paris. En het is inderdaad wel tijd voor een beetje Italo, vind je niet? Nou, dat ben ik met je eens hoor. Vamos a la playa van dit bandje Riggiera. Het lijkt zo vrolijk en zo zomers. Niets is minder waar. Het gaat over een nucleaire ramp tijdens de Koude Oorlog. Het is wat.

gevraagd door Martin Mulder. Vamos a la playa, Riguera. Ik heb even een vertaling erbij gepakt. En of dat dan de beste vertaling is, dat valt ernstig te betwijfelen. Maar dat maakt dan gewacht van onder andere... We gaan naar het strand. Eindelijk is de zee schoon. Geen stinkende vissen meer, maar fluoriserend water. We gaan naar het strand. Alleen met een hoed op. De radioactieve wind verward de haren. We gaan naar het strand. Oh, oh, oh. Het is echt een enorm apocalyptische boodschap. In een ontzettend leuke verpakking. Kan niet anders zeggen. Mail binnengekregen van... En dan pak ik snel de mail er weer bij, jongens. Schakelen, schakelen, schakelen. Van Mario, Mario Zuiderwijk. Die schrijft... Is er nog plek over voor Earth and Fire? Met het liedje Just One Chance. Het is uit mijn geboortejaar. Groet en dank van Mario. Ja, Mario, dat heb ik even opgezocht natuurlijk. 1981. Deze plaat voor jou. Earth and Fire, ja, die... staat natuurlijk de laatste dagen behoorlijk in de belangstelling. En niet onterecht. En ik kan jullie verklappen... Ik ben ermee bezig om de bassist van Earth and Fire naar de studio te krijgen... om een uur lang eens een keer met hem te praten op een donderdagavond. Ik hoop dat dat ergens lukt in september, maar ik hou je op de hoogte. En het leuke is dan ook dat ik jullie zal vragen om misschien wat vragen in te sturen... die ik dan aan hem kan stellen, zodat we nog iets meer te weten komen natuurlijk over vroeger... over Johnny Kaagman, over de band, over hoe het allemaal toen was. We gaan het bekijken. Lijkt me ontzettend leuk. Deze is voor Mario.

0: Op verzoek van Mario Zuiderwijk uit zijn geboortejaar Earth and Fire, Just One Chance.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen het spelletje In zijn achteruit. Ik zal je de opgave van vandaag vast laten horen. 070-390-5454, dat is het telefoonnummer. En de opgave van vanavond is makkelijk, volgens mij. Let op. Nou, nu al gaat de telefoon. Kitty aan de lijn. Kitty, goeie avond.
2: Ja, goeie avond.
0: Ja, je bent er heel snel bij, hè?
2: Ik zeg, je bent er
0: heel snel bij.
2: Ja, het is de
0: Nee, dan gaan we zo meteen. Nee, je mag het nou nog niet zeggen. Nee. Maar blijf je even hangen.
2: Ja.
0: Oké, hartstikke leuk. Dan ga ik namelijk nog een plaatje draaien. Een verzoekje van Ruurtje, die zegt... Ja, heb je een fijne vakantie gehad? Oostenrijk is mooi, hè, schrijft hij. Klopt hoor. Oostenrijk is heel mooi en ook erg groen. Komt omdat er veel regen valt. Maar dat was dit jaar niet bepaald het geval. Dat kan ik je wel vertellen. Hij zegt, zullen we er een Italootje doorheen jassen? Nou, daar ben ik natuurlijk nooit op tegen. Color My Love van Fun Fun is zijn voorstel, gezien het een mooie zomer weer. Dat lijkt me helemaal prima.

0: Van hun debuutalbum, de tweede single Color My Love Fun Fun.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, en dan dat spelletje in zijn achteruit. Nou, volgens mij is die van vandaag hartstikke makkelijk. 070-390-5454, dat is het telefoonnummer van de studio. Leuk als je meedoet, hier is de opgave.

0: 070-390-5454. Nou, de vrouw die al eerder belde, die hing er zo snel aan. Dat was Kitty te pas. Kitty, een hele goede avond.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Goedenavond.
0: Ja, ken je dat plaatje? Want je was er heel snel bij.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is echt een beetje aan mijn tijd vroeger.
0: Oké. Okay.
1: Ja, volgens mij zo.
0: Ja, ja, ja, dat kan niet anders, want we zitten natuurlijk op de woensdag en dan draai ik alleen maar platen uit de jaren 80.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar ik begrijp wat je bedoelt. Nou, blijf lekker hangen, Kitty. Jij mag zo meteen als eerste roepen, zeg maar. En dan gaan we eens kijken of dat allemaal gaat lukken. Ik denk dat je het. Ik voel aan mijn water dat jij dat wel weet. Nou, dan schakel ik naar Mustafa. Die heb ik een tijd niet gehoord. Hey, Mustafa, goedenavond.
2: Hey, goedenavond. Ja, er is nog niemand op.
0: Nou ja, ik heb er nog wel een paar hoor. Hallo.
2: Nee, ik bedoel. Of ik was steeds te laat.
0: Ja.
2: Of ik was. Of ik wist hem niet.
0: Oké, okay, ja, ja, als je hem niet weet, hoef je ook niet te bellen,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Ik heb ook niet gebeld, maar ik was heel vaak te laat, vooral op de donderdag.
0: Oké, okay, nou maakt niet uit, Mustafa. Blijf ook hangen, want wie weet, kom je aan de beurt natuurlijk. Je weet precies hoe het werkt. Je hebt al een paar keer meegedaan met het spel. Dat geldt trouwens ook voor de derde beller van de avond uit Leidschendam, een vaste waarde, Harry Koetzee. Harry, een goede avond.
3: Bas, Kitty, Mustafa en alle luisteraars van Radio S. Goedenavond.
0: Nou, hoor eens even.
2: Goedenavond.
0: Ja, dan krijg je natuurlijk de hartelijke groeten ook van Mustafa terug. Leuk dat je belt, Harry. Hoe ben jij de afgelopen weken doorgekomen met de warmte? Rustig aan?
3: Ja, alles wat een lager tempo allemaal. Want dan is het goed te doen.
0: Heel goed, heel goed. Nou, je weet het. Je bent na Mustafa en na Kitty. Dus wie weet, kom je nog aan de beurt? Dan moet er een klein mirakeltje gebeuren. Maar,
3: het zal een pittige opgave worden, denk
0: ik. Ja, precies dat. Precies dat. Nou, hartstikke goed. Blijf hangen. Dan ga ik naar Kitty. Kitty, ik ben weer bij jou. Je zegt van ja, dat is uit mijn jeugd. Ik neem aan dat jij een jaar of, weet ik veel, ergens 14, 15 was toen deze plaat populair was. Kan dat kloppen?
1: Kijk hoor, 64 weet ik.
0: Je bent van 1964?
1: 64, ja.
0: Ah, oké. Okay, ja. Nou, dan was je 20 op dat moment.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het was, ja, wat, hoe vond je dat? Het was een klein mannetje, hè? Beetje, ja.
1: Ja, dat klopt, ja. Ik vond het wel leuk. Ik vond het wel een leuk nummer.
0: Ja, en ook een bijzonder stemgeluid natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Zullen we het maar proberen dan? Welke plaat, waar hebben we het precies over?
1: Ik denk dat het Bronski Beach is met Small Town Boys.
0: Bronski Beach, Small Town Boys. Even kijken naar de jury. Ja, natuurlijk. Small Town Boy, Bronski Beach. Helemaal goed hoor, Kitty, natuurlijk. 1984 was dat. Dus ik even aan Mustafa vragen. Mustafa, wist jij dit ook?
2: Ja.
0: Helemaal goed. Maar jij, ben jij van... uit welk jaar ben jij?
2: Ja, 1 jaar... Reken maar uit, 1 jaar voordat de Berlijnse muur viel.
0: Ja, je bent van 1988. Oké. Okay.
2: Ja.
0: Oké, okay, Moes, bedankt voor het bellen, de groetjes.
2: Dank je, hopelijk tot morgen.
0: Yo, hoi hoi. Harry, ja, jij wist het natuurlijk ook wel, hè?
3: Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja.
0: Daarom. Maar ja, je hoort het, Kitty gaat er vandoor, ja. En waarmee gaat ze dan vandoor? Want dat,
3: nou,
0: heb ik nog niet eens gezegd. En dat is een origineel fiets als een echte Hagenees met een ADO Den Haag zadelhoesje onder je bips. Dus
1: okay.
0: Dat? Ja. Ja, Kitty, ik kan er niet meer van maken. Maar je zadel blijft in ieder geval droog. Ja, joh. Ach, joh, het leven is één grote showbiz, hè?
1: Is ook zo.
0: Ja. Ik ga die plaat lekker draaien. Small Town Boy, Bronski Beat. Dankjewel voor het bellen, Kitty. Tot de volgende.
1: Is goed.
0: Joe, doeg. Harry, de groetjes.
3: Jo, groetjes.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi. Small Town Boy, Bronski Beat. Ja, het gaat over een jonge homoseksuele man. Hij groeit op in een klein, bekrompen dorp. Hij worstelt met eenzaamheid en onbegrip. En hij verlaat zijn koude thuisomgeving om de vrijheid te zoeken in de grote stad. Ja, hij krijgt te maken met haat en homofobie. Nou, dat speelt vandaag de dag natuurlijk nog steeds. Pesterijen en geweld. En daardoor besluit hij weg te gaan en naar die stad af te reizen. En daar hoopt hij dan uiteindelijk zichzelf te kunnen zijn. Bronski Beat, Small Town Boy.

0: Jimmy Somerville natuurlijk, van hem is die bijzondere stem in de Bronski Beat, Small Town Boy. De Communards, daar heeft hij natuurlijk ook nog in gezongen. En dat waren allemaal de jaren 80 en de vroege jaren 90 iconen. Zometeen non-stop muziek. Morgen ben ik er weer. Ik wens jullie een heel fijne avond. En ja, maakt wat moois van die eclipse.
1: Zaterdag 15 augustus staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, zaterdag om 6:15.
2: Alleen op TV West.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
3: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meenemen.
2: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als vijfde. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
9: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
10: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: geeft je energie. Je start een dag. Ja, zo eigenlijk onbeschrijfelijk. Ja.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Nee, ik ben niet zo'n strandganger. Ik zit op het autisme spectrum.
3: Ja.
2: En vroeger gingen we heel vaak naar het strand. En dan moest ik daar per se de hele dag moest ik er zijn. Er waren mensen met krijzende kinderen, radio's. En ik van ja, dat is genoeg strand. Ja. Dat is genoeg zitten op strand voor een heel leven.
1: Je ziet het in onze kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws.

0: toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
1: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
0: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
3: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
4: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes? Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
5: Omroepbestadverteren.nl.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Podcast Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Na een lange zomer wachten gaat het top amateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quickboys speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West. It's

0: geeft je energie. Je start een dag. Ja. Zo eigenlijk onbeschrijfelijk. Ja.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Nee, ik ben niet zo'n strandganger. Ik zit op het autisme spectrum.
3: Ja.
2: En vroeger gingen we heel vaak naar het strand. En dan moest ik daar per se de hele dag moest ik er zijn. Er waren mensen met krijzende kinderen, radio's. En denk van ja, dat is genoeg strand. Ja. Dat is genoeg zitten op strand voor een heel leven.
1: Je ziet het in onze kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
6: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
5: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daar

0: de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als vijfde door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89-honderdste over de streep. Het is het tweede estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherretsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West. That's right.

0: geeft je energie. Je start een dag. Ja. Zo eigenlijk onbeschrijfelijk. Ja.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Nee, ik ben niet zo'n strandganger. Ik zit op het autisme spectrum.
3: Ja.
2: En vroeger gingen we heel vaak naar het strand. En dan moest ik daar per se de hele dag moest ik er zijn. Er waren mensen met krijzende kinderen, radio's. En ik van ja, dat is genoeg strand. Ja. Dat is genoeg zitten op strand voor een heel leven.
1: Je ziet het in onze kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Zaterdag 15 augustus staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, zaterdag om 6:15.
1: Alleen op TV West.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Amal Afsaroglu.
7: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet, kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
6: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
8: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
9: Hoe vond jij het?
10: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
6: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen één persoon iets in het been en hebben twee anderen

0: Rotterdam-Hilligersberg, voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: OmroepWestAdverteren.nl, omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
2: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
5: Tot 11 uur, romantiek op

0: Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: ADO Den Haag FC Groningen, zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

0: geeft je energie. Je start een dag. Ja. Zo eigenlijk onbeschrijfelijk. Ja.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Nee, ik ben niet zo'n strandganger. Ik zit op het autisme-spectrum.
3: Ja.
2: En vroeger gingen we heel vaak naar het strand. En dan moest ik daar per se de hele dag moest ik er zijn. Er waren mensen met krijzende kinderen, radio's. En denk van, ja, dat is genoeg strand. Ja. Dat is genoeg zitten op strand voor een heel leven.
1: Je ziet het in onze kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Hij heeft een contract getekend tot voor 4 jaar, tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesse Roes heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Miljoenen Europeanen hebben naar de zonsverduistering gekeken vanavond. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon helemaal. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit...

0: Het zilver ging naar Frankrijk. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK goud. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Winfried Baaiens.
2: Autorijden is er veel goedkoper. Ze zijn al wereldkampioen. En nu krijgt Spanje ook nog eens 3 grote zonsverduisteringen in 1,5 jaar tijd. En de politiek, die doet niets. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het mooiste van de eclips zag je eigenlijk als je niet naar de zon keek, maar naar hoe het licht viel en al die mensen die even samen waren. We keken vanaf de straat, park, balkon of dak naar een band van parels, de diamantenring en de corona van de zon. Onze huisdichter zoekt naar zijn eigen woorden en u hoort hem aan het eind. En het gaat zo meer over de zon. Luister straks naar jonge denker Sophie van Balen over een koele stad. En over koel gesproken, de Noren deden wat wij nagelaten hebben. Sparen en beleggen met olie- en gasinkomsten. En oei, oei, oei, wat een verschil. U hoort het allemaal zo. Eerst een overzicht van het nieuws.
1: Woensdag 12 augustus.
2: Nederland heeft een nieuwe bondscoach.
3: Xavi Hernandez. De maestro van Spain's midfield.
2: Zo is het. Hij was jarenlang middenvelder van Barcelona en werd in 2010 met Spanje wereldkampioen ten koste van Nederland.
4: The best footballing team on the planet here. The first time it came to the continent of Africa is the time they have broken their duck. The final score was Netherlands 0, Spain 1.
2: Dat de KNVB Xavi heeft kunnen strikken, zagen ook kenners niet aankomen.
5: Dat hij het nu is geworden, ja, dat is toch voor eigenlijk iedereen wel een volslagen verrassing.
2: In de media deden de afgelopen weken heel wat

0: name de ronde.
1: Bij alle namen die genoemd werden, heb je misschien heel erg in de krochten van het geruchtenspel dit wel gehoord. Maar eigenlijk was er niemand die hier serieus rekening mee hield.
0: Ja, zegt commentator Armand Afsaroglu. Xavi is daarmee voor de tweede keer, let op, de opvolger van Ronald Koeman.
1: Hij was bij Barcelona opvolger van Koeman, die werd ontslagen. Is nu bij het Nederlands zelf de opvolger van Koeman. En het is een hele interessante keus, denk ik, als bondscoach van het Nederlands elftal.
0: Oké, ABN AMRO wil dat medewerkers weer meer naar het kantoor komen. Dat zou afgesproken moeten worden in de CAO. Vakbonden willen daar wel over onderhandelen, maar...
2: Maar niet met een norm van gij zult zoveel procent van de tijd of zoveel dagen in de week op kantoor te zijn, want dan wordt het een aanwezigheidsplicht.
0: Toch is dat wel wat de bank het liefst wil. Die denkt aan zeker de helft van de werkweek. Sommige medewerkers zien dat ook wel zitten.
3: Omdat je toch wel de collegialiteit mist van wat je voor de COVID had. Er was echt iedereen op kantoor, was het gewoon echt allemaal supergezellig. En nu is het eigenlijk allemaal een beetje verdeeld.
0: En er is nog een voordeel.
4: Met de collega's, een lekker lunchje.
0: Ja, of op kantoor werken ook economisch gezien beter is voor de bank, dat is nog maar de vraag.
5: Waar ben je productiever? Thuis?
0: Veel Nederlanders waren in de ban van de zonsverduistering. Al moesten heel wat van hen eerst nog op zoek naar een eclipsbril. Die waren op de meeste plekken uitverkocht.
6: Mevrouw, u heeft de eer dat u de laatste 3 brilletjes krijgt.
7: Ja, goed aan.
8: Je hebt een brilletje kunnen scoren, ja.
7: Daar hebben we lang genoeg voor gewacht.
9: We zijn allemaal een beetje gek van alles wat er aan de hemel gebeurt.
10: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is.
11: We wanted to be in the center of the eclipse.
12: Het is echt een heel bijzonder moment, dus dat is ook waarom ik toch naar Spanje afreis.
13: I think it's going to be magical.
14: We hebben nog nooit een complete eclipse gezien. En
10: enorme hype. Ja, eigenlijk heel bijzonder.
14: Ik vind het ontzettend spannend om nu gewoon dit mee te maken.
15: It's the moment like just to connect with something bigger and watch something unique.
16: Het is een spectaculair natuurfenomeen dit.
17: Ja, dat is fantastisch om te zien.
16: Hij zit nu echt op het hoogtepunt, dus je hebt alleen nog dat sikkeltje echt aan de bovenkant.
18: Gewoon heel vet om te zien.
16: Mensen juichen, ze houden elkaar ook eventjes vast, zie ik.
17: Ja, het is fantastisch om te zien.
19: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
20: Het zou best mooi wezen, maar het is niet zo dat ik er echt voor ga zitten om te kijken of staan. Dat doe ik niet.
0: Kijk, lekker. Zit gekeken?
21: Ja, ik kon een brilletje van een collega lenen. Daardoor heb ik de kranten dus ook goed kunnen zien daarna. Mijn ogen zijn niet beschadigd.
0: Heel goed.
21: In Trouw zag ik het verhaal van Afrikaanse migranten die vrijwillig teruggaan naar hun land van herkomst. Maar eenmaal daar kunnen ze fluiten naar het EU-geld wat hen beloofd was. Een van hen zou ruim 1000 euro krijgen om een eigen bedrijfje te beginnen in Kameroen. Zo werd haar beloofd op het kantoor van de Organisatie voor Migratie, IOM, in Algerije. Maar ze wacht nog steeds op het geld en de organisatie is niet meer te bereiken.
0: Zo heeft de krant meer verhalen opgetekend. In Brussel wordt volop ingezet op vrijwillige terugkeer, omdat dat effectief zou zijn. De IOM krijgt dus geld voor elke migrant die meedoet aan het programma, maar waar het blijft hangen, dat is onduidelijk. Teleurgestelde deelnemers in Kameroen denken dat de IOM-medewerkers daar zelf het geld achterhouden.
21: Er komt toch geen centrale ontmoetingsplek voor de LHBTI-gemeenschap in Amsterdam, staat in het Parool. Er wordt al bijna 10 jaar gepraat over een regenbooghuis in Amsterdam-West. Dat had een veilige plek moeten worden voor mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de gemeenschap.
0: In plaats van 1 centrale plek kiest de stad er nu voor om kleinere ontmoetingsplekken en organisaties te ondersteunen. Volgens het stadsbestuur is de behoefte aan een regenbooghuis minder groot dan eerder werd gedacht. Ook waren er intussen al andere initiatieven. De gemeenteraad wil nog weten wat de jarenlange voorbereidingen van dit project de stad hebben gekost.
21: NRC trekt voor een serie langs kleine musea deze zomer. Morgen staat er een stuk in de krant over het Anton Pieck Museum in Hattem, Overijssel. Daar is te zien dat de illustrator veel meer was dan de man achter de Efteling ontwerpen. Er staan allemaal leuke feitjes in het stuk. Zo hangt er een schets waar Pieck op 10-jarige leeftijd al een prijs mee won.
0: En een onafgemaakte schets van een paar uur voor zijn dood. Ook het verhaal over zijn tweelingbroer, dat zeer opmerkelijk is. Ze hadden allebei teken- en schildertalent, maar Henry, de broer dus Pieck, nam een hele andere afslag in het leven. Hij werd in de jaren 30 spion in Duitsland voor de Russen en pas na de oorlog zagen ze elkaar weer.
21: En de Volkskrant duikt in een alternatieve studentenintroductie in Utrecht. Nu de Utrechtse introductieweek de uit is begonnen, ziet de alternatieve scene de kans schoon om studenten aan te moedigen om van het gebaande pad te wijken. Dat gebeurt met een open atelier, met rondleidingen langs kraakpanden en een afsluitende rave. We hadden gewild dat dit er was toen we zelf gingen studeren, zegt een van de organisatoren.
0: Maar hoe bereik je nou nieuwe studenten als je geen onderdeel bent van die officiële uitweek? Daarvoor rijdt een zogenoemde propaganda-skelter door de stad. Om mensen naar bijvoorbeeld een kraakpand te lokken. De activisten willen overigens ook geen onderdeel worden van het officiële programma. Een van hen zegt, dan moeten we rekening houden met sponsoren en de universiteit.
19: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Maroon 5 en Memories. Het Noorse staatsfonds van gas- en oliebaten heeft in de eerste helft van dit jaar, 2026, een recordwinst van 160 miljard euro geboekt, zo werd vandaag bekend. Dat is winst uit een gigantische spaarrekening ter waarde van bijna 2000 miljard euro. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Ik ga het erover hebben met Gerlof de Vrij. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Macro-econoom, beleggingsstrateeg. Dus de man waar je mee moet spreken hierover. Dit zijn toch echt astronomische bedragen. 160 miljard euro winst in een half jaar tijd. Hè? Hoe kunnen we dat een beetje in perspectief zetten?
1: Ja, het is inderdaad ongelooflijk veel. Maar dat komt omdat het fonds natuurlijk ook al in 1996 is gestart met spaarpot op te bouwen vanuit die energie, die olie- en gasinkomsten.
0: Ja.
1: En inmiddels is dat inderdaad 2000 miljard. Dat is 400% van het hele nationale inkomen van Noorwegen.
0: Ongelooflijk.
1: En kijk, ze hebben dan zeg maar in één kwartaal hebben ze ruim 9% rendement gehaald. Maar over dat bedrag is dat enorm. 160 miljard is ongeveer 30.000 euro per inwoner.
0: Ja.
1: Noorwegen heeft 5,6 miljoen inwoners.
0: Ja.
1: Ook dus hoe groter dat fonds wordt, hoe groter die bedragen zijn per inwoner.
0: Ja, en even tegenover onze overheidsbegroting gezet. 160 miljard, zouden wij daar blij mee zijn? Ik denk het wel, hè?
1: Ja, daar zouden wij wel blij mee zijn. Want ons BBP is ongeveer 1,2 miljard. Dus dan heb je een enorme meevaller.
0: Ja.
1: Zeker, ja. Iets van...
0: Ja, het begon al een hele tijd geleden. En eigenlijk met nieuws dat uit ons eigen land kwam, uit Slochteren. Het was de aanleiding voor ook de geschiedenis van de enorme Noorse olie- en gasbaten. We luisteren eventjes naar een fragment uit het programma Panoramiek. Dit is 1977.
2: Het begon allemaal in Nederland, bij Slochteren, in augustus 1959. Met de ontdekking van de grootste aardgasbelt ter wereld. Hier had men een indicatie dat er elders, vooral onder de Noordzee, waar men eenzelfde bodemstructuur verwachtte, wel eens nog grotere rijkdommen verborgen konden liggen.
0: Ja, Nederland was er vroeg bij. Wat gebeurde erna?
1: Ja, dus wat Nederland heeft gedaan is eigenlijk gewoon alle inkomsten hebben ze verwerkt in de overheidsuitgaven. En dat heeft eigenlijk geholpen om in Nederland zeg maar een verzorgingsstaat te bouwen. Met veel een groot sociaal vangnet.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben dat inderdaad niet geïnvesteerd zoals de Nooren dat hebben gedaan. En de Nooren die hebben eigenlijk ook geleerd destijds van de Nederlandse fout eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus over het algemeen werd Nederland gezien als... dat ze leiden aan de Dutch disease. Dus toch echt wel een begrip in het buitenland. En dat is dat je dus inkomsten krijgt die je zomaar krijgt, hè, gratis uit de grond.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn uiteindelijk eindig. En dat weten we nu ook in de praktijk dat die eindig zijn.
0: Ja.
1: Maar dat die zich wel vertalen in structurele uitgaven. Dus eigenlijk heeft Nederland altijd erg veel uitgegeven... in relatie tot en mede ingegeven door deze inkomsten.
0: Ja.
1: En dat hadden zij gezien. En zij hebben toen gedacht van dat willen we niet. Bovendien waren de inkomsten vonden zij ook zelf wel erg veel... al op het begin ten opzichte van hun economie. En, want zij zijn natuurlijk een kleinere economie... en ze hebben meer inkomsten gehad. En zij wilden niet hun economie totaal oververhitten. Dus als al dat geld... net als in Nederland in de economie was gepompt... dan had je zeer waarschijnlijk een oververhitting gehad... had je hoge inflatie gehad.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan was hun hele concurrentiepositie moeilijk geworden. Dus nu is het zo dat ze dachten van... ja, we hebben voor ongeveer 100 jaar olie. Als we nou eens die afhankelijkheid van olie gaan vervangen... door dat geld in zeg maar goed gespreide beleggingsportefeuille te zetten... en dan... leven van het rendement. En als we dan... dat is een spending rule, hè, dus dat wil zeggen dat als je nou een afspraak maakt over hoeveel je uit het fonds mag halen, mm-hmm. dat was oorspronkelijk 4% reëel, dan moet, als we dan dat rendement halen, dan blijf je eigenlijk altijd dat fonds houden. En dan kun je altijd 4% uithalen. En Dat percentage is in 2017 verlaagd naar 3%. Maar het fonds is zo gigantisch. Dus ja, als je... ja, ja.
0: Zo werd eigenlijk in de wet een soort begrotingsdiscipline vastgelegd. Want de verleiding vanuit de politiek zal ook daar misschien wel eens geweest zijn van, hey, kunnen we er toch niet wat meer uithalen om, zoals het in Nederland ging, bijvoorbeeld onderdelen van de Deltawerken te betalen of de ambtenaren salarissen. Maar dat was dus wettelijk vastgelegd. Nu is de situatie zo dat de Noorse staat met dat fonds 1,5%, correct me if I'm wrong, van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd bezit door goed investeren en beleggen en daarmee de grootste individuele belegger is door dat fonds. Want daarmee zijn ze machtig, kan ik me voorstellen. Hoe gebruiken ze die macht?
1: Ja, dus ik denk dat ze in het verleden zelfs meer dan die 1,5% hebben gehad. Maar de aandelenmarkt is zeg maar zo hard gegroeid dat hun percentage van wat ze hebben licht gekrompen is. Mm-hmm. Maar 1,5% is veel en dat geeft ja, mogelijkheden om bijvoorbeeld bij aandelenvergaderingen je stem uit te brengen. Bovendien, omdat zij dat al lang doen, zij zijn heel snel begonnen met na te denken over hoe je goed maatschappelijk kan beleggen en hoe je dit soort dingen, uitsluitingen eventueel, of gewoon invloed uitoefenen, hoe je dat het beste kan doen. Dus zij zijn daarin ja, een soort wereldleider ook.
0: Ja.
1: Dus wat zij vinden, wordt ook wel naar geluisterd door andere beleggers.
0: Kijk. Ja.
1: En dus op die manier proberen ze invloed uit te oefenen. Het ja. is niet gezegd dat dat ook werkt. Ik bedoel, 1,5% klinkt natuurlijk veel, maar het is heel erg gespreid. Dus zij zijn niet bijvoorbeeld...
0: Nee.
1: Hebben zij echt een grote hoeveelheid van de aandelen. Dus overal een klein deel van de aandelen wordt er een... Is van
0: ja, ja, ja, maar toch, de footprint is daar. Ik heb wel eens gehoord dat als elke Noor nu zou zeggen, we stoppen met werken, dat ze tot het eind van deze eeuw op dezelfde voet zouden kunnen verder leven. Het zijn er weliswaar 5,6 miljoen, die Nooren. Maar zou dat kunnen kloppen?
1: Ja, dat zou kunnen kloppen, maar ik zou dan aanraden dat ze dan het land verlaten. Want wie werkt er dan nog voor wie? Hè? Dus kun je maar het beste gewoon ergens anders naartoe gaan.
0: Met een lui land. Ja.
1: En het daaruit gaan geven, zodat mensen die dat niet hebben voor jou gaan werken. En ik moet zeggen dat die Dutch disease die in Nederland is opgetreden, daar hebben zij inmiddels ook wel last van. Dus het is wel een welvarend land, maar... Ja, het is niet het meest productieve land. Hè? Dus ondanks al die inkomsten is hun economische groei behoorlijk gestagneerd. Ze hebben ook wel last van inflatie, wel wat meer dan andere landen. En hun munt is bijvoorbeeld ook heel zwak. Dus ze hebben echt wel ook wel problemen. Dus,
0: het blijft opletten, ondanks dat enorme fonds. Ondanks ook uw advies, want u bent daar ook gevraagd bij het ministerie om daar te adviseren. Nou, de Noren zitten op een bak geld, maar voor eeuwig niet werken, dat zit er nog niet in. Gerlof de Vrij, dank voor de toelichting.

0: Ja, denk nou eens na of think. Met de vijfde regionale hittegolf in aantocht is het vooral in steden snik en snik heet. Velen weten het, velen voelen het op dit moment waarschijnlijk. In onze zomerserie Jonge Denkers doet de filosoof van vanavond onderzoek naar hete steden. Wat een timing. Welkom, empirisch klimaatfilosoof aan de Universiteit Utrecht, Sophie van Baalen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Projectleider ook nog eens van Cooling Down the City.
1: Ja.
0: Wat onderzoek je?
1: Hitte. Zomerse temperaturen.
0: Dankjewel voor dit verhaal.
1: Zomerse temperaturen in en om het huis. Dus ook op het balkon, in de tuin.
0: Ja.
1: En in de buurt. We zijn er echt mee bezig om te kijken wat maakt nou je woning en de ruimte eromheen een beetje leefbaar. En
0: ja.
1: Hoe reageren onze huizen en onze nieuwbouw op zomers zoals deze?
0: Ja. En zag jij dit allemaal aankomen? Wat we nu over ons heen kregen?
1: Ja en nee, er is natuurlijk wel bekend dat het heel erg slecht gaat.
0: We waren gewaarschuwd,
1: met
0: zou je kunnen
1: klimaatverandering,
0: zeggen.
1: Precies. Dat deze zomer zo zou uitpakken, dat kon niemand weten, denk ik.
0: Nee.
1: Misschien bepaalde weerwetenschappers, maar dat ben ik zeker niet.
0: Nee, schrik je?
1: Ja, ja? Enorm.
0: Ja,
1: op persoonlijk niveau.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik echt merk dat we dit niet eerder zo hebben meegemaakt.
0: Nee.
1: En ook professioneel, omdat ik overal zie dat het eigenlijk harder gaat dan verwacht.
0: Ja. Ook de wetenschap, heeft die al voldoende een antwoord?
1: Ik denk dat er heel veel antwoorden voorradig zijn.
0: Ja.
1: Ik denk ook niet dat er per se een gebrek is aan goede antwoorden. Ik denk eerder dat er misschien een gebrek is aan goede verhalen. Ja. Waarmee die antwoorden tastbaar worden. En waarmee we ze voor ons kunnen gaan zien.
0: Ja, dat doe jij. Jij legt vast, je bent empirisch klimaatfilosoof. Dat zijn al drie woorden achter elkaar waarvan mensen denken, passen die bij elkaar? Ja, zeker. Maar dat empirisch zegt dan dat je onderzoek gebaseerd is op waarnemingen.
1: Ja.
0: Hoe ga je te werk eigenlijk? Want ik bedoel, ja, het is heel simpel waarneembaar natuurlijk dat het heet is in de stad. Maar hoe doe je dat?
1: Verschillend. Waar ik me vooral mee bezig heb gehouden is eigenlijk de soort kennis die we opdoen van het klimaat en van de lucht om ons heen. Door daar gewoon in rond te lopen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dus veel observaties zelf gedaan.
0: Ja.
1: Dat is ook heel eenvoudig.
0: Ja.
1: Maar grappig genoeg wordt het heel vaak helemaal niet serieus genomen.
0: Okay.
1: Dus we zien vaak het lichaam als een bron van twijfel. Een bron van misschien zelfs fake news. Een bron van mensen die proberen te zeggen, ja, maar zo heet is het toch helemaal niet?
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat we in plaats daarvan best wel onze eigen fysieke lichamen wat serieuzer mogen nemen.
0: Mm-hmm. En daar bedoel je ook je eigen lichaam als onderzoeker,
1: nemen.
0: Meetinstrument inzetten voor je onderzoek.
1: Ja, dus als ik ga observeren, dan observeer ik echt niet alleen maar met mijn ogen. En probeer ik ook niet alleen maar te letten op wat er zich buiten mij afspeelt, maar ook te letten op wat ik zelf ervaar.
0: Ja.
1: Dus hoe de zon brandt. Hoe bepaalde luchtkwaliteit.
0: En daar heb je allemaal indicatoren voor. Of in ieder geval cijfers. Uiteindelijk wil je het ergens in vertalen, neem ik aan.
1: Ik vertaal het dus niet in cijfers.
0: Oké, okay, sorry.
1: Niet dat ik per se tegen cijfers ben. Maar ik denk wel dat die cijfers ons soms afleiden. Omdat ze heel erg uitnodigen tot het beheersen van cijfers.
0: Ja, we kijken vaak naar grafieken, naar doelstellingen.
1: Precies.
0: Daar gaat het in de nieuwsberichtgeving altijd over.
1: Ja, dus dan zie je een grafiek, die gaat omhoog. Dan denken we, oké, de CO2-uitstoot stijgt of de stikstofuitstoot stijgt. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we die naar beneden brengen. Terwijl we volgens mij moeten vragen, nee, wat gaan we doen? Hoe kunnen we anders leven, onze samenleving anders inrichten op zo'n manier dat we niet die uitstoot als effect krijgen. Dus in plaats van sturen op het effect, moeten we een heel ander soort vraag stellen.
0: Ja. Dus misschien een beetje nog niet helemaal meer wakker zijn. De luisteraar moet vooral niet denken dat je alleen maar adaptief bezig bent. Dus aanpassen aan de hitte. Maar het gaat je ook wel echt over hoe je gedrag moet veranderen, zodat het klimaat niet verandert.
1: Jazeker.
0: Ja, dus alles bij elkaar. Even een heel concreet voorbeeld. Nieuwbouwwijken, waar jij ook onderzoek doet.
1: Ja.
0: En dus veel geweest bent. Je zou denken in deze tijd, met alle waarschuwingen van dien, daar is rekening gehouden met wat er nu gebeurt. Is dat zo?
1: Nou, dat verschilt heel erg.
0: Noem eens een voorbeeld.
1: Ja, de wijk waar ik nu dit project in doe, die staat in Utrecht. En dat is denk ik een heel typische wijk voor wat er nu allemaal in Nederland gebouwd wordt. Daar zijn deels is daar goed rekening gehouden met hitte. Er wordt nagedacht over groen in de buitenruimte. Maar het zijn ook gebouwen die heel goed geïsoleerd zijn.
0: Mm-hmm.
1: En waar we achter zijn gekomen is dat die heel goed geïsoleerde gebouwen eigenlijk heel goed hitte vasthouden.
0: Ja, oei,
1: dus
0: ja.
1: Als het eenmaal opwarmt, dan koelt het niet meer af. Dus nee. Wat je ziet in de data die we nu verzamelen, dat is een beetje gek. Ik werk nu dus op een project met sensoren die allemaal van die cijfers verzamelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat je daar ziet is dat je...
0: Je kan er toch niet omheen.
1: Nee. Ik vind het ook heel leuk hoor, om ermee bezig te zijn. Dus dat mag ook gewoon.
0: Ja.
1: Wat je ziet is de huizen warmen op en 's nachts daalt de temperatuur bijvoorbeeld maar een halve graad.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Terwijl in oudbouw, waar het misschien wel heter wordt overdag, zakt die temperatuur veel meer. Slaap je beter, begin je de ochtend veel koeler. En dat is echt een andere situatie in die nieuwbouw.
0: Maar die huizen zijn nog bedacht in een andere crisistijd, die we ook nog misschien nog vaaglijk herinneren, maar dat er een gascrisis was. Dat je alles vooral goedkoop moet houden voor in de winters.
1: Ja.
0: Zo gaan we van crisis naar crisis.
1: Absoluut.
0: En lopen achter de zaken aan.
1: Ja, en dat moeten we natuurlijk proberen te voorkomen. Daarom vind ik het nu ook heel leuk om met dat... Ja, leuk, interessant om met dat thema van hittestress in nieuwbouw bezig te zijn. We zijn natuurlijk in Nederland enorm gefocust op het bouwen.
0: Mm-hmm.
1: Er wordt heel veel gebouwd. En het is echt belangrijk dat die klimaatverandering die niet meer over 100 jaar komt en niet meer over 10 jaar komt, maar die er nu al is ook, dat die veel steviger meegenomen wordt in alle nieuwbouw.
0: Ja.
1: Want anders krijgen we allerlei reparatiemaatregelen die en duur zijn en weer materialen vreten.
0: En soms averechts werken eigenlijk. Ja.
1: Zeker. En allerlei mentale en sociale effecten hebben.
0: Mag ik je nog even als denker aanzetten? Voor het hele holistische gedachtegoed waar je ook voor staat. Want we noemden het al even. Je kan natuurlijk aanpassen en oplossen nadat het probleem zich voordoet. Maar wat is dan de algehele oplossing? Hoe kunnen we in het grotere plaatje nou dit probleem het beste aangaan?
1: Dat is nog een hele grote vraag.
0: Ja.
1: Waar ik eerder mee bezig ben geweest is de term of het idee van een adembare toekomst, waarin ik eigenlijk probeer om te kijken van wat kan nou niet alleen een toekomst zijn die op klimaatgebied beter is, maar waar we bijvoorbeeld ook het rustiger aan gaan doen, allemaal iets minder hard gaan lopen, wat meer ruimte voor elkaar creëren, wat meer dingen op zijn beloop laten in
0: minder
1: plaats
0: gericht
1: van
0: op productie.
1: Minder productie, minder controle, minder het idee van controle van de wereld om ons heen.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat dat een denkbeeld is dat kan helpen met een heel andere toekomst voor ons zien, waarin we niet meer alleen reageren, maar ook echt iets nieuws vormgeven met elkaar.
0: En noodzakelijk voor een, zoals jij het noemt, adembare toekomst.
1: Ja.
0: Denk je dat het mensen lukt om ze daar nu van te overtuigen?
1: Nu op dit moment?
0: Ja.
1: Nee, ik hoop andere verhalenvertellers, cultuurmakers, schrijvers, ontwerpers, et cetera, hun hoofd aan te zetten met zo'n term als dit.
0: Ja.
1: En te kijken waar zij allemaal mee komen.
0: Ja. Dat is een begin. Dankjewel voor je komst naar de studio, Sophie van Balen. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Ja, zo is het. Dit was Angèle met A Little More. En dan gaan wij nu naar Desert of the Real. Documentaire over psychoses. 6 mensen vertellen daarin over hun psychose dus. En zo kun je eigenlijk met een paar woorden wel vertellen waar die documentaire over gaat. Van regisseur Luc Bouwman. En die gaat morgen in première. Maar ja, dat moet ik er toch even bij zeggen. Verwacht geen medische benadering. Je duikt als kijker echt in de psychose. En je gaat ook van zelfs euforie naar dieptepunt naar dieptepunt. En hier in de studio is Luc Bouwman. Goedenavond. Hey. De maker dus. En ook goedenavond Jan Gerrit Schuurman. Een van de 6 mensen die in de documentaire te zien en te horen is. En geportretteerd worden. Wetenschapper en kunstenaar. Hè? Fijn dat u er ook bent. En ik zeg wel gemakkelijk euforie, meneer Bouwman. Daar denken mensen misschien niet zo snel aan als ze aan een psychose denken. En toch kwam het in de film een paar keer voorbij.
1: Ja.
0: Waar denkt u dat dat door komt? Dat zo'n toch een onderdeel is van zo'n psychose? Heeft u daar verklaring voor gekregen?
1: Nou, niet per se waarom dat een onderdeel is van een psychose. Maar het viel me wel op dat dat bij veel mensen die ik sprak aan de hand was. Dat ze in eerste instantie waren die verhalen toch heel anders ook dan het beeld wat ik verwachtte. En ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft dat we toch in het nieuws vaak meer horen over de momenten dat het misgaat, dat er geweld bij aan de pas komt.
0: En als het echt escaleert.
1: En ook wel over de donkere kanten.
0: Ja.
1: En deze kant is, ik denk dat het in die zin laat de film zien dat die ervaringen ook heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld Eloy Vos, een van de mensen in de film, die maakte echt dat punt ook van, ja, voor mij was het voor een groot deel juist heel euforisch. En ik had het idee dat ik allerlei dingen ontdekte die ik daarvoor niet zag. En dat ik tot allerlei inzichten kwam, was ook heel creatief. En pas later besefte
0: dat het ergens op sloeg.
1: Nee, en het sloeg ook om wel weer in een nachtmerrie.
0: Ja, ja, ja. Ja, en ook ik hoorde ook nog iemand zeggen, het gaf me ook houvast eindelijk in een wereld waar ik geen grip meer had eigenlijk. Dus ik was even blij dat ik een werkelijkheid had die ik kon beheersen. Meneer Schuurman, herkent u dat eigenlijk? Dat er ook een euforische fase in
2: zit? Nee, voor mij was dat absoluut niet het geval.
0: Nee.
2: Je hebt de film gezien, dus dat
0: zeker?
2: Ben je ook bewust. Nee, voor mij was het één lange paranoia.
0: Ja.
2: Het 24/7 angst.
0: Ja.
2: Hele zware angst. Voor mij is het het meest verschrikkelijke wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. En ik hoop het ook nooit weer mee te hoeven maken.
0: Nee. U zit hier nu. Het gaat nu ook beter met u. Daar komen we straks nog even op terug. Eerst even naar het begin van die film, meneer Bouwman. Het is een hele specifieke keuze. En ook de benadering van het onderwerp is heel specifiek. Waar kwam de fascinatie eigenlijk vandaan om hierover een film te maken?
1: Ja, aan de ene kant is er wel een persoonlijke motivatie dat ik ook in mijn omgeving en in mijn familie heb gezien welk leed het kan veroorzaken. Ik heb zelf ook wel ervaringen gehad, meer grenservaringen waarvan ik toch angstig was geworden. Ook bang was dat ik misschien zelf ooit psychotisch zou worden.
0: Mm-hmm.
1: Wat niet is gebeurd. Hè. Dus,
0: hoe kwam dat dan? Wat voor situaties waren
1: er? Meer in mijn puberteit en ook wel onder invloed van dingen. Ik was ook aan het experimenteren met drugs, maar ook wel geïnteresseerd in filosofie. En ik probeerde hele ingewikkelde boeken te begrijpen. En ja. Dat heeft wel geleid ook tot een paar momenten dat ik dacht, dit gaat niet goed. Dus ik denk, dat is meer de persoonlijke achtergrond waardoor het me interesseerde. Vooral ook wel dat je als omgeving moeilijk begrijpt als het echt misgaat wat er dan in mensen gebeurt. Dus die interesse was er. Wat gebeurt er met mensen? Nou, eigenlijk die innerlijke ervaring.
0: Ja.
1: En in het algemeen is het meer ook een soort interesse in de medemens en vanuit meer compassie eigenlijk onderzoeken. En vooral luisteren naar mensen die dit overkomt en zonder een vooropgezet oordeel of frame of agenda.
0: Ja, dat blijkt duidelijk uit de film. Meneer Schuurman, ik kan me voorstellen, u omschreef al even dat dit de zwartste periode uit uw leven is geweest. En u eigenlijk daar niet meer naar terug wil. Dan komt er een documentairemaker aan en die zegt, ik wil uw verhaal op beeld aan mensen laten zien. Dacht u gelijk, ja, dat is een goed idee?
2: Ik dacht dat niet gelijk.
0: Nee.
2: Maar ik was me er wel van bewust dat er heel veel geoordeeld wordt over mensen met een bepaalde mentale problematiek.
0: Mm-hmm.
2: Ik was op dat moment iemand die een psychose had meegemaakt. Daarna de psychose ook veel over gelezen. En ik vond het wel belangrijk, nadat ik me ervan verzekerd had dat Luc en ook de mensen om hem heen integer met het onderwerp gingen werken, wil ik daar graag aan bijdragen. Hè? Uit de doos komen. Hè? Je wilt op een gegeven moment dan bijdragen aan een discussie.
0: Ja.
2: En een van de sterkste bijdragen is daar gewoon openlijk over te...
0: Het werkt voor jezelf ook, in die zin? Dat het goed is om erover te praten?
2: Ja, het is elke keer weer dat ik er wakker van lig daarna. Dus ook vanavond slaap ik waarschijnlijk slecht. Mm. Maar elke keer weer als ik erover praat, doe ik een stapje vooruit. Stap vooruit. En ik leef prima, hoor.
0: Ja.
2: Maar het blijft altijd bij je, zo'n psychose. Het is toch een soort trauma wat je bij je draagt.
0: Nou, dat kan me heel goed voorstellen. Ik heb uw verhaal gezien, maar daarom vraag ik het ook even. Is het toegestaan om te vragen waar de psychose over ging? Het was in 2013, hè? Kunt u dat...
2: Ja, dat kan ik wel toelichten.
0: Ja?
2: Ik was met mijn kinderen op werkbezoek in Amerika voor mijn eigen werk. Ik was daar te gast bij een laboratorium, Cold Spring Harbor Lab. En ik mocht mijn kinderen meenemen. Ik had zo'n dienst verleend, dus ik was van harte welkom. En zij waren ook welkom. En een maand daarvoor, midden juni 2013 hebben we het over, had ik een angstaanval thuis.
0: Mm-hmm.
2: Ik leefde daarna niet in het besef dat er iets mis met mij was, behalve dat ik misschien overwerkt was.
0: Mm-hmm.
2: En daar in Amerika, daar kreeg ik ineens de waan dat ik achtervolgd werd. Dat mensen het op mijn kinderen hadden gemunt.
0: Door geheime diensten?
2: Geheime diensten, onder andere. FBI, alles wat je je maar kunt voorstellen.
0: Yep.
2: En in de film zie je ook een stuk waarin ik dan denk, en dat is dan dat moment voor mij echt, dat ik zou worden, bij mijn huis zou worden binnengevallen.
0: Yep.
2: Mijn kinderen zullen worden meegenomen, in veiligheid worden gebracht en ik de gevangenis in.
0: Ja, verschrikkelijk, ja.
2: Ja.
0: Hoe lang duurde dit?
2: Nou, uiteindelijk, laten we zeggen, mid-juni was de eerste aankondiging. In begin augustus, tweede week augustus, daarna ging het echt mis. En het hield toen nog aan tot in oktober. Ja.
0: Hoe kwam u eruit? Was het ingrijpen door anderen? Of...
2: Ja, dat is het beste verhaal wat ik kan vertellen.
0: U begint gelijk te glimlachen. Dat is,
2: Ja, ik had het geluk ten eerste dat de moeder van mijn kinderen dacht... hier is iets niet oké.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Die zette mij aan om met mijn beste vrienden contact te leggen. Drie van mijn beste vrienden hebben zich vervolgens wekenlang over mij ontfermd. En één van hen... Joachim, ik mocht nooit zijn naam noemen, maar hij is overleden in 2023, dus ik kan zijn naam nu noemen. Joachim Mowitz, die is 5 weken bij mij geweest en heeft mij letterlijk onder zijn vleugels genomen.
0: Wow.
2: En ik had een aantal dingen nodig, namelijk iemand die ik respecteerde en iemand die ik kon vertrouwen.
0: Mm-hmm.
2: En dat kon ik. En iemand die met strakke hand mij dwong om mijn medicijnen te nemen.
0: Yeah.
2: En intussen mij letterlijk 5 weken zo bij me optrok en daarvan 3 weken bij me inwoonde. En hij hield mij dus ook uit de kliniek, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat is op die manier gedaan gegaan, hè, wat al eigenlijk heel wonderlijk is. Meneer Bouwen, de film laat 6 portretten zien. Het is nog maar 1 verhaal waar we uren over zouden kunnen praten. Het is geen wetenschappelijke studie, hè, moeten we even erbij zeggen. Maar toch ga je als kijker zoeken naar overlap in de verhalen. Wat uiteindelijk de aanleiding is of wat het veroorzaakt bij mensen.
2: Hm?
0: Komt er daar een beeld naar voren? Is het trauma? Is het 1 gebeurtenis? Of wat concludeert u?
1: Nou, je kan zien dat het verschilt. En dat er ook wel overeenkomsten zijn soms. Dus inderdaad, ik ben niet een expert. En de film baseert zich eigenlijk op de 6 verhalen die we zien in de film. Maar wat wel opviel is dat er toch bij verschillende mensen inderdaad opbouwende stress is of werkdruk is. En waarschijnlijk zijn er meerdere dingen aan de hand.
0: Ja.
1: Maar je voelde wel dat er een soort toenemende druk was geweest. En in het geval van Jan Gerrit bijvoorbeeld was er ook echt een fysieke aanleiding. Dat is er soms ook. Maar bij anderen was er ook bijvoorbeeld sprake van geweld. En Calypso in de film die haar broertje had verloren, dat eigenlijk niet goed kon verwerken. En dus je merkt dat er... Ja, je krijgt ook het gevoel dat er misschien toch niet zo heel veel nodig is om
0: in een glijdende schaal te komen.
1: Ja,
0: dat vond ik ook heel angstaanjagend, eerlijk gezegd.
1: Ja.
0: Heeft u de andere portretten eigenlijk kunnen kijken of durven kijken?
2: Ja, ik heb alles gezien. Ik heb ook,
0: is het
2: name...
0: voor mensen die in psychose of in de buurt hebben gezeten... überhaupt een film om naar te kijken? Want het is zo indringend.
2: Ja, ik denk het wel. Ja? Misschien niet als je er nog in zit.
0: Nee, dat is misschien niet zo'n goed idee.
2: Maar
0: nee.
2: Zeker als je familie bent en het hebt meegemaakt op een afstand. Maar ook voor de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Ja. Kijk, waar Luc in mijn ogen in is geslaagd... is van ons allemaal alle zes mensen te maken... En je ziet ook, dat is jou ook opgevallen... het is niet zo dat je de ene dag psychotisch bent en de andere dag niet meer. Het is iets wat zich ook verweeft met de rest van je leven. Met wat er ervoor zich heeft voorgedaan. In mijn geval specifiek was het een schildklier die was uitgevallen. Dat werd veel te laat gediagnosticeerd. Maar ook daarna zie je, ook bij ons allemaal, dat die psychose doorwerkt. He, Simon, de muzikus, ja. Die nu muzikus is.
0: Ja, ja, ja. Ja. Die zichzelf bedacht dat hij een heel goed dirigent was. Dat was hij toen nog niet. Uiteindelijk heeft hij zich toch in die wereld gewerkt. Zo kan het ook gaan. Het is een prachtige film. Ga vooral kijken, zou ik zeggen. Dat mag ik volgens mij niet zeggen als NOS-presentator, maar ik doe het gewoon wel. The Desert of the Real van regisseur Luc Bouwman. Meneer Schuurman, meneer Bouwman, dank dat u hier was.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Blijf lekker zitten, want we gaan het over daten hebben. Over overgangen gesproken. Tussen de vele dating-apps die de wereld had... was er één opvallende, en dat was Bumble. En die had een eigen kenmerk. Het eerste contact tussen vrouw en man, voor mensen die dat niet kenden... moest uitgaan van de vrouw. En dat maakte het echt een unieke app. Maar die regel heeft Bumble vandaag losgelaten. En dat is interessant, want waarom doen ze dat? Mediawetenschapper Linda Duits is hier van de Universiteit Utrecht. Linda, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij bestudeert ook dating-apps. Ja. Even naar die regel van Bumble in het begin. Toen het blijkbaar nog allemaal goed ging, in 2014 was dat. Waarom mocht de vrouw bepalen hoe het schip zou varen verder?
3: Nou, om de vrouw te beschermen eigenlijk. Met het idee dat het een heleboel werk zou schelen... en een heleboel ruis op de lijn. Van mannen die eigenlijk random matchen.
0: Ja, een klacht van vrouwen.
3: Een klacht van vrouwen. Ja. Ja, om dat dus tegen te gaan. Kijk, en je zag in die tijd dat apps aan het zoeken waren naar unieke eigenschappen, wat je al zei, om zichzelf te onderscheiden in die markt, om een graantje mee te pikken van die markt.
0: Om klanten te trekken, ja.
3: Dus elke app heeft eigenlijk net weer andere technologische eigenschappen, affordances noemen we dat, die bepaalde manieren van gebruik mogelijk maken om op die manier mensen binnen te trekken.
0: Ja, ja. En die regel wordt nu losgelaten. Want je zou zeggen, dat maakte ze uniek. Waarom nu niet meer?
3: Ja, dat is heel gek eigenlijk, dat ze dat loslaten. Omdat, dan gaan ze dus veel meer lijken op die andere apps. Ja. En wat we zien is dat al die apps hebben het moeilijk. Mensen zijn swipe moe.
0: Is dat zo?
3: Wordt wel gezegd. Ja, dus er wordt heel erg veel geklaagd over dating apps. Vooral jongeren zouden er klaar mee zijn. Eigenlijk is iedereen er wel een beetje klaar mee.
0: Is het ook echt het gebruik van dating apps neemt af?
3: Het gebruik van dating-apps neemt af. En Bumble had, geloof ik, een keldering van 13% in gebruikers. Dus ook best wel pittig. Dus ze moeten ook echt wel iets doen.
0: En wat is swipe moe? Ik bedoel, ik kan me er iets bij voorstellen, maar dat de liefde kwam niet.
3: Nou, de liefde. Ja, kijk. Sommige mensen zitten op die apps voor liefde. Sommige mensen zitten voor seks. Veel mensen zitten voor iets wat daar tussenin zit. Ja. En die liefde die komt natuurlijk in sommige gevallen. Vinden mensen dat. En er zijn genoeg mensen die elkaar kennen via een app. Maar het is ontzettend veel werk. Dus je moet eindeloos eigenlijk swipen. Dat swipen voelt ook alsof je door een soort catalogus aan het heen bladeren bent van goederen eigenlijk. Hè? Dus je reduceert mensen tot goed. Elke keer denk je, bij de volgende pagina, bij de volgende swipe is er een beter exemplaar. Mm-hmm. En dan moet je een gesprek beginnen met iemand, een gesprek onderhouden met iemand. Je moet uiteindelijk gaan afspreken. Dus er gaat ontzettend veel arbeid zitten.
0: Ja, ja, gewoon heel veel tijd.
3: Ontzettend veel tijd in dat daten.
0: En het is misschien ook niet het doel van die apps dat je echt de ware liefde gaat vinden, dat je van de markt verdwijnt.
3: Nee, dus voor zo'n app, die willen dat een bepaald percentage natuurlijk succesvol is. Ja. En dat een bepaald percentage keer op keer maar terug blijft komen. Ze willen dat er een grote hoeveelheid kwaliteitssingles is. Er moeten ook voldoende vrouwen zijn.
0: Het zijn
3: meer mannen die op die apps bereid zijn om te betalen. Dus er moeten voldoende vrouwen zijn, in het geval van heteroseksuele matches. Om die mannen die belofte te kunnen doen. Dus die swipe-moeheid die zit in de hoeveelheid werk. Maar die zit dus ook in wat het eigenlijk met je doet, zo'n dating-app. Dus dat reduceren tot handelsgoed. Maar ook allerlei andere dingen die ermee gepaard gaan. Dus bijvoorbeeld het ghost. Hè, dus eigenlijk niks meer van jezelf laten horen. Dat is iets wat die technologie, die manier waarop die app is ingericht, heel erg in de hand werkt. Ja. Terwijl eigenlijk niemand wil zo behandeld worden.
0: Nee, snap ik. Jij zegt, en daar kijk ik even van op, er is swipe vermoeidheid, maar dan zou er ook een alternatief moeten zijn. Wat is dan het alternatief voor het swipen geworden voor de jongere generatie?
3: We zien dat jongeren dus eigenlijk zoeken naar nieuwe manieren. Dus ik vind het heel interessant om te zien dat allerlei dingen van toen ik jong was in de jaren 90 weer terugkomen.
0: Ja,
3: dus
0: wat is dat? Flirten? Oldschool flirten?
3: Nou, dat vinden ze nogal moeilijk. De speed date events zie je veel terug. Die georganiseerd worden bijvoorbeeld in kroegen of in clubs. Er wordt nu veel op hobby's ingezet. Dus dat is op TikTok helemaal een ding. Hobbymatchen. Terwijl je zou denken, ja, dat is eigenlijk heel logisch. Hè? Dus als jij van voetbal houdt, dan is het een hele logische plek om op voetbal te gaan, om daar je geliefde te vinden.
0: Maar dit is toch fantastisch nieuws? Want ik bedoel, ik ken menig bar of club waar geklaagd wordt dat er niemand meer komt, omdat iedereen thuis op de bank zit te flirten.
3: Ja, dus
0: via apps. Dus dat gaat weer terugkomen.
3: Nou, voor die bars en clubs is het dus ook interessant om dat te organiseren, omdat zij te maken hebben met teruglopende bezoekersaantallen. Maar wat ik constateer is dat er dus heel veel jongeren zijn die graag iets anders willen. Maar iets willen is ook nog niet hetzelfde als iets kunnen. Dus jongeren vinden het ontzettend moeilijk om in het echt, zeg maar, offline een blauwtje te lopen. Dat doen ze liever online.
0: Want dat is nog harder, toch? Of dat weet ik eigenlijk niet.
3: Ze vinden het in het echt, dus offline vinden ze het harder. Ze vinden het heel moeilijk om op mensen af te stappen. Dus wat je ziet, is dat ook een soort van die vaardigheden die mijn generatie in de jaren 90 had, om in een café op iemand af te stappen. Hey, kom hier vaker. Maar ook het incasseringsvermogen wat daarbij gepaard gaat, dat die jonge generatie dat mist en dat ze dat heel moeilijk vinden. Sowieso zie je dat jongeren best wel klaar zijn met hun telefoons. Dus ze zijn heel erg bewust van alle negatieve effecten van sociale media, van die smartphones. Ze zoeken naar allerlei manieren om offline te gaan. Maar ja, misschien kunnen ze daar ook wel een beetje een handje hulp bij gebruiken.
0: Ja, en die hulp moet komen van ondernemers, verenigingen die daar dingen voor moeten gaan inrichten?
3: Nou ja, kijk, die dating apps die vinden het niet leuk. Nee. Dus die gaan natuurlijk alles proberen om de jongeren daar te houden. Ja. Bijvoorbeeld met AI. Lokale ondernemingen proberen hier ook een slaatje uit te slaan door dit soort events op te zetten. Ik zou zeggen, de hulp moet misschien ook een beetje komen van ons. En dus van mensen
0: ons
3: die...
0: Ons zijn dan?
3: Nou ja, mensen zoals jij en ik, hè, dus die misschien wat ouder zijn.
0: Millennials.
3: Ik ben een Gen X'er.
0: Oh, sorry.
3: Dus nog ouder, om toch ook te vertellen eigenlijk hoe dat was en mensen misschien een beetje te leren in hoe je dat ook weer doet.
0: Linda, dankjewel. We gaan nog eventjes naar mooie woorden aan het eind, want een groot deel van Europa keek vanavond naar de ondergaande zonsverduistering rond 8 uur.
4: Het is 11:55.
0: En omdat het dan 11:55 is, gaan we naar onze huisdichter Ingmar Heidse. Goedenavond, Ingmar.
5: Goedenavond.
0: Hoe heb jij de gedeeltelijke eclips beleefd?
5: Ja, we zijn in de achtertuin gaan zitten met z'n allen, met het hele gezin, met onze rug naar de zon. We hebben vooral naar de schaduwen gekeken en het zilveren licht. Ik vond het geweldig.
0: Okay. Wat heb je ervan gemaakt?
5: Eclipse, voor Jente Anne Heidse. We fietsten langs de Gageldijk en het begon, zei hij. Ik zag nog niks. Hij duwde me vooruit. Mijn vader is een hand van snelheid op mijn rug. We stoven naar de zon in langzaam zilver wordend licht. Het kan gaan waaien, had hij uitgelegd. De schaduw wordt een scène uit een film waarin ze doen alsof het nacht is, maar je kunt de dag nog zien door alle filters heen. Misschien raken de vogels in de war en wordt het minder warm. Niet kijken, want je hebt je ogen nodig, nog heel lang. Het donker draait vanzelf voorbij. Geweldig en gewoon, een klok, een wonder, nutteloos, niets en alles tegelijk. Net zoals wij. Je maakt het pas weer mee wanneer je 65 bent. Wanneer je wil, denk dan aan mij.
0: Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Ingmar Heidse over de eclips van vandaag. Dankjewel, Ingmar. Morgen presenteert Lucella Carrasso het oog. En in Nooit meer slapen gaat Femke van der Laan in gesprek met fotograaf Bieke de Porter. Een hele fijne nacht.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
2: Sommige mensen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hen was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
1: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis slim met Golden eSIM.
14: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Reis slim met Golden eSIM.
1: NPO Radio 1.
15: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zaterdag 15 augustus staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, zaterdag om 6:15.
1: Alleen op TV West.

0: sugar.
1: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
2: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
3: Goal! Hij zit erin!
2: ADO Den Haag FC Groningen. Zondagmiddag om 12:15.
4: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik kom er wel tegen in mijn slaap.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ik beleef dus gewoon de vakanties.
1: Is hij erbij?
0: Ja. Maar als je dan weer wakker wordt, is het niet zo.
1: Nee.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Vanaf september, mag ik best weten, heb ik er 6 weggebracht.
1: Nee, hè?
3: Ja. Dat hoort bij het leven, maar ik krijg er nu nog kippen.
1: Ik zie het aan je, het rillen ervan.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Na een lange zomer wachten gaat het top amateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quickboys speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzand Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.